Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 25. Daarna heeft Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het meer van Tiberias. Dit geschiedde als volgt. Bij elkaar waren Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Dan gaan we mee, antwoordden ze. Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets. Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep hen toe, vrienden, hebben jullie soms iets te eten? Nee, riepen ze terug. Werp dan het net uit, rechts van de boot, zei hij. Daar zul je wel iets vinden. Ze wierpen het net uit en er zat zo'n massa vis in dat ze niet meer bij machten waren het op te halen. Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus, het is de Heer. Nauwelijks had Simon Petrus gehoord, het is de Heer, of hij schortte zijn kiel op, het enige wat hij aanhad, en sprong in het water. Terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen, ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een 200 el, en het net met de vissen achter zich aansleepte. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben. Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land. Het zat vol grote vissen, 153 stuks, en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet. Daarna zei Jezus, kom nu en eet. Geen enkele leerling durfde hem te vragen, wie bent u? Ze wisten nu dat het de Heer was. Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds zijn opwekking uit de doden. Toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief, meer dan de anderen hier? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn kudde. Nogmaals vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, wees dan een herder voor mijn schapen. Nog een derde keer vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Het deed Petrus pijn dat hij hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u die alles weet, u beseft toch wel dat ik van u houd? Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, als jonge man deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde. Als je oud bent, zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt. Hiermee kondigde hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na deze voorspelling zei hij tegen hem, volg mij. Petrus keek om en zag dat de leerling van wie Jezus hield, Jezus volgde. Het was de leerling die zich bij de maaltijd vertrouwelijk naar hem had toegekeerd en gevraagd had, wie is het Heer die u zal overleveren? Met een blik op hem vroeg Petrus, en hij dan, Heer? Jezus antwoordde, als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan? Volg me maar. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. In feite had Jezus niet gezegd, hij zal niet sterven, maar alleen, als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan?
Deze leerling is het die getuigenis aflegt van dit alles en het ook heeft neergeschreven. En we zijn er zeker van dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Er is nog veel meer dat Jezus gedaan heeft. Maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 26. Mijn eerste boek, Theophilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft hij 40 dagen lang herhaaldelijk bewezen dat hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen hij bij hen was, drukte hij hun op het hart: ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van mij hebben gehoord. Immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest binnen enkele dagen. Degenen die daar samengekomen waren, stelden hem toen de vraag: Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Maar hij zei tegen hen: het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde. Na deze woorden werd hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan het gezicht. Terwijl hij zo heen ging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren. Die zeiden: Galileërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarna keerden ze van de zogeheten Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand, terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven. Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas van Jacobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders. Er was een groep bijeen van ongeveer 120 personen, en hij zei: Broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden. Immers, hij werd tot onze kring gerekend en had deel aan onze taak. Hij kocht een stuk grond van het loon voor zijn misdaad, viel voorover en barstte open, zodat zijn ingewanden naar buiten puilden. Dit is bekend geworden bij alle inwoners van Jeruzalem, en daarom heet dat stuk grond in hun taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond. Want in het boek van de Psalmen staat geschreven: zijn landgoed moet worden tot een eenzaam oord, en niemand mag er wonen. En ook: iemand anders moet zijn ambt overnemen. Daarom moet er van de mannen die steeds met ons zijn opgetrokken, al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes, tot de dag waarop hij van ons is weggenomen, van hen dus moet er één samen met ons getuige worden van zijn opstanding. Ze stelden er twee voor: Jozef Barsabbas, bijgenaam Justus, en Matthias. Ze spraken dit gebed uit: Heer, u die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee u hebt uitgekozen, om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan. Daarop lieten ze hen loten en het lot viel op Matthias. En zo werd hij aan de 11 apostelen toegevoegd.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 47. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas, alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: maar dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en het Libische gebied bij Kyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Ze stonden allen versteld en in grote verlegenheid zei de een tegen de ander: wat heeft dit te betekenen? Maar anderen zeiden spottend: ze zitten vol wijn. Toen trad Petrus met de 11 naar voren, verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe: Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten, luister aandachtig naar mijn woorden. Want deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is trouwens pas het 3e uur van de dag. Maar hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. De jongeren onder u zullen visioenen zien en de ouderen zullen dromen. Ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en walmende rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote en stralende dag. Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Israëlieten, luister naar deze woorden. Jezus, de Nazoreër, is u van Gods wegen aangewezen door machtige daden, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft verricht, zoals u zelf weet. Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn voorkennis is hij uitgeleverd en hebt u hem door de hand van wetteloze mensen aan het kruis geslagen en omgebracht. Maar God heeft hem laten opstaan door een eind te maken aan de weeën van de dood, want het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. David zegt immers over hem: steeds hield ik mij de Heer voor ogen, want hij staat mij terzijde, opdat ik niet zou wankelen. Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong, ja, ook mijn lichaam zal op die verwachtingen huis bouwen, want u zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk en u zult uw heilige geen bederf laten zien. U hebt mij wegen ten leven gewezen en u zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid. Broeders, ik mag over de aartsvader David wel ronduit tegen u zeggen dat hij gestorven en begraven is. Tot op de dag van vandaag bevindt zijn graf zich bij ons. Omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij een van zijn nazaten zou laten zetelen op zijn troon, sprak hij met vooruitziende blik over de opstanding van de Messias, dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten en zijn lichaam geen bederf zou zien. God heeft deze Jezus laten opstaan, daarvan zijn wij allen de getuigen.
verhoogd aan Gods rechterhand, heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is immers niet ten hemel opgestegen. Zelf zegt hij juist: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen zij dit hoorden, kromp hun hart ineen, en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, broeders? Petrus zei tegen hen: bekeer u. Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte geldt immers voor u en uw kinderen en voor allen ver weg die de Heer onze God erbij zal roepen. Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen aan met de woorden: laat u redden uit dit ontaarde geslacht. Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, en op die dag sloten zich ongeveer 3000 mensen aan. Ze wijden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten haven en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Eens gingen Petrus en Johannes op de gebedstijd, het negende uur, naar de tempel. Nu was er een man, al vanaf de moederschoot verlamd, die elke dag daarheen werd gedragen en bij de tempelingang, die de Schone heet, werd neergezet om een aalmoes te vragen aan de mensen die de tempel ingingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus keek hem doordringend aan, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons eens aan." Hij hield het oog op hen gericht, in de veronderstelling iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In naam van Jezus Christus de Nazoreer, kom overeind en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand en hielp hem overeind. Meteen kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Met een sprong ging hij staan en hij liep en hij ging met hen de tempel binnen, lopend en springend en God prijzend. Al het volk zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de schone poort van de tempel zat voor een aalmoes, en ze werden verschrikt en verrukt door wat er met hem gebeurd was. Terwijl de man zich aan Petrus en Johannes vastklampte, dromde al het volk geschrokken bij hen samen in de zogeheten zuilengang van Salomo. Petrus zag dat en sprak daarop het volk toe: "Israëlieten, waarom verwondert u zich hierover en waarom staart u ons aan als hadden wij hem uit eigen kracht of vroomheid doen lopen? De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht verheerlijkt, Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die hem wilde vrijlaten. U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft hem opgewekt uit de doden, daarvan zijn wij getuigen. Op grond van het vertrouwen in de naam Jezus Christus kwam er weerkracht in deze man hier, die u allen kent. Dat vertrouwen heeft hem, waar u allen bij was, weer helemaal gezond gemaakt. Welnu, broeders, ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld, net als uw leiders. Zo heeft God in vervulling laten gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden. Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Dan komen er van Gods wegen tijden van verademing en zendt hij de Messias, die hij u tevoren al had aangewezen. Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van oudsher heeft gesproken bij monden van zijn heilige profeten. Mozes zei immers: de Heer uw God zal uit uw midden een profeet voor u laten opstaan zoals ik. Luister naar hem in alles wat hij u zal zeggen. Ieder die niet naar die profeet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid. Vanaf Samuel en zijn opvolgers hebben alle profeten die gesproken hebben deze dagen aangekondigd. U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gesloten toen hij tegen Abraham zei: en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Voor u allereerst heeft God zijn knecht laten opstaan en hem gezonden om u te zegenen, als u zich allemaal afkeert van uw kwaad."

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 37. Terwijl ze nog tot het volk spraken, kwamen de priesters, de tempelcommandant en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd omdat zij het volk onderricht gaven en met een beroep op Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze arresteerden hen en zetten hen gevangen tot de volgende ochtend. Het was immers al avond. Maar velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof en hun aantal steeg tot ongeveer 5000 man. De volgende dag kwamen hun leiders, oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen, evenals Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle anderen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. Ze lieten hen voorkomen en vroegen: "Door wat voor kracht of naam hebt u dit gedaan?" Daarop werd Petrus vervuld van de Heilige Geest en zei tegen hen: "Leiders van het volk en oudsten, als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding, dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten. Door de naam van Jezus Christus de Nazoreer, die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden, staat hij hier gezond voor u. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden. Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden." Toen ze zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en ze bedachten dat het ongeletterde, eenvoudige mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat het metgezellen van Jezus waren. En omdat ze de man die genezen was bij hem zagen staan, hadden ze geen weerwoord. Daarop gaven ze hun het bevel om het Sanhedrin te verlaten en pleegden ze onderling overleg. Ze zeiden: "Wat moeten we doen met die mensen? Het is namelijk onmiskenbaar dat er door hun toedoen een wonder is gebeurd. Dat is alle inwoners van Jeruzalem duidelijk. Wij kunnen het niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het nog verder onder het volk bekend wordt, zouden we hun met dreigementen moeten verbieden om ooit nog met een beroep op deze naam tot iemand te spreken." Toen riepen ze hen weer binnen en legden ze hun het absolute verbod op om nog iets te zeggen of te leren met een beroep op de naam van Jezus. Petrus en Johannes gaven hun echter ten antwoord: "Zeg nu zelf, is het tegenover God te rechtvaardigen om u meer te gehoorzamen dan hem? Wij kunnen in ieder geval niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben." Na hen nog eens bedreigd te hebben, lieten ze hen vrij, omdat ze, met het oog op het volk, geen mogelijkheid zagen hoe ze hen zouden kunnen straffen, want iedereen verheerlijkte God om wat er gebeurd was. Meer dan 40 jaar oud was de persoon die door dit teken is genezen. Na hun vrijlating keerden ze terug in eigen kring en brachten ze verslag uit van alles wat de hoge priesters en oudsten tegen hen hadden gezegd. Toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: "Meester, u bent de maker van de hemel en de aarde en de zee en van al wat ze bevatten. U bent het die bij monden van onze vader David, uw knecht, door de Heilige Geest hebt gezegd: 'Waarom snoeven de volkeren, maken de mensen zinloze plannen? De koningen van de aarde stellen zich op, de leiders spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige knecht Jezus, die u gezalfd hebt, Herodes en Pontius Pilatus met de volkeren en de mensen van Israël, om uit te voeren wat uw hand en uw plan tevoren hadden bepaald.

en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus en zij werden allen rijkelijk begunstigd. Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan één ieder, al naar gelang hij nodig had. Zo bezat Jozef, een leviet afkomstig uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas, dit betekent zoon van troost, gekregen had, een stuk grond. Hij verkocht het, ging met het geld naar de apostelen en legde het aan hun voeten.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 42. Ook een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira een stuk grond. Maar hij hield met medeweten van zijn vrouw iets van de opbrengst achter en kwam slechts een gedeelte aan de voeten van de Apostelen leggen. Daarop zei Petrus: Ananias, hoe heeft de Satan je zo in zijn greep kunnen krijgen dat je de Heilige Geest bedriegt en iets achterhoudt van de opbrengst van het stuk grond? Het was voor de verkoop je eigendom, en ook daarna kon je toch vrij over het geld beschikken. Wat heeft je bezield om zoiets te doen? Je hebt niet gelogen tegen de mensen, maar tegen God. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en alle omstanders werden

door grote vrees bevangen. Daarop wikkelden enkele jonge mannen hem in linnen, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Na verloop van ongeveer 3 uur kwam zijn vrouw binnen, onkundig van wat er gebeurd was. Petrus richtte zich tot haar. Zeg me of jullie het stuk grond voor zo en zoveel van de hand hebben gedaan? Zij zei, inderdaad, voor zoveel. Toen zei Petrus tegen haar, hoe hebben jullie kunnen afspreken de geest van de Heer uit te dagen? Ik hoor de voetstappen van hen die je man begraven hebben al bij de deur. Zij zullen ook jou naar buiten dragen. Terstond viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, vonden ze haar dood. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. Heel de gemeente en allen die ervan hoorden werden door grote vrees bevangen. Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk. Eensgezind bevonden zij zich allen in de zuilengang van Salomo. Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten, maar het volk sprak met grote waardering over hen. Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden, grote groepen mannen en vrouwen. Zelfs droeg men de zieken de straat op en legde hen daar neer op een bed of een matras, in de hoop dat wanneer Petrus voorbij kwam, in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen. Ook de bevolking uit de steden rondom Jeruzalem stroomde in grote getalen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die te lijden hadden van onreine geesten, en allen werden genezen. De hoge priester echter en heel zijn aanhang, de partij van de Sadduceeën, werden vervuld met jaloezie. Ze arresteerden de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Maar een engel van de Heer opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, jullie moeten weer naar de tempel gaan om aan het volk het nieuwe leven te verkondigen. Ze gaven hieraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en zetten hun onderricht voort. Inmiddels riepen de hoge priester en zijn aanhang het Sanhedrin bijeen, de voltallige raad van oudsten van de Israëlieten, en ze stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen. Toen die daar kwamen, troffen ze hen niet meer in hun cel aan. Ze keerden terug en brachten verslag uit. Wij vonden de gevangenis zorgvuldig afgesloten en er stonden bewakers bij de deuren, maar toen we die open hadden gedaan, troffen we daarbinnen niemand aan. Toen de tempelcommandant en de hoge priesters dit verslag hadden gehoord, wisten ze met de situatie totaal geen raad. Maar toen kwam iemand hun melden, die mannen die u in de gevangenis hebt gezet, bevinden zich in de tempel en staan onderricht te geven aan het volk. Toen ging de commandant er met zijn dienaren op af en nam hen mee, zonder geweld te gebruiken, want ze waren bang dat ze door het volk gestenigd zouden worden. Ze namen hen dus mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hoge priester vroeg hun, hebben we u niet ten strengste verboden onderricht te geven met een beroep op deze naam? Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer. U wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen? Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord, God moet men meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt, die u vermoord had door hem aan een kruis te hangen. Hem heeft God een hoge plaats gegeven aan zijn rechterhand als leidsman en redder, om Israël te bekeren en het zijn zonden te vergeven. Wij zijn daarvan de getuigen, samen met de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen zij dit hoorden, waren zij hevig gekwetst en ze wilden hen ter dood brengen. Maar toen stond een van de leden van het Sanhedrin op, een fariseer, Gamaliel geheten, een wetsleraar die in aanzien stond bij heel het volk. Hij liet de mannen even naar buiten brengen. Daarop zei hij, Israëlieten, bedenk wel wat u met deze mensen gaat doen. Enige tijd geleden immers trad Theudas op met veel pretenties.
Een groep van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Hij werd ter dood gebracht, zijn aanhang verliep en de hele beweging bloedde dood. Na hem, in de tijd van de volkstelling, trad Judas de Galileër op. Hij kreeg veel mensen in beweging, maar ook hij vond de dood en zijn aanhang werd uit elkaar geslagen. Daarom zeg ik ook in dit geval, laat u niet in met deze mensen, laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat zij willen en doen, zal het op niets uitlopen. Maar komt het van God, dan kunt u hen toch niet vernietigen. Anders zou zelfs kunnen blijken dat u zich tegen God verzet. Ze lieten zich door hem overtuigen, riepen de apostelen weer binnen, geeselden hen, verboden het hun om te verkondigen met een beroep op de naam van Jezus en lieten hen vrij. Zij verlieten het Sanhedrin, blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam smadelijk behandeld te worden. Ze bleven iedere dag, in de tempel of bij iemand aan huis, onderricht geven en de goede boodschap verkondigen dat Jezus de Messias is.

En zo is het 3 uur geworden, dierbare luisteraars van Radio Maria. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop water en bloed uit de zijde van Jezus zal sijpelen. Het bloed dat over ons heen komt, zijn kostbaar bloed om ons te reinigen van de zonde en te redden van de dood. Om de poorten van de hemel wagenwijd open te zetten en toe te staan dat de mens terug kan binnentreden in het eeuwige leven met God. Hij is onze verlosser, hij is onze heiland, hij die betaalt de kostprijs voor ons heil, voor onze verlossing. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, in het bijzonder voor al uw intenties, die we op deze wijze aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder in het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer. En we waren ondertussen aangekomen aan eigen de jeugdjaren van pater Maximiliaan Kolbe, die geboren is als Raymond. En we waren aangekomen aan het stuk waar men wat meer vertelde over hoe het kind zich aangetrokken wist tot de Franciscaanse spiritualiteit. Niet enkel omdat hij wel zou willen praten met de vogeltjes, trok Sint Franciscus hem aan. Met Sint Franciscus, waarvan hij het leven gelezen had, dat hij eens van zijn vader, derde ordeling, ten geschenke had gekregen, hadden ook de minderbroeders zijn volle sympathie. In het bijzonder werd hij aangetrokken door een klooster der minderbroeders conventuelen dat tussen de groene bossen verscholen lag op de grens van het dorp Lagjevnik, niet ver van Lodz. De kerk, toegewijd aan de heilige Antonius van Padua, was meerdere malen per jaar het doelwit van pelgrimstochten van de mensen uit die streek. Na de grote wonderdoener vereerd te hebben, gingen de gelovigen naar de crypte om er te bidden op het graf van de eerbiedwaardige pater Rafael Szylinski. Het leven van deze dienaar Gods, oud-officier van het Poolse leger, zijn bewonderenswaardig voorbeeld van ridderlijke liefde tot de heilige maagd, zijn heldhaftige naastenliefde gedurende de oorlogsjaren en epidemieën zijn bekend bij de katholieke Polen, die hun dankbaarheid jegens de eerbiedwaardige tot uitdrukking brengen door votiefgeschenken waarmee het graf omgeven is. Bij dit graf kwam ook Raymond. Altijd enthousiast als hij over heldhaftige daden hoorde vertellen, voelde hij zich aangetrokken door het leven van deze edele officier, die zijn sabel verwisselde met het habit van de minderbroeders conventuelen. Als hij hierover nadacht, kwam hem weer het visioen voor ogen. Maria met de twee kransen, een witte en een rode. Het kan soms vreemd gaan in het leven van een mens. Wat wij zo makkelijk een toevallige ontmoeting noemen, kan ook wel eens niet toevallig zijn, maar zo beschikt door Gods voorzienigheid. Enkele maanden Latijn leren kan geen ondenkbare wending aan je leven geven. We hebben gezien dat Raymond niet verder zou studeren en dat hij zich daar eenvoudig bij had neergelegd. Maar op een keer kwam hij in gesprek met de heer Kotowski, apotheker te Babianice. Zoals de lezer al weet was moeder Kolbe de baker van Babianice. En van een baker in een dorp werd altijd wel wat meer gevraagd en verondersteld dan alleen maar bakeren. Zo gebeurde het dat er eens een zieke van het dorp haar hulp inriep. Om te kunnen helpen had zij poeder nodig om zalf te kunnen maken. En daarom zond zij Raymond naar de apotheker om die benodigde poeder te halen. Toen de apotheker hem vroeg wat hij verlangde, antwoordde hij: "Mag ik alstublieft wat Finum Graecum?" "Finum Graecum? Waarom noem jij dat poeder Finum Graecum?" "Wel, dat is toch de Latijnse naam ervan?" Dat had die apotheker in heel zijn leven nog niet meegemaakt. Een joch van amper 10 jaar noemt een poeder bij de Latijnse naam. Hij werd nieuwsgierig. "Hoe weet jij dat het de Latijnse naam is van dat poeder?" "Oh, wij krijgen Latijn van pastoor Jakowski." "Wij? Wie zijn die wij?" "Mijn oudste broer en ik. Mijn broer gaat al naar de hogere handelsschool. Hij zit nu in de eerste klas. Later gaat hij dan verder en als God het wil zal mijn broer priester worden. Ik zal thuis moeten blijven om te helpen, want mijn ouders kunnen ons niet alle twee laten studeren. Daar moet je rijk voor zijn en mijn ouders hebben niet veel centen." De apotheker merkte dat hij hier te doen had met een begaafde jongen, zeer ijverig en bij de hand.
Hij vroeg hoe hij heette, waar hij woonde, wat zijn ouders deden en op welke klas hij nu zat. Beste jongen, het is toch zonde dat je niet mag studeren. Weet je wat we doen? Kom bij mij en ik zal je gratis les geven. Als je je best doet, mag je op het einde van het schooljaar toelatingsexamen doen voor de tweede klas van de handelsschool en dan ben jij net zo ver als je broer. De man stelde dag en uren vast en Raymond moest dan verder maar met zijn ouders over het plan praten. Als door de wind gedragen vloog hij naar huis en dolgelukkig vertelde hij wat hem overkomen was. We hebben redenen om aan te nemen dat de apotheker zich ook bereid verklaard had de nodige boeken en het inschrijfgeld voor het toelatingsexamen te bekostigen. Zijn ouders zagen in dit alles de tussenkomst van de goddelijke voorzienigheid en gingen graag akkoord met het voorstel van deze goede apotheker. Vanaf diezelfde dag volgde Raymond de lessen van zijn weldoener en hij deed het zo goed dat hij op het einde van het schooljaar inderdaad zijn broer had ingehaald en overging naar de tweede klas. Zo was er dan weer een stap verder gezet. Maar de hoofdweg was nog niet in zicht. Ook de ouders waren daarvan overtuigd. Uit een brief die hij later in 1919 vanuit Rome aan zijn moeder schreef, weten wij dat ze hem aan de vooravond van het examen nog plaagden. Als jij handelsman wordt, had moeder lachend gezegd, dan word ik koningin. En ik, voegde vader Kolbe eraan toe, terwijl hij zijn schouders ophaalde, ik word dan vast wel bisschop. Beiden waren overtuigd dat de toekomst van Raymond heel anders zou zijn, zodat die handelsstudie van Raymond, zoals de apotheker dacht, wel eens tegen de draad ingaan zou kunnen betekenen. Niet dat hij niet kon rekenen, integendeel, daar was hij altijd de eerste in geweest. Maar een rekening aanbieden en je laten betalen is een tweede en dat lag hem echt niet. Intussen kwam er een tijd van afwachten. Raymond bleef geloven en gehoorzamen. De goddelijke voorzienigheid zou op de juiste tijd met duidelijke en ook beslissende tekenen komen. Ik kan dit hoofdstuk niet afsluiten zonder nog iets te schrijven over de ouders van Raymond en zijn broer Frans. Vader en moeder hadden geen gemakkelijk leven. Met hard werken en zwoegen hadden ze bereikt economisch iets vooruit te zijn gegaan en waren ze zelfs in staat geweest ook de derde zoon Jozef te laten studeren, omdat hij ook naar het klooster wilde om priester te worden. Maar ook het leed werd hen niet gespaard. De jongste kinderen, Valentijn en Antonius, stierven. En toch al dat werk, al die inspanning en al dat leed had hen niet terneergedrukt, integendeel, ze bleven vol idealisme. Toen de jongste naar het klooster ging, waren zij nog geen 40. Blij en ook trots dat ze allen die hen lief waren aan de dienst van God hadden mogen afstaan, rijpten zij zelf ook in het geestelijk leven en de christelijke volmaaktheid. Moeder Kolbe voelde al gauw het verlangen van vroeger om naar het klooster te gaan weer in zich opkomen. Op een avond vertelde Maria Dabrowska haar verlangen aan haar man. In dit gesprek bleek dat ook hij wel naar een klooster wilde. Enkele dagen later gingen zij naar Shestokova en legden daar voor de beeltenis van de heilige maagd de belofte af van altijd durende onthouding. Met goedvinden van vader Kolbe ging zij voorlopig wonen bij de zusters Benedictinessen in Lemberg. Zo kon zij van dichtbij haar kinderen nog wat volgen en een beetje helpen als het nodig zou zijn. Zij kon echter maar moeilijk afstand doen van haar Franciscaans ideaal. Daar zij bij de Benedictinessen niet kon doorgaan met ook nog lid te blijven van de derde orde, ging zij, toen Frans en Raymond naar Krakau werden gestuurd, ook naar Krakau en trad in de congregatie van de Felicianen. In het al meer aangehaalde proces van Warschau
vinden wij de volgende verklaring van zuster M. Branislava Brzezinska, provinciaal overste over het verblijf van Maria Kolbe in het klooster van Krakau. Maria Kolbe, geboren Dabrowska, op 25 februari 1870, moeder van de paters Maximiliaan en Alfons, is in 1913 in onze congregatie opgenomen als derde ordeling, bestemd voor het werk buitenshuis op verzoek van pater Sobolewski, provinciaal der minderbroeders conventuelen in Polen. Zij heeft in het moederhuis gewoond, gelegen aan de Smolenskstraat, tot aan het einde van haar leven, namelijk tot 17 maart 1946. Met veel opofferingsgezindheid wikkelde zij de zaken af van onze congregatie. Zij betaalde bijvoorbeeld de rekeningen van het elektrisch licht, het water enzovoort, op het gemeentehuis, zij voorzag het huis van de nodige medicijnen, verzorgde de post, deed de boodschappen, zorgde voor de begrafenissen en in al deze en andere zaken was zij van groot nut voor onze congregatie. Ze was iemand met uitmuntende deugden waarmee zij iedereen stichtte die met haar in aanraking kwam. Zij had een heel bijzondere devotie tot de onbevlekte maagd. Op haar kamertje had zij een beeltenis van de onbevlekte die zij steeds met frisse bloemen versierde. 'S Avonds laat zong zij nog met zachte stem godsdienstige liedjes en om meer tijd te hebben voor het gebed was zij 's morgens om 4 uur al uit de veren. Ze was zeer verstorven en verlangde nooit iets van de congregatie. Het was zelfs zo dat de oversten erop moesten toezien dat ze zichzelf het noodzakelijke niet ontzegde. Na haar dood is ons pas goed duidelijk geworden hoe verstorven dat oude vrouwtje van 76 jaar leefde. Meer dan op normale wijze beoefende zij de armoede en hielp zij de armen. Wanneer moeder Overste haar het geld gaf voor haar eigen onderhoud, gaf zij het onmiddellijk terug om er een heilige mis voor te laten lezen. Uit de dagelijkse heilige communie heeft zij misschien wel de kracht kunnen putten om het leed te dragen over het verlies van haar zoon, pater Alfons, en de marteldood van pater Maximiliaan. Het is voor ons onbegrijpelijk hoe zij met zoveel geduld de laster heeft gedragen haar aangedaan door een dienstmeisje. Pas na haar dood zijn we achter de valsheid van die laster gekomen. Alle vrije ogenblikken bracht zij in aanbidding door voor het Allerheiligste Sacrament. Zij heeft voorspeld dat ze op een keer dood zou neervallen op straat. En zo gebeurde het. Op 17 maart 1946 werd zij midden op straat door een beroerte dodelijk getroffen. Haastig toeschietende mensen hoorden haar nog zeggen: "Mijn zoon, mijn kind." Toen zij hun kleine bezittingen te Babianice verkocht hadden, trokken beiden de grens over en gingen naar Krakau. Terwijl moeder Kolbe verder reisde naar Lemberg, trad vader Kolbe in het klooster der minderbroeders conventuelen als oblaat. Door zijn leeftijd slaagde hij er echter niet meer in te wennen aan het kloosterleven en daarom werd hem de raad gegeven het klooster te verlaten. Hij trok toen naar Szestochowa, waar hij een winkeltje begon in devotieartikelen en terzelfde tijd hielp hij mee aan de vrijheidsbeweging om Polen van het Russische juk te bevrijden. Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, sloot hij zich aan bij de vrijwilligers en vertrok naar het Russisch front. In de buurt van Olkusk werd hij gevangen genomen en bij fouillering vond men op hem een Russisch paspoort. Door een snelgerecht veroordeeld werd hij om zijn ideaal, de bevrijding van zijn vaderland, opgehangen. Toen de oorlog 1914-1918 uitbrak, kon ook Frans niet weerstaan aan de oproep voor vrijwilligers en vertrok met hen om te vechten tegen de onderdrukking door vreemde legers. 3 jaren vocht hij heldhaftig mee en liep verschillende verwondingen op. Klinisch genezen verklaard door de doktoren, vroeg hij wederom toegelaten te worden tot de orde. Het was echter niet mogelijk aan zijn verzoek te voldoen,
omdat hij door de opgelopen verwondingen ongeschikt werd voor het kloosterleven. Toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, meldde hij zich bij de ondergrondse verzetsbeweging tegen de Duitsers. In 1943 werd hij gearresteerd en naar Auschwitz gebracht. In het begin meende men dat hij daar was omgekomen. Latere onderzoekingen hebben echter uitgewezen dat hij in Buchenwald gestorven is.

Derde hoofdstuk. Religieuze vorming. Rond het paasfeest van 1907 werd er te Babianice een missie gehouden door de paters minderbroeders conventuelen uit het verre afgelegen klooster van Lemberg. Aan het einde van de laatste preek maakte pater Peregrinus Hachela bekend dat zij in Lemberg een college geopend hadden waar jongens, die in de orde van Sint Franciscus wilden intreden, konden gaan studeren. Zoals altijd maakte ook de familie Kolbe deze missie mee. Toen Frans en Raymond de mededeling van pater Peregrinus hoorden, zagen ze elkaar met een knipoogje aan. De een begreep de ander. Na afloop van de plechtigheid gingen ze met kloppend hart naar de sacristie en vroegen daar aan de paters of zij naar Lemberg mochten. Die vonden het wel goed, maar achtten het toch beter dat de jongens eerst het vierde jaar van de handelsschool afmaakten. Op hun beurt verzochten de paters pastoor Vladimir Jakovski, die aan de knapen een beetje Latijn gaf, de overgang van de handelsschool naar het kleinseminarie te vergemakkelijken door bij het Latijn ook nog wat andere lessen te voegen. De jongens verlangden naar de dag dat zij naar Lemberg konden gaan. Raymond heeft waarschijnlijk veel gedacht aan de twee kransen van reinheid en martelaarschap. Zoals hij in het leven van de Serafijn van Assisi gelezen had, was dit wel degelijk mogelijk. Trok Sint Franciscus niet met gevaar voor zijn leven naar de Saracenen? En was het intreden van Sint Antonius in de orde niet een gevolg van de eerste martelaren van die orde? Maar hoe kwam je van Babianice, dat bezet was door de Russen, in Lemberg, dat in het bezette gebied lag van Oostenrijk-Hongarije? Door ervaring waren de Polen slim en handig geworden. Reeds meer dan 100 jaren was hun land verdeeld en werd het volk onderdrukt. In die situatie wordt men vindingrijk als het gaat om de bezetters om de tuin te leiden. In oktober 1907 was het zover. Met de hulp van de pastoor, zonder ook maar enig aandringen van de kant der ouders, die het verschrikkelijk vonden dat hun kinderen zo ver weggingen, vertrokken de twee broers samen met vader Kolbe. In Częstochowa werd nog eens om hulp gebeden in het heiligdom van Maria en verder ging de reis tot vlak bij de grens tussen de Russen en de Oostenrijkers. Zij zochten en vonden hulp bij een boer. De volgende morgen gingen zij met paard en kar als boeren gekleed de grens over naar Krakau. Zonder moeilijkheden bereikte men het station. Als Russisch onderdaan was het voor vader Kolbe te gevaarlijk om zonder geldige papieren door Galicië te reizen. De jongens moesten alleen verder. Zij trokken hun gewone kleren weer aan en werden door hun vader op de trein gezet naar Lemberg. Bij het afscheid had hij alle moeite om zijn ontroering voor zijn jongens te verbergen. Maar het ging om de toekomst van zijn kinderen. Met snerpend geluid gaf de locomotief het sein van vertrek. Langzaam maar zeker begon de trein over de rails te glijden. De jongens zwaaiden zo lang ze konden en vader wuifde terug totdat ze elkaar niet meer zagen. Met vochtige ogen gaf hij peinzend het wachtende paard een paar stevige kloppen op zijn rug, klom op de kar en ging via de boerderij weer terug naar Babianice. Gezond en wel kwamen ook de twee avonturiers in Lemberg aan. Sinds toen en nu zijn er 2 wereldoorlogen en daartussendoor nog enkele opstanden over Polen gegaan. Ook Lemberg is niet ontkomen aan de bombardementen en verwoede tankgevechten. In het vuur van de haat gingen helaas ook de gegevens over het seminarie en zijn bewoners verloren. Wat wij over Raymond weten, weten wij van enkele getuigen die de jonge Raymond als leerling gekend hebben. Hoogstwaarschijnlijk studeerde hij er 3 jaar. Gevoegd bij de 4 jaren handelsschool moet hij in staat geweest zijn hogere studies te beginnen.
De weinige en onvolledige getuigenissen zijn eendrachtig in het bevestigen van zijn goed verstand, zijn goedheid, de vordering in de studie en zijn godsvrucht. Zoals gebruikelijk waren niet alle leraren aan het seminarie paters. Zo had je er bijvoorbeeld de heer Grushala. Die zei eens: "Het is jammer voor die knaap dat hij pater wil worden. Hij is toch zo rijk begaafd." Hij had er liever een ingenieur van willen maken. Een studiegenoot van Kolbe, die een paar jaar ouder was, nu pater Florian Cosiura, vertelt dat zijn makkers Raymond als een van de ijverigste studenten beschouwden. Iedereen wist dat hij in exacte wetenschappen en vooral in mathematica buitengewoon goed was. Zelfs jongens van hogere klassen kwamen bij hem hulp vragen voor de oplossing van hun moeilijke problemen. De herinnering van pater Felix Wilk, die in hetzelfde jaar op het seminarie kwam, is wel het meest waardevol. Hij was ijverig en gewetensvol in het vervullen van zijn plichten. Gehoorzaam aan zijn leraren was hij zeer gedienstig voor zijn makkers, vriendelijk en beleefd. Hij glimlachte gemakkelijk en was vrolijk. Hij had een evenwichtig karakter. De geestelijke oefeningen volbracht hij erg ingetogen, maar hij was toch echt geen zonderling. Ik herinner mij een geval dat ik nooit zal vergeten. In de vrije tijd kwam ik eens in de zaal en daar zat Raymond, heel alleen geknield voor het grote kruis, volledig verdiept in het gebed. De paters die aangewezen waren om de provinciaal van advies te dienen over de aan te nemen kandidaten, vonden geen enkele moeilijkheid voor wat betrof de aanneming van Raymond. Zij hadden hem gedurende 3 jaren meegemaakt en gezien dat Raymond gehecht was aan religieuze tucht, zeer deugdzaam was, begaafd met een wakker en vlug verstand en vooral dat hij voor het goede buitengewoon enthousiast was. Ze gingen zelfs zo ver dat ze hem de naam van Maximiliaan wilden geven. In het oude Oostenrijk had deze naam iets voortreffelijks, iets koninklijks. Hij duidde op ondernemingskracht, misschien omdat hij gedragen werd door enkelen van hun grootste keizers.

0: Wie denkt dat de overgang van het klein seminarie naar het noviciaat voor Raymond heel soepel verliep, heeft het mis. Men zou verwachten dat deze overgang, deze stap voor een jongen van goed 16 jaar, op een leeftijd dus dat een jongen nauwelijks tot diep nadenken komt en eerder passief dan actief ondergaat wat met hem gebeurt, gemakkelijk zou zijn. Maar men houdt dan echter te weinig rekening met het feit dat in de voorbereidingstijd zo'n jongen wel degelijk doordrongen wordt van de ernst en het belang van het noviciaat. Hij zou immers door ervaring moeten nagaan of hij in staat was de regel en de constituties te kunnen nakomen, en de orde zou op haar beurt nauwkeurig het karakter en het wendig gedrag van de novice nagaan, om zich te overtuigen of de kandidaat een waardig lid van de orde zou kunnen worden. Daarbij kwam nog dat hij ingeleid zou worden in het eigen karakter en de bijzondere geest van de orde. De toekomstige Maximiliaan, die in zijn latere leven blijk zou geven van heldhaftig geloof en liefde, zou in het noviciaat kennis maken met de harde strijd die daarvoor nodig was. Voor Maximiliaan begon de strijd al voor de inkleding. Een week van tevoren begon de retraite. De duivel ging blijkbaar alles op alles zetten om de jonge Kolbe van zijn voornemen af te brengen. Had Maria hem geen twee kronen aangeboden, een witte en een rode? Zou hij de reinheid in de wereld ook niet kunnen bewaren? En hoe zou hij aan die rode kroon komen als hij gewoon als kloosterling teruggetrokken zou leven? Hijzelf? De oversten hebben hem eens een opdracht gegeven een en ander op te schrijven met het doel de hand Gods in zijn werk te leren kennen, bekende dat hij begrepen had dat heel zijn leven toegewijd moest worden aan de onbevlekte. Daarom bad hij aanhoudend tot zijn moedertje, dat zij zou laten weten op welk slagveld hij aanwezig moest zijn om de twee kronen die hij eens mocht zien te kunnen verdienen. Het is ontroerend te lezen hoe hij als heel kleine jongen eens voor 5 kopeken een Mariabeeldje kocht en het zorgvuldig bewaarde en iedere avond opnieuw bad om dat te mogen weten. En juist in deze dagen van voorbereiding begon hij te denken dat het slagveld niets anders kon zijn dan een gewoon, normaal, bloedig slagveld. Dan volgde daarvan zelfsprekend uit dat hij niet naar het klooster moest gaan, maar in militaire dienst moest treden. Dat was volgens hem dan ook de enige weg die hij gaan kon, wilde hij aan zijn hemelse moeder tonen dat hij haar wilde dienen. Hij had immers ook de rode kroon aanvaard. De boze geest die wist tot welk een geweldig apostolaat Raymond in staat was, had met mooie schijnredenen gewonnen. Daags voor zijn inkleding besloot Raymond zich terug te trekken. De bekoring was duivels. Hij ging er met zijn broer Frans over praten. Hij sprak met zo'n overtuiging dat Frans, die al klaar was het habit te ontvangen, hem gelijk gaf. Je hebt gelijk. Vandaag nog moet je vertrekken. En hij voegde er nog aan toe: ik ga met je mee. Zij maakten zich klaar en samen gingen ze op weg naar de provinciaal om hem hun besluit mee te delen. Op hetzelfde ogenblik werd er aan de poort van het klooster gebeld. Toen zij door de lange gang liepen om naar de kamer van de provinciaal te gaan, deed de portier de poort open en daar stond waarachtig hun eigen moeder, Maria Dabrowska. Nauwelijks had ze haar kinderen gezien of zij riep met uitgespreide armen: Raymond, Frans! Ze liep naar hen toe en drukte ze tegen zich aan. Ik ben net aangekomen. Ik heb groot nieuws, jongens, en dat moet ik jullie toch gauw vertellen. Ook Jozef heeft besloten naar het klooster te gaan, net zoals jullie. En toen hij vertrokken was, leek ons huis zo leeg. Ik voelde toen weer de oude roeping bij mij opkomen die ik al als meisje had. Ik heb het aan vader verteld. Hij vond het goed. En samen zijn we toen naar Shestokova gegaan en legden daar de belofte van eeuwige onthouding af. Vader is al bij jullie in het klooster van Krakau ingetreden als oblaat, en zal ik jullie nog wat vertellen? Ik ben ook al in een klooster, en nog wel hier in Lemberg, om dichter bij jullie te zijn. Ik heb onderdak gevonden bij de zusters Benedictinessen. Ik help ze in het huishoudelijk werk en doe de boodschappen. Ach, weten jullie, ik maak mij daar nuttig. Maar wanneer jullie later naar Krakau gestuurd worden, dan ga ik ook. Jullie zullen zien, ik kom daar nog bij de zusters Franciscanessen terecht. Toen Maria Dabrowska uitverteld was over de familieaangelegenheden en weer wat op adem kwam, voelde Raymond zich plotseling genezen van zijn roepingcrisis en was Frans bevrijd van zijn suggestie. Wij weten niet wat nu juist de oorzaak was van deze verandering. In ieder geval, toen moeder weer weg was, gingen ze niet naar de provinciaal, maar naar hun cellen. Op de avond van 4 september 1910 knielde Raymond Kolbe voor het altaar der onbevlekte, zei de wereld vaarwel en ontving het Serafijns habijt. Hij liet zich omgorden met het witte koord en zijn naam werd veranderd in die van Maximiliaan, ten teken dat hij een nieuwe mens wilde worden, Frater Maximiliaan. Hij was 16 jaar en 8 maanden. De plotselinge ontmoeting met zijn moeder op dat kritieke moment zou hij nooit meer vergeten. 9 jaar later is er veel gebeurd. Zoals wij gezien hebben, heeft Frans de orde verlaten om patriotische redenen. Toen hij later weer wilde intreden, was hij niet meer geschikt voor het kloosterleven. Zijn moeder schreef dit naar Maximiliaan, die toen in Rome studeerde. In antwoord op deze brief schreef hij: met vreugde en met verdriet heb ik uw brief van 23 februari gelezen, zoals u zich wel kunt indenken. Arme Frans. Hij kan de barmhartigheid van God jegens ons niet begrijpen. Hij was de eerste die vroeg lid te mogen worden van de orde. Samen hebben wij de eerste heilige communie gedaan, het heilig vormsel ontvangen. Samen zijn we naar school gegaan, samen naar het noviciaat. Samen legden wij onze tijdelijke geloften af. Vlak voor het noviciaat wilde ik mij niet laten inkleden en ook hem wilde ik weerhouden. Maar hoe zal ik ooit het moment kunnen vergeten toen ik en Frans op weg waren om aan de provinciaal te zeggen dat wij niet in de orde wilden intreden en wij de bel van de spreekkamer hoorden. De voorzienigheid in haar oneindige barmhartigheid had door middel van de onbevlekte in dat kritieke moment moeder gestuurd. Sindsdien zijn er al 9 jaren voorbij. Ik denk er nog met vrees aan en met dankbaarheid jegens de onbevlekte. Hoe zou het nu zijn als hij ons niet geholpen had? Hij heeft mij door zijn voorbeeld in deze veilige haven getrokken. Ik, integendeel, wilde er niet in en probeerde hem van het noviciaat af te houden. En nu, iedere dag, bid ik voor hem tot de onbevlekte, en ik hoop dat u ook Gods barmhartigheid over hem wilt afsmeken. Na de dood van pater Maximiliaan vertelde de moeder het voorval aan pater Gabriel Siminski. Over het jaar van zijn noviciaat weten we eigenlijk heel weinig. Pater Dionysius Soviak was novicemeester. Hij was een zeer wijs en ervaren man. De al eerder genoemde pater Tjuprik weet ons nog te vertellen dat frater Maximiliaan zware dagen heeft meegemaakt en dat hij in die tijd veel te lijden had van scrupules. Het is heel goed mogelijk dat er zo nu en dan weer hardnekkige twijfels bij hem opkwamen over de vraag of hij als kloosterling de rode kroon kon ontvangen. Voor alles wilde hij trouw zijn aan zijn woord dat hij gegeven had aan de onbevlekte, toen hij haar geantwoord had beide kronen te willen aanvaarden. Maar God zorgt voor allen, zeker voor zijn uitverkorenen. En ditmaal door middel van zijn novicemeester. Op 5 september 1911 legde hij zijn tijdelijke geloften af in de handen van de provinciaal, pater Peregrinus Hachela dezelfde die enkele jaren tevoren de missie preekte in Papianice. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we opnieuw een stukje van het leven van pater Maximiliaan Kolbe hebben mogen leren kennen. Hij is dus ingetreden nu bij de Orde der Minderbroeders Conventuelen. En de weg van Lemberg naar Rome, dat is iets waar we de volgende keer meer over te weten komen. Van harte dank voor uw luisterend oor en we wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Of kerkleraar is. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerkleraressen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae. Hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerkleraressen, moet een uitmuntende leer zijn. Doctrina eminens. Ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel de Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino. Want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de Zuid-Duitse stad Lauwingen, in het hertogdom Zwaben. Hij kwam uit een adellijke familie. Van jongs af aan toonde hij al een opvallende nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. De natuur, de hemel, de planten, de dieren, alles wekte zijn verwondering en interesse op. Zijn ouders stuurden hem als jonge man naar Padua, de beroemde universiteitsstad in Lombardije, om te studeren. Daar kwam hij in contact met de rijke traditie van de klassieke filosofie en vooral dan de werken van Aristoteles, die later een diep spoor zouden trekken doorheen zijn denken. In diezelfde periode kreeg zijn leven een beslissende wending. Volgens een bepaalde overlevering had Onze Lieve Vrouw een belangrijke rol in zijn toetreden tot de orde van de Dominicanen, van de heilige Dominicus, op dat moment nog een jonge orde, enkele decennia eerder gesticht, maar die reeds zeer bloeiend was, de orde der predikeren. Zij leidden een leven van studie, verkondiging en armoede. En de keuze voor deze orde zou gekomen zijn door Onze Lieve Vrouw, die aan hem verscheen in een visioen en hem aanspoorde om zich daarbij aan te sluiten. Sint Albertus volgde die roepstem zonder aarzelen. Hij trad in bij de Dominicanen en ontving het abdij uit handen van de zalige Jordanus van Saxen, de opvolger van de heilige Dominicus zelf. En daar begon zijn leven als broeder en predikeer, volledig gewijd aan geloof en ook wetenschap. 2 zaken die voor de heilige Albertus geen tegenstelling betekenden. Na zijn intrede begon hij aan een intensieve periode van studie. Hij verbleef in kloosters en studiehuizen van de orde in steden als Keulen, Hildesheim, Straatsburg en Regensburg. Zijn intelligentie in combinatie met een zeer ijverige instelling maakte hem al snel tot een van de meest gerespecteerde geleerden van zijn tijd. Toch bleef hij heel eenvoudig in zijn omgang met de mensen. Hij had lak aan uiterlijk vertoon of eerzucht.
zijn medebroeders roemden hem om zijn zachtmoedigheid en zijn grote plichtgevoel. De exacte datum van zijn priesterwijding is niet meer bekend vandaag, maar het zou waarschijnlijk geweest zijn in het jaar 1233. In 1254 werd Albertus gekozen tot provinciaal overste van de Duitse provincie van de Dominicanen. Een gebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Midden-Europa. Het heette dan wel de Duitse provincie, maar het besloeg ook Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, de Benelux-landen, Letland en een deel van Polen. Deze provincie had 40 huizen die hij te voet bezocht. In totaal ging het om zo'n 1000 broeders die aan hem werden toevertrouwd. Hij legde duizenden kilometers af te voet om kloosters te bezoeken, wat hem de bijnaam de wandelende prior opleverde. Overal waar hij kwam, liet hij vrede, wijsheid en een voorbeeld van eenvoud achter. 4 jaar later echter riep de kerk hem tot een nog zwaardere taak. Hij werd namelijk tot bisschop van Regensburg gewijd. Hij aanvaardde die verantwoordelijkheid uit gehoorzaamheid aan de paus, maar bleef trouw aan zijn eenvoudige levensstijl als religieus. Zo bleef hij ook zijn typische stijl van werken en reizen trouw. Hij inspecteerde zijn bisdom te voet, vaak in versleten schoenen. Hij liep erg snel en door sommige mensen die het niet echt waardig vonden dat een bisschop zich gewoon te voet verplaatste, kreeg hij wel een beetje spottend de bijnaam de bisschop op botten. Zijn bisschoppelijk paleis werd een plaats van stilte en gebed en zijn bestuur gekenmerkt door rechtvaardigheid en zorg voor de armen. Na slechts enkele jaren vroeg hij echter om ontslag, omdat hij terug verlangde naar het leven van studie en prediking. Paus Urbanus IV ging in op dat verzoek en Albertus keerde dankbaar terug naar het kloosterleven. Dat was al in 1962. Hij zou echter wel nog op verschillende momenten als nuncius of legaat van de paus optreden. Albertus de Grote leefde in een tijd waarin het woord wetenschap nog een heel andere betekenis had dan vandaag. Maar toch mag hij met recht de eerste moderne wetenschapper van Europa worden genoemd. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij schreef over biologie, astronomie, chemie, fysica, geologie, plantkunde, dierkunde en meteorologie. Men zei van hem dat geen enkel onderdeel van de natuur aan zijn aandacht ontsnapte. In een tijd waarin dissecteren van dieren verboden was, dissecteerde hij toch in het belang van de wetenschap, omdat hij wilde begrijpen hoe het leven en de natuur en de schepping werkten. Hij beschreef meer dan 100 dierensoorten en legde natuurkundige observaties vast die eeuwen later pas werden bevestigd. Zo beschreef hij 114 vogelsoorten, 113 viervoetigen, 139 waterdieren, 61 slangen en 49 soorten wormen. En hij was de eerste om te spreken over de wezel en de ijsbeer. Hij was ook de eerste man in 1500 jaar die de fysiologie van planten bestudeerde. Hij beschreef ook bijen, mieren, spinnen, palingen, zalmen en hun gewoontes. En zijn beschrijving van bijen en mieren bijvoorbeeld is nog altijd bewonderenswaardig door de precisie waarmee hij hun gedrag observeerde. Albertus was geen magicus of tovenaar zoals sommigen later beweerden, maar een onderzoeker die experimenteerde, notities maakte. En hij maakt ook een onderscheid tussen wat hij had waargenomen en wat slechts overlevering was. Als hij het niet met eigen ogen had gezien, schreef hij er eenvoudigweg bij: ik heb dit niet kunnen bevestigen. Die kritische, open en respectvolle houding tegenover de schepping
maakt hem tot een pionier van de empirische methode, al eeuwen voor Galileo en Bacon. Albertus heeft ook bepaalde mythes ontkracht. Zo liet hij een man aan een touw over een klif zakken om een adelaar op haar eieren te observeren. En daarmee weerlegde hij de in die tijd populaire opvatting dat bij de adelaar alle eieren behalve één werden vernietigd door de moeder. Hij experimenteerde met buskruid en dacht na over de mogelijkheid van synthetische metalen lang voordat de moderne chemie dit zou realiseren. Zelfs de schaduwen op de maan wist hij correct te interpreteren als eigenschappen van het maanoppervlak zelf en niet als weerspiegelingen van de aarde, wat toentertijd werd gedacht. Hij begreep de kracht van natuuronderzoek, maar ook de grenzen daarvan. Hij was nog altijd een man van geloof. Elke ontdekking keerde uiteindelijk terug naar verwondering over de schepper zelf. Voor de heilige Albertus was wetenschap niet in strijd met geloof, maar een weg naar God. Wie de schepping echt begrijpt, ziet in alles de hand van de maker, van de schepper. Het was precies die visie die ertoe geleid heeft dat Paus Pius XII hem in 1941 uitriep tot patroonheilige van alle wetenschappers. Albertus' invloed reikte verder dan zijn eigen tijd en land. Zo zijn er in Sevilla in Spanje geschriften van hem bewaard die ooit toebehoorden aan Christoffel Columbus, die ze nauwkeurig bestudeerde. Zijn ideeën beïnvloedden bijvoorbeeld ook de Dominicaan Antonio Vespucci, wiens neef Amerigo Vespucci de naam aan de nieuwe wereld zou geven. Albertus bereikte een hoge leeftijd voor die tijd. Hij stierf in 1280 rondom de leeftijd van 74 jaar. Zijn leerlingen en collega's beschouwden hem als een van de meest invloedrijke figuren van zijn tijd. Zijn nalatenschap omvat een gigantische hoeveelheid geschriften, variërend van natuurwetenschappen tot theologie en moraal, het onderwijs en mentorschap van Thomas van Aquino, niet de minste, die zijn filosofische inzichten verder zou uitwerken, en een revolutionaire methodologie, empirische observatie, gecombineerd met een redelijke analyse. Hij werd een bron van inspiratie voor wetenschappen, filosofen en theologen van zijn tijd, maar ook nog eeuwen na zijn tijd. Over de laatste jaren voor zijn sterven is nog geweten dat hij bijvoorbeeld in 1274 aanwezig was op het Tweede Concilie van Lyon, waarbij het wel niet bekend is wat zijn rol daar is geweest. En in 1277 reisde hij nog naar Parijs om de werken van zijn leerling, de heilige Thomas van Aquino, te verdedigen tegen een veroordeling door de aartsbisschop van Parijs. Naar het einde van zijn leven toe gingen zijn geheugen en zijn intellectuele krachten achteruit, waarschijnlijk door een hersenbloeding. Maar hij was nog altijd in staat om te bidden en te bewegen, en dit allemaal tot aan het einde van zijn leven. Hoewel hij wel de vlotte tred verloren had die hem jarenlang als wandelende bisschop en prior hadden gekenmerkt. De heilige Albertus stierf terwijl hij in een grote houten stoel zat in zijn kloostercel, gekleed in het Dominicaanse habit. De broeders van zijn klooster waren daar rondom hem en zongen het Salve Regina. Zo wisselde hij het tijdelijke voor het eeuwige om zijn koningin in de hemel te kunnen ontmoeten, begeleid door een lied ter harer eer. We zullen het er later in de uitzending nog over hebben, maar Onze Lieve Vrouw was echt enorm belangrijk in het leven van de heilige Albertus. Hij stierf op vrijdagavond 15 november 1280. En er werd getreurd in Keulen toen het nieuws verspreid werd dat broeder Albert was gestorven. Er is een verhaal dat niet tegengesproken werd door de biechtvader van de heilige Albertus, dat de heilige Albertus aan zijn biechtvader verscheen
één nacht na zijn overlijden en zei: omdat ik in mijn leven vele mensen vanuit de duisternis van de onwetendheid naar het licht van de waarheid en de kennis van God hebben geleid, heeft God aan mijn gebeden de bevrijding van 6000 zielen uit het vuur van het vage vuur verleend. Vele mensen kwamen de tombe van de heilige Albertus bezoeken en er zijn verschillende mirakels gerapporteerd die daar plaatsvonden. De datum van zijn overlijden is eveneens de dag waarop hij in de kerk wordt herdacht, 15 november. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek en spreken dan dadelijk verder over de theologie en de filosofie van de heilige Albertus.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraar, waar we vandaag kennis maken met de grote Albertus de Grote. Zo net hebben we zijn levensloop al doorgenomen en hadden we het over het belang van de wetenschap in zijn leven, zijn nieuwsgierigheid, zijn empirische methode. En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van rede en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God. De Bijbel spreekt ons over de schepping als de eerste taal waarin God, die de hoogste intelligentie is, die logos is, ons iets over zichzelf openbaart. Het boek Wijsheid bijvoorbeeld beweert dat de natuurfenomenen, begiftigd met grootheid en schoonheid, als de werken zijn van een kunstenaar, waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen. Met een klassieke vergelijking in de middeleeuwen en de renaissance kan men de natuurlijke wereld vergelijken met een boek door God geschreven, dat wij lezen volgens de verschillende benaderingen van de wetenschap. Inderdaad, hoeveel wetenschappers hebben in het voetspoor van de heilige Albertus de Grote hun onderzoek gevoerd, geïnspireerd door bewondering en dankbaarheid tegenover de wereld die in hun ogen van onderzoekers en gelovigen het goede werk leek en lijkt van een wijze en liefhebbende schepper. Dan wordt wetenschappelijke studie een lofzang. Dat had, zo zegt paus Benedictus, een groot astrofysicus van onze tijd, Enrico Medi, wiens proces tot zaligverklaring ingezet werd, goed begrepen. Hij schreef: "O, uw mysterieuze melkwegstelsels. Ik zie u, ik bereken u, ik hoor u. Ik bestudeer u, ik ontdek u. Ik dring tot u door en mediteer over u.
Van u neem ik licht en ik maak er wetenschap van. Ik neem de beweging en maak er wijsheid van. Ik neem de fonkeling van de kleuren en maak er poëzie van. Uw sterren neem ik in mijn handen en bevend in de eenheid van mijn wezen verhef ik u boven uzelf en ik bied u in gebed de schepper aan die gij sterren alleen door mij kunt aanbidden. Einde citaat. De heilige Albertus de Grote, gaat paus Benedictus verder, herinnert ons eraan dat tussen wetenschap en geloof een vriendschap bestaat en dat de wetenschappers door hun roeping om de natuur te bestuderen een authentieke en fascinerende weg van heiligheid kunnen gaan. Zijn buitengewone openheid van geest komt ook tot uiting in een cultureel werk dat hij met succes ondernam. Het opnemen en tot zijn recht laten komen van het denken van Aristoteles. Ten tijde van de heilige Albertus was de kennis van vele werken van deze grote Griekse filosoof, die in de 4e eeuw voor Jezus Christus geleefd had, vooral op het vlak van ethiek en metafysica, zich aan het verspreiden. Zij toonden de kracht van de reden aan. Zij verklaarden helder en duidelijk de zin en structuur van de werkelijkheid, haar verstaanbaarheid, de waarde en het doel van het menselijk handelen. De heilige Albertus de Grote heeft de deur geopend voor de opname van heel de filosofie van Aristoteles door de middeleeuwse filosofie en theologie. Een opname die later op een definitieve manier door de heilige Thomas werd uitgewerkt. Deze opname van een filosofie die, laten we zeggen, heidens, pre-christelijk is, was een authentieke culturele revolutie voor die tijd. Nochtans vreesden vele christelijke denkers de filosofie van Aristoteles, de niet-christelijke filosofie, vooral omdat deze door haar Arabische commentatoren zo geïnterpreteerd werd dat zij tenminste op enkele punten totaal onverzoenbaar leek met het christelijk geloof. Er stelde zich dus een dilemma. Geloof en reden, zijn zij al dan niet met elkaar in conflict? En daarin ligt een van de grote verdiensten van de heilige Albertus. Met wetenschappelijke nauwgezetheid bestudeerde hij de werken van Aristoteles, ervan overtuigd dat alles wat werkelijk rationeel is, compatibel is met het geloof dat in de Heilige Schrift geopenbaard wordt. Met andere woorden, de heilige Albertus de Grote heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een autonome filosofie, onderscheiden van de theologie en ermee verenigd. Uitsluitend door de eenheid van de waarheid. Zo is in de 13e eeuw een duidelijk onderscheid verschenen tussen deze twee kennissen, filosofie en theologie, die, wanneer ze met elkaar in dialoog zijn, harmonieus samenwerken, door de ontdekking van de authentieke roeping van de mens, die dorst naar waarheid en schoonheid. En het is vooral de theologie, door de heilige Albertus, affectieve wetenschap genoemd, die de mens zijn roeping tot eeuwige vreugde wijst. Een vreugde die ontspringt uit de volledige instemming van de waarheid. De heilige Albertus de Grote was in staat deze begrippen op een eenvoudige en begrijpelijke manier mee te delen. Als een authentieke zoon van de heilige Dominicus preekte hij graag tot het volk Gods dat door zijn woord en het voorbeeld van zijn leven gewonnen was. Dadelijk na de volgende muziekpauze zullen we dan ook naar woorden van de heilige Albertus de Grote zelf luisteren. We beluisteren een Tantum Ergo op muziek van Fauré. Het Tantum Ergo dat door de beroemdste leerling van Albertus de Grote, de heilige Thomas van Aquino, geschreven werd.

We lezen nu een fragment uit Paradijs van de Ziel. Hierin beschrijft de heilige Albertus Magnus 42 deugden van een christelijke gelovige. En de eerste deugd die hij beschrijft is de belangrijkste deugd, de liefde. En we gaan dat hoofdstuk ook lezen. Het is onderverdeeld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde tot God is volmaakt wanneer de ziel zich met vurigheid en geheel aan God schenkt, zonder van hem enig tijdelijk troostgevoel of zelfs een eeuwige beloning terug te verlangen. De ziel bemint God dan niet om wat zij ervoor terugkrijgt, maar louter omwille van zijn goedheid, heiligheid en volmaaktheid, die eigen zijn aan zijn goddelijke natuur. Een zuivere en heilige ziel voelt zelfs afkeer bij het idee God te beminnen met een bijbedoeling of uit winstbejag, alsof men iets van hem zou willen verkrijgen. Troost, voordeel of loon. Want God bemint ons vrij en overvloedig. Hij giet zijn kracht in onze zielen, niet omdat hij er iets voor terug verwacht, maar omdat hij enkel wil delen in zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Wie God bemint enkel omwille van zijn goedheid en gelukzaligheid en vanuit een oprecht verlangen om daarin te mogen delen, kan gezegd worden God volmaakt te beminnen. Ware kennis van God leidt de ziel tot die volmaakte liefde. In Gods wezen vindt men immers alles wat beminnenswaardig is. Adel, heiligheid, macht, wijsheid, goedheid, schoonheid en voorzienigheid. Evenzo is Gods liefde voor ons eeuwig en grenzeloos, niet tijdelijk of wisselvallig. Wie de ware aard van Gods liefde doorgrondt, zal hem ook met eenzelfde soort liefde beantwoorden. In het evangelie van Johannes geeft God ons een betrouwbaar teken van ware liefde voor hem. Namelijk, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. De heilige Augustinus zegt hetzelfde. Wij beminnen God werkelijk slechts in die mate waarin wij zijn geboden onderhouden. Het naleven van geloften die we in Gods aanwezigheid hebben afgelegd, is daarom ook een vorm van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Want we zijn eraan gehouden ze te volbrengen, zoals we gehouden zijn aan zijn woord zelf. De heilige Gregorius de Grote spoort ons aan als volgt. Onderzoek uzelf aandachtig en vraag uzelf ernstig af of u God werkelijk boven alles bemint. Niemand mag zichzelf ervan overtuigen dat hij God boven alles lief heeft als zijn daden dat niet bevestigen. De volmaakte liefde tot de Schepper vraagt niet alleen het getuigenis van woorden of zelfs van gevoelens, maar van het hele leven. De liefde tot God is nooit passief, ze toont zich altijd in daden. Wanneer liefde zich niet in handelen uitdrukt, dan is ze in werkelijkheid geen liefde. Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en onze goede werken moeten daarom zuiver van bedoeling zijn. Ze mogen niet voortkomen uit angst voor straf of verlangen naar beloning, zoals Augustinus getuigt. Wie God volmaakt lief heeft, vervult zijn geboden niet uit vrees of eerzucht, maar omdat hij weet dat alles wat God beveelt goed en volmaakt is. Er zijn twee zekere tekenen van ware liefde tot God. Het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt, of het nu goed of slecht lijkt, altijd en overal. Een liefde die enkel voortkomt uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen,
verdient geen lof, want dat is eigenbelang. Ze zoekt enkel haar eigen welzijn. Alleen de vrije liefde tot God, de liefde die hem bemint om wie hij is en niet om wat men zelf ontvangt, is waarlijk volmaakt. Dus het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. En het tweede teken van ware liefde tot God is oprecht verdriet over alles wat hem mishaagt, waar en wanneer dat ook gebeurt, ongeacht of het onszelf raakt of niet. Tot zover over de liefde tot God. Dan de liefde tot de naaste. Ware liefde tot de naaste betekent dat men hem bemint zoals men zichzelf bemint, ongeacht of hij vriend of vijand is. Zoals de heilige Augustinus zegt, je naaste liefhebben als jezelf betekent hem liefhebben in God en omwille van God. Wie zo lief heeft in God en voor God, bemint zijn naaste werkelijk zoals zichzelf. Want ieder mens verlangt van nature het goede voor zichzelf en wil het kwade vermijden. Datzelfde verlangen moet zich ook uitstrekken tot anderen. Elke mens verlangt naar het welzijn van lichaam en ziel en wil alles vermijden wat daaraan schaadt. Zo behoort ook iedere christen het goede voor anderen te willen en alles af te wenden wat hun welzijn in gevaar brengt, of zij nu vrienden of vijanden zijn. Hoewel het gebod om de naaste lief te hebben vraagt dat we hem beminnen zoals wij onszelf beminnen, door hem het goede toe te wensen en het kwade te vermijden, betekent dit niet dat wij met gelijke vurigheid of inspanning moeten liefhebben. De natuurlijke genegenheid die men voelt voor zijn vrienden is nog geen ware naaste liefde. Zoals het evangelie zegt, zelfs de heidenen hebben lief wie hen lief hebben. Maar wie zijn vijanden bemint, toont ware liefde, want dat komt niet voort uit natuurlijke neigingen. Wie goed doet aan wie hem niet lief heeft, toont volmaakte liefde. En hoewel het gebod ons niet verplicht om met gelijke intensiteit te beminnen, is het toch een wonderlijk teken van volmaakte liefde als men vriend en vijand met gelijke goedheid behandelt. Dezelfde vriendelijkheid toont aan wie berispt als aan wie prijst en even mild is tegenover wie beledigt als tegenover wie prijst. Zoals de heilige Johannes Chrysostomus getuigt, niets maakt ons zo gelijk aan God als het met gelijke goedheid behandelen van wie ons vijandig gezind is en wie ons lief heeft. Want door vervolging geduldig en met liefde te verdragen, verkrijgen wij grotere genade en heerlijkheid dan door gunst te ontvangen. Zo hebben de vijanden van de martelaren meer bijgedragen tot hun glorie dan hun vrienden. De natuur zelf spoort ons aan tot liefde voor de naaste, want alle schepselen beminnen wat aan hemzelf gelijk is. Daarom zijn alle mensen elkaar liefde verschuldigd, want allen dragen het beeld van God zoals de schrift zegt. Een teken van ware liefde is medelijden te voelen met je vijanden, niet alleen met je vrienden, wanneer zij lijden. Zo is het ook een bewijs van echte liefde wanneer men zich oprecht verheugt over het geluk van zijn vijand. En dat is in deze wereld inderdaad zeldzaam. Daarentegen zijn droefheid, bitterheid of wrevel bij de aanblik of zelfs de vermelding van een bepaald persoon tekenen van haat, het tegenovergestelde van liefde. Zo ook het verlangen om iemands voorspoed te belemmeren of zijn goede eigenschappen te kleineren. Christus vertoonde geen van deze dingen tegenover Judas, hoewel hij wist dat hij hem zou verraden. Hij brak zelfs brood voor hem tijdens het laatste avondmaal en behandelde hem als de anderen. Zelfs bij het verraad weigerde hij hem de kus niet, maar begroette hem met vriendelijkheid.
Zoals de heilige Hieronymus zegt, Christus voelde meer verdriet over het ongeluk en de schaamte die Judas te wachten stonden dan over zijn eigen naderende dood. Velen menen dat het genoeg is hun vijanden de eeuwige zaligheid toe te wensen zonder hun tijdelijk welzijn te gunnen. Maar de eeuwige zaligheid kunnen wij hun niet geven of ontnemen. Zij vergeten dat Christus, toen hij zijn leven gaf voor zijn vijanden, ons verplichtte niet alleen hen lief te hebben, maar ook bereid te zijn onszelf en onze middelen op te offeren voor het welzijn van onze broeders en zusters, vooral wie de zorg voor zielen dragen. Twee dingen voeden in het bijzonder de deugd van de liefde. Onze liefde tot God wordt gevoed door het zorgvuldig onderhouden van zijn geboden, zoals geschreven staat: als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader onderhoud en in zijn liefde blijf. Onze liefde tot de naaste wordt gevoed door medelijden en oprechte deelneming aan zijn lijden, zoals staat in het boek Jezus Sirach: onthoud uw medelijden niet aan zij die wenen, wandel met hen die treuren. Veracht het niet om zieken te bezoeken. Door zulke daden zult gij bevestigd worden in uw liefde.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige en kerkleraar, Dominicaan Albertus Magnus. U kon zo net een versie horen van het Caritas Abundat, een lied van de heilige Hildegard von Bingen, kerklerares, en ook zij werd geboren en leefde in Duitsland, maar zij leefde een eeuw voor de heilige Albertus Magnus, over wie we vandaag spreken. Er werd al aangehaald dat hij een grote liefde had voor onze lieve vrouw en dat zij een grote invloed heeft gehad op zijn leven. De Dominicanen, die doorheen de geschiedenis de verspreiders zijn geweest van de devotie van het bidden van de rozenkrans, en de heilige Albertus gaf theologische diepgang aan de devotie voor Maria. Een vroege biograaf van de heilige Albertus de Grote, Rudolf van Nijmegen, noemde hem de secretaris en lofzanger van de heilige maagd Maria. Rudolf schrijft dat Albertus zo toegewijd was aan onze lieve vrouw dat hij, ik citeer, haar lof niet kon verzwijgen. Bovendien voegde hij aan al zijn werken iets toe ter ere van zijn geliefde vrouwen, of besloot hij zijn studies met een lied tot haar eer. Hij componeerde vele gezangen ter ere van de glorierijke maagd, die even opmerkelijk waren door hun diepgang van betekenis als door hun harmonie en innerlijke geest. In de kloostertuin en elders zong hij ze graag met grote tederheid, devotie en geestdrift. Zijn zuchten en tranen onderbraken vaak zijn gezang en openbaarden zo zijn vurigheid, liefde en grote vroomheid. Paus Pius XI zei later over de heilige Albertus: hij was in alles volledig toegewijd aan onze lieve vrouw. Zo bestaat er ook volgende lofzang over de heilige Albertus. Vertaald klinkt het zo: Albertus was de filosoof van Maria, Thomas van Aquino was de theoloog van het woord. De een schreef over de zoon en de ander over de moeder. Nu waren beide inderdaad groot, maar de een was leerling en de ander meester. De heilige Albertus was inderdaad de leermeester geweest van de engelachtige dokter Thomas van Aquino. De preken van de heilige Albertus over de heilige maagd Maria in hun Duitse en Duitse dialectversies werden gebruikt als bladwijzers of aan de muren van huizen gehangen als devies. Er werden altijd kleine fragmentjes genomen uit zijn preken die de devotie tot Maria verdiepte bij de mensen. Naast het voeden van de volksdevotie droeg Albertus' voorstelling van de heilige moeder God als het hoogste ideaal van vrouwelijkheid bij tot het wekken van de geest van ware ridderlijkheid en het verzachten van de zeden van een toch ruwe tijd. De heilige Albertus citeert uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 29 tot 31, om de motieven voor zijn schrijven over onze lieve vrouw te geven. Ik citeer even uit de wijsheid van Jezus Sirach. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en voller dan de diepte zijn haar besluiten. En ik ben als een waterloop, door een rivier gevoed en als een wetering die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn plantage bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Daarop zegt de heilige Albertus: in de hoop op deze beloofde rijkdom ondernemen wij dit werk. Anders zouden wij te veel verheven worden boven onze bekrompenheid van geest en kennis.

Van haar verwachten wij de gelukkige voltooiing en de beloning van onze taak. Zij is het die onze wil leidt, die ons ertoe beweegt te schrijven en die onze bedoelingen kent. Wij verlangen slechts om ons door deze eenvoudige bladzijden nuttig te maken voor eenvoudige en ongeleerde mensen zoals wij zelf. Dit staat aan het begin van zijn Mariale, oftewel 230 vragen over de Heilige Maagd. Het is dus ja, een werk echt uitsluitend over Onze Lieve Vrouw, waarin hij 230 vragen over Onze Lieve Vrouw probeert te beantwoorden. En deze vragen zijn allemaal geconcentreerd rond de tekst van Lucas, namelijk dat de engel Gabriël naar Maria werd gezonden. De vragen zijn zeer interessant en de antwoorden boeiend. Het werk toont een gedetailleerde manier van denken en bewijst dat wij veel overtuigingen over Onze Lieve Vrouw als vanzelfsprekend aannemen en over anderen helemaal niet nadenken. Enkele voorbeelden van zo'n vragen. In welke vorm verscheen de engel aan Maria? De heilige Albertus geeft dan de mening van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, namelijk dat de engel zou verschenen zijn als een slang. Vervolgens wordt dan de opvatting onderzocht dat hij verscheen als een duif, die eenvoud voorstelt in tegenstelling tot de sluwheid van de slang. De conclusie van Albertus is dat de engel in menselijke gedaante verscheen en hij licht die conclusie ook toe. Een andere vraag, in welk geslacht verscheen de engel? Misschien lijkt het passender dat een vrouw aan een vrouw verschijnt, een maagd aan een maagd. Maar Albertus meent dat de engel als man verscheen, omdat in alle eerdere verschijningen van engelen met betrekking tot de komst van Christus de engelen als mannen verschenen waren. Een andere vraag luidt, op welk uur van de dag verscheen de engel? Misschien 's morgens, aangezien de dag der genade begon? Misschien op het middaguur, omdat dan de zon haar hoogtepunt bereikt. Het uur waarin Christus leed en waarin de geboorte van Johannes de Doper, de voorloper, werd aangekondigd. Of misschien 's avonds, want God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Albertus volgt de opvatting van Dionysius de Areopagiet en zegt dat het 's morgens was, omdat de tijd het karakter van degene die werd aangekondigd moest uitdrukken. De komst van Christus was de opgang van de ware zon over de aarde. Andere vragen behandelen nog waar de verschijning bijvoorbeeld plaatsvond, wat Maria op dat moment aan het doen was, aan het bidden of werken, en hoe oud zij toen was. Op die laatste vraag concludeert Albertus dat zij zich bevond op het toppunt van haar rijpheid in lichaam en in groei van genade. Wat haar, verklaart hij, tussen de 25 en 31 zou plaatsen. In andere vragen bespreekt Albertus de schoonheid, de gestalte en het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw. Alles wordt vernuftig behandeld en zoals gewoonlijk worden ook de redenen voor het tegenovergestelde standpunt vermeld en uitgelegd. De reeks vragen over het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw besluit Albertus als volgt. En zo was de heilige maagd in huidskleur roodachtig blank, haar haar en ogen waren gematigd donker, zoals wij ook geloven dat haar geliefde zoon de schoonste van de mensenkinderen van die kleur was. Hij vraagt ook dingen als, kende Maria muziek? Ontving zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel? Had zij de macht van de heilige wijding? De 230 vragen van dit werk beslaan 317 pagina's in dubbelkolomformaat. Wat nog opmerkelijk is dat Albertus de heilige maagd niet de tweede Eva wilde noemen, zoals we dat wel vaak horen. Hij zei dat zij niet Eva genoemd moest worden, omdat haar rol in elk opzicht het tegenovergestelde is van die van Eva. Hij zegt daarover: wij moeten gelijk worden aan Maria om haar te prijzen.
Dan pas zullen wij haar op een goede manier prijzen. Op zo'n manier dat hij die prijst gelijkt op degene die wordt geprezen. En dat deze lof een trouwe uitdrukking van het hart mogen zijn. Hoe kan de wellustige de maagd prijzen? Hoe kan de trotse haar prijzen die nederig was? Hoe kan de vervloekte haar prijzen die overladen was met hemelse zegeningen? Albertus beijverde ook een praktijk die ook bloei vond na het Mariajaar van 1954, namelijk het oprichten van heiligdommen ter ere van Onze Lieve Vrouw en kapelletjes langs wegen en in huizen. Hij schreef uitgebreider over Maria dan enig andere man van zijn tijd. De manier waarop hij systematisch vragen rond Onze Lieve Vrouw behandelt, is echt uniek, zelfs onder de grote kerkvaders. Heel veel predikers hebben inspiratie geput aan het Mariawerk van de heilige Albertus om hun eigen devotie en die van de gelovigen te voeden. Als een echte minnaar van Maria keerde de gedachte van de heilige Albertus altijd weer naar Onze Lieve Vrouw. Anders had hij nooit met zoveel detail, inzicht en liefde over haar kunnen schrijven.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus. De enige die in de geschiedenis de titel De Grote ontving omwille van zijn geleerdheid. Ondanks zijn grote geleerdheid en wetenschappelijke ingesteldheid kwamen zijn geschriften niet voort uit een koude, steriele geest, maar van een ziel die echt zocht naar de vereniging met God. Hij heeft veel gebeden geschreven en naast een grote liefde tot onze lieve vrouw had hij ook een zeer grote devotie tot de heilige Eucharistie. Zo predikte en schreef hij over Gods goedheid doorheen de Eucharistie. In zijn zachtheid, zijn goedheid, denkt God liefdevol aan ons. Hij kan aan niets liefdevoller of beter denken dan dat hij in ons kan leven, in zijn goddelijkheid en menselijkheid, als een geestelijk voedsel dat ons leven voedt en ons naar een volmaakte vereniging met hem zelf brengt. Zo schrijft hij over de Eucharistie. Hij heeft ook grote werken geschreven over de heilige mis en de heilige Eucharistie. De grote Dominicaanse mystieker meester Eckhart en de zalige Henry Suzo en ook John Towler zijn sterk beïnvloed door de werken van de heilige Albertus. En ook een leuk weetje, een mooi weetje over de heilige Albertus is dat hij een officie geschreven heeft van Sint Jozef. Dat is helaas niet bewaard gebleven. Maar het is toch mooi om te weten dat deze grote heilige ook een devotie had tot Sint Jozef. In het decreet voor de heiligverklaring van de heilige Albertus zei paus Pius XI dat de geschriften van de heilige Albertus tonen dat hij begiftigd was door de heilige geest met de genade van contemplatie. Hij zegt ook dat de schriftwerken, dus de werken over de heilige schrift van de heilige Albertus, in het bijzonder en van al zijn theologische werken de ziel het verlangen geven om naar Christus te keren. Paus Pius XI zegt: hierin herkennen we een heilige man die over heilige dingen spreekt. Na zijn overlijden werd er over de heilige Albertus gezegd dat hij alles wist wat geweten kon worden. Niemand weet het exacte aantal van zijn geschriften, maar men kan toch wel vrij zeker stellen dat hij ongeveer 20 miljoen woorden moet hebben neergeschreven. De heilige Albertus heeft een vol leven geleid als prediker, als leraar, als administrator en als bewerker van de vrede. Maar niets van dit alles kan vergeleken worden met al hetgeen hij geschreven heeft. Zijn oeuvre omsloeg de gehele menselijke kennis, om zo te zeggen. En om die reden wordt de heilige Albertus vandaag de dag de universele dokter genoemd. Niets van wat er in die tijd toen bekend en onderzocht werd, was niet bestudeerd door de heilige Albertus. En de omvang, helderheid en waarde van zijn werk heeft er ook voor gezorgd dat hij onder alle grote wetenschappers van zijn tijd de grote werd genoemd. Zijn kennisveld was universeel. Tot slot nog een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these, zei Albertus achteraf met profetische zekerheid: jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk.
Albertus overleed dus op 15 november 1280. En hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef

eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u, giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles, ook mijzelf, liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verheugen in wat u verheugt en bedroefd zijn om wat u beledigt. Leer mij mijn naaste lief te hebben in u en omwille van u. Laat mij zoeken wat goed is en vluchten voor wat kwaad is. Laat mij zegen wensen aan wie mij kwaad doen, want dat behaagt u, Heer. Laat mij mijn vijanden overwinnen, niet door kracht of woorden, maar door goedheid en zachtmoedigheid. Schenk mij geduld in tegenspoed, want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen.

0: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de lezingendienst op deze dag waarbij de heilige Ignatius van Loyola priester gedenken. Ignatius werd in 1491 in Loyola in het Baskenland geboren. Voor zijn bekering verbleef hij aan het koninklijk hof en was hij in het leger. In Parijs voltooide hij zijn theologische studies en kreeg daar zijn eerste volgelingen die hij later te Rome verenigde in een religieuze gemeenschap bekend als het Gezelschap van Jezus. Hij oefende een vruchtbaar apostolaat uit door zijn geschriften en door de vorming van leerlingen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de kerkelijke vernieuwing. Hij stierf te Rome in het jaar 1556. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne bladzijde 1626. En de psalmen die vindt u terug vanaf bladzijde 850. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de opperherder, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de opperherder, komt, laat ons hem aanbidden. De Geest des Heren is op hem, die tot verkondiging verkoren, ons aanspreekt zodat wij het horen, als hoorden wij Gods eigen stem. Wat is het dat hij aan ons meldt? De blijde boodschap voor de armen, het overweldigend erbarmen, dat ons gebroken hart herstelt. Dat de gevangenen bevrijdt en ons verlost uit schande en schade, en meldt het jaar van Gods genade, zijn recht en zijn barmhartigheid. Wij danken God voor deze stem, die heeft geklonken in ons midden, ons aangevuurd heeft bij het bidden, met uitzicht op Jeruzalem. Verhef u, Heer, om mij te helpen. Heer, klaag mijn aanklagers aan. Bestrijd hen die mij bestrijden. Grijp wapenrusting en schild, verhef u om mij te helpen. En zeg mij, ik ben uw heil. Dan jubelt mijn geest in de Heer. Verheugd omdat hij mij bijstaat. Van harte zal ik erkennen, Heer, wie is aan u gelijk? Die zwakken verlost uit de greep van sterken, en armen van plunderaars redt. Zij stonden op als valse getuigen, en vroegen naar iets waar ik niets van wist. Het goede vergolden zij mij met kwaad. Ik voel mij van ieder verlaten. Maar ik heb toen ziekte hen trof, een zak omgedaan als mantel. Ik heb mij vernederd met vasten en droeg mijn gebed met mij rond. Als gold het een vriend of een broeder, zo leefde ik met hen mee. Bedroefd als een mens die zijn moeder beweent. Maar toen ik wankelde, juichten zij en kwamen samen mij kwellen. Als waren zij vreemden voor mij. Zij treiterden mij en hielden niet op, zij dreven de spot met mij en knarsten van nijd met hun tanden. Hoe lang nog, Heer, zult gij dit aanzien? Bescherm mij tegen hun snode plannen en red van de leeuwen wat ik nog heb. Dan zal ik u eren voor heel de gemeente, u prijzen waar velen verzameld zijn. Mijn valse vijanden laat ze niet juichen. Met spot in de ogen, in zinloze haat. Je hebt het gezien, Heer, zwijg dan niet meer. Mijn God houdt u niet afzijdig. Ontwaak en sta op om mij recht te doen. Kom op, Heer mijn God, voor mijn zaak. Dat zij die mij recht willen doen zich verheugen en steeds weer zeggen, groot is de Heer, die vrede schenkt aan zijn dienaar. Dan zal mijn tong uw rechtvaardigheid prijzen, uw lof zingen heel de dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verhef u, Heer, om mij te helpen. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen. Gij zult het namens mij verkondigen. Uit het boek Job. De Heer vervolgde vanuit de stormwind en sprak tot Job. Omgord je als een soldaat. Ik stel vragen, jij leest mij de les. Wil jij mijn rechtsorde werkelijk omverwerpen, mij schuldig verklaren om zelf vrij uit te gaan? Heb jij een arm zo sterk als die van God? Heb jij een donderstem zo luid als die van God? Omhang je dan met de versierselen van je majesteit, kleed je in glorie en luister. Sproei in het rond de spetters van je toren, zie om je heen en al wat trots is buigt. Je hoeft maar te kijken en de hoogmoedigen vallen. Jouw heerlijkheid doet hen ineenkrimpen. Stop ze weg allemaal onder de aarde, leg ze aan boeien in de onderwereld. Als je dat kunt, zal ook ik jou eren, want met je eigen hand heb je jouw eigen triomf gemaakt. Kijk naar het nijlpaard. Ik heb het gemaakt zoals ik jou gemaakt heb. Het vreet gras als een rund. Maar let eens op hoe sterk zijn lenden zijn, hoe krachtig zijn buikspieren. Hoe gespannen zijn lid als een ceder, hoe gebundeld zijn bilspieren, zijn knoken zijn als buizen van brons, zijn botten zijn als ijzeren staven. Een meesterwerk van Gods scheppende macht. Heb jij dat gemaakt? Ga erop af met je zwaard. De dieren van de bergen en de dieren van het veld, het zijn speeldieren, hem onderworpen. En het dier, maar lui onder de lotusplanten liggen, verborgen in riet en moeras, onder scherm en schaduw van de lotus beschut door de wilgen langs de rivier. Al dreigt het water langs alle kanten, het verroert niet, blijft onbewogen. Al reikt de Jordaan tot boven zijn bek. Pak het bij zijn ogen, haal een touw door zijn neus. Nu sprak Job tot de Heer. Inderdaad, gij kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik maar spreken zonder iets te weten over wondere dingen die ik niet begreep, en dan nog in de trant van luister, ik zal spreken, ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen ken ik u, nu heb ik u gezien met eigen ogen. Alles herroep ik, over alles heb ik spijt, neergezeten in stof en as.

Alleen van horen zeggen kende ik u. Nu heb ik u gezien met eigen ogen. Inderdaad, gij kunt alles. Ik heb gesproken zonder iets te weten. Inderdaad, gij kunt alles. Uit de mondelinge mededelingen van Ignatius, gestorven in het jaar 1556, opgeschreven door Luis Gonsalves in de 16e eeuw. Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem een boek met de titel Het leven van Christus. En een ander boek, Bloem van de Heiligen, beide in zijn moedertaal geschreven. Doordat hij er veel in las, kreeg hij een zekere smaak voor wat erin verhaald werd. Soms, als hij de lezing ervan onderbrak, dacht hij na, nu eens over wat hij zojuist gelezen had, dan weer over de dingen van de wereld, die tot nu toe zijn gedachten hadden bepaald. Maar onze Heer kwam hem te hulp en liet op deze laatste gedachten weer andere volgen die ons proten aan wat hij gelezen had. Want als hij het leven van onze Heer Christus las en van de heiligen, begon hij na te denken en redeneerde hij bij zichzelf, als ik nu eens deed wat de heilige Franciscus deed en wat de heilige Dominicus deed. Deze gedachten hielden hem vrij lang bezig, maar werden dan weer onderbroken door andere bezigheden en dan kwamen die wereldse gedachten hem weer voor de geest. Ook hier stond hij lange tijd bij stil. Veel van dit soort gedachten volgden elkaar voortdurend op in zijn geest. Toch was er dit verschil. Als hij aan de dingen van de wereld dacht, vond hij daar veel behagen in. Maar als hij, door vermoeidheid overvallen, deze gedachten losliet, voelde hij zich treurig en dor. Als hij daarentegen over de harde levenswijze nadacht die hij bij de heiligen had ontdekt, ondervond hij niet alleen een vertroosting op dit ogenblik zelf, maar hij bleef tevreden en opgewekt, ook als hij deze gedachten reeds had losgelaten. Ignatius hechtte hier voorlopig niet veel belang aan en merkte dit verschil niet eens op. Tot op een dag de ogen van zijn hart opengingen en hij zich over dit onderscheid begon te verwonderen en erover nadacht. Zijn ondervinding bracht hem dit inzicht bij. Sommige gedachten lieten hem droevig, andere daarentegen opgewekt achter. Dit nu was de eerste van de onderscheidingen die hij omtrent het geestelijk leven vaststelde. Later,

Wie spreekt moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie een dienst verricht moet weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus. Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus. En laat ons bidden. God, gij hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om uw naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de moeder.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u vorige aflevering hebt gehoord, dan weet u dat wij ons nog steeds in Kortemark bevinden vandaag, bij de Zusters van Liefde. Het is een gemeenschap van zusters die we ook al heel veel jaren kennen eigenlijk, waar we ook iedere keer biddend mee verbonden mogen zijn op maandag en op donderdagavond voor de Vespers en op zondag voor de Eucharistie. En waar we natuurlijk ook een eigen studio hebben voor priesters en andere mensen die willen opnames doen voor Radio Maria. We denken maar aan het inlezen van een boek, geven van catecheses en dergelijke meer. Dan kunnen zij hier terecht. In een van de ruimtes van het klooster is een studiobox gebouwd, waar twee van onze vrijwilligers, Roland en René, dan ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Het is een mooie plaats. De locatie zelf, we hebben al in de tuin gestaan. Zeer mooi, met dan die zonsopgang erbij. Het geeft zeker zin om op ons zwartstalen ros te gaan springen en richting Roeselare te gaan. Dat is onze eerste halte, zeg maar, in de tocht vandaag, of het eerste doel waar we naartoe gaan. Maar alvorens we dat gaan doen, gaan we even, zoals we in de vorige aflevering ook aankondigden, in gesprek met moeder Godelieve Vlamink. Zij is de algemene overste van de congregatie van de Zusters van Liefde hier te Kortemark. En zoals u in de eerste aflevering kon horen, in de geschiedenis van de Zusters van Liefde, is het zo dat er dus vele stichtingen zijn geweest. Vandaag blijven er eigenlijk twee huizen over. Dat is hier in Kortemark, het hoofdklooster, van waaruit altijd de verschillende activiteiten van het apostolaat van de zusters zich hebben ontwikkeld en zo verspreid over Vlaanderen. Maar vandaag de dag dus Kortemark en Dadizele. En dat is ook niet toevallig het eindpunt van onze tocht vandaag. Een hele mooie plaats, Dadizele, en zeker ook omwille van het feit dat men daar een prachtige basiliek kan terugvinden die toegewijd is aan onze lieve vrouw. Zodoende zullen wij de intenties van de zusters en van u allen natuurlijk meenemen en neerleggen bij de heilige maagd Maria daar in Dadizele. Maar dat is natuurlijk nog even voor ons, het is een dertigtal kilometer die we vandaag zullen afleggen of in onze tocht zullen afleggen. Eerst, en dat is ook altijd de goede beleefdheid in een klooster, toch even goeiedag te gaan zeggen aan de overste. Deze keer mogen we wat langer in gesprek gaan met moeder Godelieve. Dat zal ook deze aflevering zijn. Kom, we gaan onze stoute schoenen aantrekken en we gaan aankloppen aan de deur. We gaan binnen en we gaan ons samen met moeder Godelieve aan tafel zetten om enkele vragen aan haar voor te stellen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn ondertussen begonnen aan onze nieuwe tocht die ons vandaag onder meer vanuit Kortemark helemaal tot in Dadizele zal brengen. En als we Kortemark en Dadizele zeggen, dan zeggen we ook de Zusters van Liefde natuurlijk. Ondertussen zit ik met moeder Godelieve hier aan tafel. Zij is de overste van de Zusters van Liefde. Moeder Godelieve, misschien is het goed dat u zichzelf even voorstelt aan onze luisteraars.
1: Goeiedag, ik ben de zuster moeder Godelieve. Ik ben de overste van de zusters van Kortemark. Wij hebben nu nog twee communiteiten. Eén in Kortemark, de grootste, en die ook het moederklooster is. En dan ook in Dadizele hebben wij nog een kleinere communiteit van 8 zusters. Hier in Kortemark zijn we nog met 18. Wij hebben dan als naast ons religieus leven, die uiteraard bestaat uit het gebed, hebben wij ook een apostolaat. En dat apostolaat is nu gericht op kinderen en jongeren die door omstandigheden in een moeilijke situatie, een thuissituatie bevinden, bij ons geplaatst worden door jeugdrechters of door jongerenwelzijn enzovoort. Wij hebben ook nog vluchtelingen bij ons, die ook altijd welkom zijn. Voor de minderjarigen is dat een samenwerking met het OCME van Kortemark. Dat is voor altijd 4 jongeren, minderjarigen, die hier kunnen terechtkomen en waarvoor wij 4 kamers verhuren aan het OCME. En dan hebben wij ook natuurlijk ons apostolaat binnen de gemeenschap, en dat is dan de zorg voor onze bejaarde zusters. Het is zo dat wij als een beetje principe nemen. Wij houden onze bejaarde zusters, uiteraard als het kan, maar tot nu toe kan het nog altijd. En wij zijn daar heel blij om. En ook onze bejaarde zusters zijn daar heel blij om, dat ze bij ons kunnen blijven totdat ze kunnen sterven. En dat is natuurlijk ook een serieuze opdracht om die taak op ons te nemen, omdat dag in dag uit, en ook 's nachts soms, te zorgen voor onze bejaarde zusters. Wij doen dat met heel veel liefde, omdat wij heel goed weten wat wij nu hebben, is wij hebben dat gekregen. Wij hebben dat niet zelf opgebouwd, wij hebben dat gekregen. Sinds zoveel jaren wordt dat doorgegeven, en al die zusters die ons zijn voorgegaan, hebben dat opgebouwd. Dat is een beetje in het kort onze werken.
0: We horen toch echt wel een grote hospitaliteit, hè? Een ontvangen van mensen. Dat staat helemaal centraal in jullie apostolaat. Kan u misschien iets vertellen over de stichter van de congregatie en hoe dat deze, zijn spiritualiteit, eigenlijk jullie werk vandaag nog altijd inspireert?
1: Onze stichting is zo gegaan. Er was hier in Kortemark al een congregatie voor onderwijs. Dat is hier een kleine kilometer hier vandaan. Die congregatie bestond al ongeveer 25 jaar. Dan was het zo dat het in die tijd moest het OCME, dat noemde dan vroeger de openbare onderstand, denk ik, dat had een andere naam, moest zorgen voor alle mensen die eigenlijk moesten geholpen worden. Dat waren wezen die geen thuis hadden, dat waren ook zieken die niet langer konden thuis zijn. Dat waren ook bejaarde mensen. En dat werd allemaal ondergebracht in die tijd, dat noemde dan het oud manhuis. Maar dat was niet alleen voor bejaarden, dat was voor alle mensen die in nood waren van de gemeente en dat het OCMB moest opvangen. De pastoor in die tijd, pastoor Lampe, die eigenlijk onze stichter is, zag dat het, dat er daar in dat rusthuis en dat oud mannenhuis nood was aan mensen die meer bezield waren, die dat konden doen vanuit een liefde voor Christus, vanuit de christelijke Caritas. Hij heeft dan onderhandeld zowel met het bisdom als met de gemeente om enkele zusters van de bestaande congregatie te vragen om daar te mogen die mensen helpen. Dat was tijdelijk, maar ze bleven lid van de congregatie van het onderwijs. Na enkele tijd heeft de pastoor Lampen dan kunnen bekomen dat met het bisdom en met de gemeente dat er 5 zusters van hen konden afgescheiden worden van die congregatie en een volledige nieuwe congregatie beginnen. En zo is onze stichting dan begonnen.
0: Als we gaan kijken naar de grote figuur die jullie inspireert, een grote heilige ook. Hè. We zien daarnet, als we in de grote zaal waren, dan zagen we ook zijn portret aan de muur hangen. Wie is deze man en hoe heeft hij eigenlijk als inspiratie gediend voor wat jullie vandaag hier in West-Vlaanderen doen?
1: Het is zo dat in die tijd redelijk veel congregaties ontstaan zijn hier in Vlaanderen. En veel van die congregaties hadden dan de heilige Vincentius als patroon. Dat was ook zo de bedoeling van onze stichter, pastoor Lampe. Hij is niet de heilige die ons inspireert, maar hij heeft wel de stichting gedaan, maar heeft altijd de heilige Vincentius als onze patroon voorgehouden. En de heilige Vincentius is iemand die in de tijd dat er nog geen actieve congregaties bestonden, dat mocht dan nog niet vanuit Rome. Het waren alleen contemplatieve congregaties. Heeft de heilige Vincentius een beetje op een sluwe manier, zoals heiligen kunnen zijn, dan toch kunnen bekomen. Hij noemde dat niet een congregatie, hij noemde dat de dochters van liefde. Maar van daaruit zijn er dan wel ook congregaties ontstaan die uiteindelijk toch door de kerk herkend zijn geweest. En dan, van daaruit zijn dan actieve kloosters ontstaan.
0: Ja, maar als ik mij niet vergis, dan was dat ook zijn trucje om ervoor te zorgen dat de zusters zonder habijt ook over straat konden gaan.
1: Ja, het was zo dat ze niet mochten herkend worden als zuster, want het waren geen zusters, het was nog geen erkende congregatie. Maar het was de kiem wel van al de kloosters die dan ontstaan zijn met patroon de heilige Vincentius. En zijn spiritualiteit is vanuit het gebed armen gaan helpen. Mm-hmm. Dus zowel actie als contemplatie, dat samen. Want hij zei altijd, we vertrekken vanuit Christus, we vertrekken vanuit de sacramenten, we vertrekken vanuit de Eucharistie. Maar als de armen ons nodig hebben, ontmoeten we terug Christus in de armen. En we verlaten niet ons gebed. We verlaten het ene moment met Christus om een ander moment met Christus te hebben. Dat was zijn spreuk eigenlijk. Ja. Ja.
0: En dat is ook wat jullie doen natuurlijk. Want de mensen van Radio Maria zullen jullie vooral kennen omwille van het gebed. Hoe ziet jullie gebedsleven eruit gedurende een dag bijvoorbeeld?
1: Wij hebben als centraal als gebed de Eucharistie natuurlijk. Daarnaast hebben wij ook de verschillende momenten van onze tijdengebed, zoals het morgengebed en het avondgebed. Het avondgebed die ook door ons wordt uitgezonden dan. Maar wij hebben ook daarnaast nog het tijdengebed, het middaggebed, dat is ook altijd samen. De dagsluiting is ook altijd samen. Wij hebben dan ook nog de lezing in dienst, dat doet iedere zuster afzonderlijk op een moment dat voor haar het best uitkomt, dan in combinatie met haar werk. Daarnaast hebben we ook nog als gebed een uur aanbidding elke dag. Meestal is dat na de Eucharistieviering. Daarnaast hebben we ook nog de rozenkrans dat we elke dag bidden. En dan ook nog zo'n 20 minuutjes, of ja, een grote 20 minuutjes dat wij besteden aan geestelijke lezing. Dat is een beetje de volledige dag met gebed.
0: Duidelijk geworteld in gebed. Wat zijn zo de taken die de verschillende zusters eigenlijk opnemen? Want ik kan mij voorstellen, met de kinderen in huis, dat het altijd een levendige dag is.
1: Het is zo dat voor het morgengebed zijn er een paar zusters die al beginnen met bejaarde zusters helpen uit bed halen, verzorgen, omdat ze ook zouden kunnen deelnemen aan het morgengebed. Dan hebben we het morgengebed, daarna hebben we het ontbijt, kort ontbijt. En dan gaat ieder naar zijn werk. Voor de ene zuster is dat verder bij de bejaarde zusters helpen. Voor de andere zusters is dat naar de kinderen gaan. De kinderen wekken, zorgen dat ze nu in de vakantie het hadden klaarmaken voor de kampen. Of voor speelpleinwerking zorgen dat ze klaar zijn. Dan hebben we ook zusters die meest het logistieke doen. Dat is de was, dat is een heel groot werk. Want de wasmachine, dat draait hier heel goed. Ja, dat is een beetje in het kort. Dan ook een zuster die meer in de administratie zit. En dan ook een zuster die veel bij de kinderen is. Maar dan is dat dan meer van vervoer naar dokters, naar ziekenhuizen, ook naar de kampen eventueel, naar school brengen als school is.

0: Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om uiteindelijk het klooster in te gaan, dat religieuze leven te gaan beleven? En hoe bent u er dan uiteindelijk overste geworden?
1: Het is zo dat ik uit een gezin kom, een groot gezin van 13 kinderen, levende kinderen. Het zijn ook 4 kleintjes gestorven, maar 13 die in leven waren. Dus dat was een groot gezin. Dus 8 jongens en 5 meisjes was dat. Wij waren een doorsnee katholiek gezin. Niet met gele hoogten, ook niet met laagten. Dat was, de sacramenten was iets normaals. De eucharistieviering, de zondag, biecht. Ik weet altijd, dat is iets die in mijn geheugen blijft hangen. Elke eerste, ik weet niet welke dag van de maand, maar ik wist altijd, mijn ouders gaan nu naar de biecht. Ja. Dat deed mij wel iets. En dan ook het gebed in het gezin zelf, maar dat was ook niet extreem. Als we klein waren, deden we nog elke dag de Rozenkrans 's avonds. Maar dat is like, met de tijd weggevallen, omwille van ja, een beetje drukte, denk ik. Maar toch ook nog bidden voor en na eten. Meestal toch. Het was een doorsnee katholiek gezin. Maar wij waren natuurlijk niet heel rijke mensen. Mijn vader was een kleine handelaar, een middenstand noemden ze dat dan. Dat was een kleine handelaar voor melk- en zuivelproducten dat hij deed. Op het laatste kwam er daar ook nog ijscream bij dat hij verkocht. Mijn moeder hielp daar ook aan mee. Maar die dat thuis een beetje allemaal voorbereidde dan. Maar dat was natuurlijk, wij waren niet rijk, maar we hebben nooit iets tekort gehad. En dat siert mijn ouders. Hoe dat ze het deden, ik weet het gewoonweg niet. Als ik nu vergelijk, is een groeipakket voor ieder kind, dat bestond dan nog niet. Dat is maar heel op het laatste gekomen, denk ik. De laatste 4 kinderen waarschijnlijk, denk ik. Ook was er nog geen hulp aan huis. Dat was alles alleen. Hoe dat die mensen dat gedaan hebben, ik weet het gewoonweg niet. Ik weet één ding dat mijn moeder, dat ze dan een keer vertelde. Ik ging gaan slapen, 3-4 uurtjes, en ik wist dat iedereen sliep en ik stond weer op om te werken. Dat heeft ze gezegd, maar ze heeft nooit veel van zichzelf verteld. Ze was er heel bescheiden in. Ik hoor de klanken dat ik hoor van thuis, is meer van andere mensen dan dat ik ze hoorde van thuis zelf. Maar dat is een beetje, en het was ook zo, en ik denk dat ik dat een beetje meegekregen heb van mijn moeder, is dat het een heel gastvrij waren van altijd mensen bij ons. We waren dan met een groot gezin, maar we waren nooit minder met 20 mensen aan tafel. Iedereen was welkom, zet je maar bij. Dus was, ja, het was ook een levendige boel thuis.
0: Ik denk dat God u goed heeft voorbereid op de levendige boel hier in uw tweede thuis, zeg maar. En inderdaad, die gastvrijheid, ik kan dat zelf beamen. En ook mijn collega's en zo, we hebben daar zelf ook al heel veel van mogen genieten. Luisteraars mogen ook zeker weten dat hierboven is ook zelfs een studio van Radio Maria, zodat mensen die in West-Vlaanderen of in de buurt van West-Vlaanderen wonen niet helemaal nu de rit naar Tienen moeten ondernemen om ook hier opnames te kunnen doen. U spreekt met veel liefde over uw ouders en over uw thuissituatie. Hoe is dan toch de verdieping van het geloof gekomen en ondanks, kunnen we zeggen, ja, het gewone katholieke gezinsleven, is er toch een moment gekomen waarop dat u dacht dat u naar iets dieper of iets meer zocht?
1: Het is zo, ik denk dat het altijd, denk van 11, 12 jaar, iets was die sluimerend in me zat. Maar nooit uitgesproken naar niemand. Dat zat er lekker in, dat weet ik. Maar toch een gewone jeugd gehad. Ook met, hoe zou ik zeggen, contacten met jongens en allemaal. En tussen jongens en meisjes, zowel thuis als buitenhuis. Wat dat een heel normaal leven, denk ik. Maar het was altijd iets die in me sluimerde van, ja, er is iets meer te doen met mijn leven. Geleidelijk aan is dat wel duidelijker geworden. Heb ik ook en daarvoor ben ik heel dankbaar, ben ik onze lieve Heer heel dankbaar. Ik heb altijd priesters gehad in mijn leven. Ik kan niet zeggen altijd heilige priesters, maar altijd hele goede herders. En ik heb altijd terecht gekund, zowel in de lagere school, dan in het middelbaar, dan ook aan een bepaalde leeftijd, 18 jaar, totdat ik ingetreden ben, dan meer, dat was dan sterker, die contacten. En via geestelijke leiding en die

0: dingen ben ik dan toch uiteindelijk, ja, die diepere drang in mezelf is dan tot groter uiting gekomen. En zo ben ik dan tot mijn roeping gekomen.
1: En hoe hebt u dan kennis gemaakt met de congregatie? Vanwaar de beslissing om zuster van liefde te worden?
0: Het is zo dat ik aan 15 jaar ben ik hier op het internaat geweest. Maar wij waren met vier zessen, dus mijn zus, ik heb hier ook een zus in het klooster, die 4 jaar ouder is dan ik. Die contacten met haar waren niet zo intens, want zij is al vertrokken als ze 15 was, dus ik was dan 11 jaar. En zij is praktisch nooit meer thuis geweest, ze had dan gaan werken ook en hier gewerkt. Dus die contacten, maar zij was hier op school, dan nog een tweede zus ook. Dan ik, dan nog een vierde zus. Dus ze zijn hier met vier zussen op school geweest. Dat is zo gekomen. Dat was hier, dat was natuurlijk een beetje ver van ons huis. Toch een 30 kilometer. Maar wij wisten, of mijn ouders wisten dan, er is daar onderwijs voor verzorging. Maar het is ook een gratis internaat. Dus voor mijn ouders kwam dat heel goed uit. 13 kinderen. En ze wilden ons allemaal laten studeren tot 18 jaar. Die in die tijd meer was of dat moest. Dus dat kwam heel goed uit dat die gratis was. En daarom zijn we dan naar hier gekomen. En zo heb ik de congregatie leren kennen.
1: Uw kennismaking met de zusters. Is er een specifiek moment gekomen waarvan dat u dacht, eigenlijk wil ik dit ook. Eigenlijk wil ik hetzelfde doen als wat ik hier zelf ontvang.
0: Dat moment, heel duidelijk, kan ik niet zeggen. Ik denk wel, als de schooltijd hier voorbij was, had ik iets van een afscheid, wat een beetje aan het hart pijn deed. Mm-hmm. Zonder dat ik weet waarom. Het is dan ook een moment geweest dat een priester waar ik dan af en toe naartoe ging, die zei, ja, je zou toch niet beter gaan, niet bij je zus. Dat is niet zo goed in hetzelfde klooster bij je zus. Ik had daar nooit aan gedacht, want die band was, het was zeker niet om mijn zus dat ik gekomen ben. Het was dan een andere priester die ook zei, ja, waar wil je? Ja, ik zei, ja, liever hier, in Kortemark, maar ze zeggen dat het beter is dat ik niet bij mijn zus. En ik weet niet hoe dat komt. Ik begon te wenen. Echt te wenen. Omdat ik dan voelde, ja, het is niet met mijn hart dat ik naar dat andere klooster zou gaan. Mijn hart ligt hier en zo ben ik. Je moet gaan waar dat je hart zit. Dus heb ik dat gedaan. Ben ik hier terecht gekomen.
1: Ik vind dat wel heel mooi. Je moet gaan waar je hart zit. En inderdaad, wel, misschien moeten we dat omvormen tot een vraag. Waar zit uw hart?
0: Bij Christus, maar wel in een bepaalde congregatie. Ja. En ik kan zeggen, heel in het begin dat ik hier in het klooster was, zat ik een moment hier buiten in de tuin. En ik zeg tegen onze lieve neer, je hebt me gezet op de mooiste plaats die bestaat in de wereld. En ik sta daar nog altijd.
1: Ik kan u verzekeren, u moet weten, beste luisteraars, ja, we hebben de mogelijkheid gehad om hier te overnachten. Als je vanuit de kamer naar buiten kijkt, naar de prachtige tuin met de zonsopgang, dat ik het alleen maar kan beamen. Het is een ongelooflijk mooie plek. En jullie hebben ook het grote geluk om een hele mooie grote tuin te hebben, die zeker ook kan helpen in het gebed. Want daarnaast, naast alles wat we al hebben gehoord, organiseren jullie ook nog eens gebedsweekends.
0: Ja, dat doen wij ook omdat we altijd, zeker ook mensen die niet direct een roeping hebben, maar die toch ook wel nood hebben, en ik denk dat iedereen die nood heeft, om een keer enkele dagen in stilte te zijn. Dat kunnen mensen zijn die gehuwd zijn, dat kunnen mensen zijn die alleen zijn. Maar om een keer te herbronnen, een keer in die stilte. En na de gebedsweekends horen wij dat altijd. Ja, de batterijen zijn weer een keer opgeladen. We kunnen weer verder. We gaan terug naar de zorgen van de wereld. Maar we hebben weer de energie gekregen van hier te zijn. En we zijn daar heel dankbaar voor. Dat is altijd een beetje de reactie dat wij horen. En wij willen ook die mensen zeker verder blijven ondersteunen. Wij doen ook moederretreiten. Dat is ook zo dat de mama's ook met grote gezinnen soms ook wel een keer nood hebben, een dag, 2 dagen weg te zijn van het gezin. maar dan hier ook kunnen weer een beetje energie opladen en dan ook terug verder gaan. En dat voel je dat die mensen, en wij willen dat zeker verder doen, omdat de geestelijke nood is zeker, denk ik, nog groter of de andere noden in onze wereld.
1: Ja. Ja, van zodra dat ik jullie heb leren kennen, dat is ondertussen al vele jaren, kan ik dat enkel maar beamen. Ik heb hier zelf ook al enkele van die stilte weekends mogen beleven. Het contact met andere mensen, en wat de meeste, sommigen denken, ja, die zusters die zitten achter de muren van hun klooster, maar het is hier letterlijk de zoete inval bijna, een komen en gaan van alle mogelijke mensen. De hele kerk komt hier over de vloer, zullen we maar zeggen. Had u ooit gedacht in uw leven, hè, want uiteindelijk u hebt ervoor gekozen om zuster te worden, waarbij een huwelijk en het hebben van kinderen eigenlijk ja, wegvalt, maar eigenlijk hebt u heel veel kinderen in de plaats gekregen.
0: Ik heb dat zeker nooit gedacht, want ik ben iemand die leeft dag na dag. Dus alles die vandaag gebeurt, ben ik dankbaar voor, neem ik met twee handen vast. Maar wat er morgen zal komen, dat laat ik aan ons leven neer over. En hetgeen die voorbij is, geef ik af en het is weg. Ik heb een geheugen gekregen van ons leven neer om te vergeten. En niet om te onthouden.
1: 24 uur en dan reset. Fantastisch, want gisteren had ik nogal wat overredingskracht nodig om u uiteindelijk tot aan de microfoon te krijgen. Dus voilà, ondertussen was u het al vergeten. Gelukkig maar. Ik denk ook dat in deze tijd het religieus leven beleven kan uitdagend zijn. Ziet u dat zelf ook zo? Ervaart u dat ook? Wat zijn zo de uitdagingen van deze tijd? En hoe ziet u, als we misschien verder dan één dag kunnen kijken, de toekomst?
0: Ik heb een klein beetje, maar dat is een gevoel, bij de mensen die, ja, ik wil dat niet negatief benoemen, maar mensen die 50, 60 zijn, dat daar ergens iets frustratie zit naar geloof, naar kerk. Waarom, dat weet ik niet. Maar bij de jongeren is er heel veel weer verlangen naar God, naar onze lieve Heer, naar Jezus. Ik kan een voorbeeldje geven. Wij hebben nu een jongere. Hij is begonnen met de Bijbel te lezen. En hij doet dat elke dag. En hij is ook, hij zegt ook tegen andere jongeren, je moet de Bijbel lezen. Die andere jongere is nu ook begonnen met die Bijbel te lezen. Maar hij zegt erbij, het zal een keer een dag komen dat hij zegt, maar het is toch wel saai, ik zal stoppen. En hij, die andere jongen die begonnen is, zegt, nee, je mag niet stoppen, je moet verder doen. Want er zal een dag komen dat je aan het lezen bent in de Bijbel en dat je zult ontdekken, maar dat is over mijn leven dat hier gaat. En toen dacht ik, een jongen van 17 jaar die dat zegt, dat is niet hem die dat zegt, dat is de Heilige Geest die dat zegt. Mm. Ik vond dat zo mooi.
2: Dat

0: Een moeilijke of misschien zelfs heel makkelijke vraag, dat hangt er soms een beetje van af. Wie is Jezus voor u?
1: Alles. Dat is heel kort gezegd. Ik kan bijvoorbeeld na een dag dat je zegt, het is hier een stottekot geweest, bij manier van spreken. Het was alleen maar zorgen en problemen die op me afgekomen zijn. En dan weet ik, ja, ik ga nu naar de kapel, want ik wil ook nog mijn gebeden doen. En dat, als ik die gebeden gedaan heb, komt de rust over mij en is alles gepasseerd.
0: Dat is heel eenvoudig, maar ik denk dat dat inderdaad, zoals u zelf al zei, alles, het is de kern van uw leven. Een andere persoon die ook voor Radio Maria heel belangrijk is, we dragen ook haar naam, is de heilige maagd Maria. Jullie hebben ook zeker aandacht voor de mariale dimensie van het gebed. Wie is Maria voor u en voor de congregatie? Welke rol neemt zij in voor de zusters?
1: Voor de congregatie is het zo dat we dus elke dag ons rozenkrans, de paternoster, bidden. In de oktobermaand en in de advent en kersttijd en ook elke zaterdag doen we dat samen, omdat dat belangrijk is, dat we ook Maria samen. Het is ook zo dat wij in het jaar van Maria de toewijding gedaan hebben aan Maria, heel de congregatie dan. En we doen die vernieuwing doen we nog elk jaar. En dat is op 2 februari, dat is de dag van het Godgewijde Leven. En dan vernieuwen we onze toewijding aan Maria. Dat is nu, ja, ik mag niet staan, dat is een pluimpje op mijn hoed. Maar dat is wel in mijn periode van overste dat we dat... Het is niet zo dat dat vroeger niet bestond, maar we hebben dat nu meer uitdrukkelijk gedaan. Maar dat bestond zeker. Voor mij persoonlijk, ik ben, ja... De spiritualiteit van de regio de Montfort ligt me heel nauw aan het hart. En hoe meer ik dat beleef door Maria, met Maria, in Maria, voor Maria, ondervind ik, en dat is niet overdreven tot in detail, zegt Maria mij, nu dat doen. Dat lijkt een GPS. En als ik ben niet altijd gehoorzaam eraan. Soms zeg ik, ja, maar ik ga toch eerst dat doen. Maar als ik dat wel doe, voel ik heel mijn dag, dat klopt, van minuut tot minuut, hoe dat het, ja, dat is lekker een GPS die bij me is. Ik vind dat heel, ja, aangenaam.
0: Een GPS die ongetwijfeld naar Jezus leidt. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Zijn er momenteel novicen? Zijn er zusters in opleiding? Is er een vooruitzicht naar eventueel andere kandidaten die nog bij de congregatie zouden willen aansluiten?
1: Het is zo dat wij nu 3 jongeren hebben. De jongste is 33 en dan 2 van 37. Als ik me een beetje goed die data en die verjaardag, dat is niet mijn het eerste die aan mijn hoofd zit. Het is zo dat wij, denk ik, ongeveer 20 jaar geen roepingen hadden. Dus hebben we dan wel die 3 roepingen. We krijgen dat. We hebben daar niets voor gedaan. Dat is een geschenk van onze Lieve Heer. Die 3 jongeren hebben dan de kans gekregen om te studeren. 1 is er nu afgestudeerd als chef-kok. Die in Spermali in Brugge, dat is een heel gekende school voor opleiding van, die ook deeltijds toch in de keuken staat. En dan zijn er nu nog 2 zusters die in opleiding zijn. 1 ervan is in Antwerpen, die criminologie doet, omdat dat ook belangrijk is in de verdere ondersteuning van onze jongeren. En dan 1 jongere zusters die nog in Kortrijk studeert voor toegepaste psychologie, die ook stage achter de rug heeft, die heel goed verlopen is. Ze heeft 18 of 20, dat is uitnemend, want er is niemand die dat krijgt. Door haar ervaring dat ze hier al heeft bij ons, heeft ze daar een heel goede stage kunnen afleggen.
0: Een trotse moeder.
1: Ja.
0: Ik merk het helemaal. Ja, u wordt moeder, Goddelieve, genoemd. Dus dit is zeker een moederlijke dimensie naar uw medezusters toe. Hoe manifesteert zich dat in de wijze waarop dat u leiding geeft aan de congregatie?
1: Het is zo dat dat in de eerste regel al vast stond. Dat is dus van pastoor Lampe. De zusters zullen altijd de overste aanspreken met moeder. Dat is zo. In de meeste congregaties is dat niet. Ik denk dat we de enigste zijn hier. Maar dat stond in onze eerste regel. En wij hebben gezegd, wij gaan dat zeker altijd verder zo doen. Dus dat is een traditie dat dat zo blijft. Hoe dat ik dat ervaar, denk ik, like de gewone mama's, denk ik. Dat je echt moeder wilt zijn, maar dat je ook soms, ja, ernaast zit, hè. Ja, dat ik gezegd, ja, dat is niet echt de liefde van een moeder dat ik hier, ja, dat je tekort komt aan geduld of dat je een keer te streng bent. Ik voel ook dat ik naarmate ik ouder word, en ik ben nu al 72, dus dat is al niet meer min, dat ik ook veel milder ben of in het begin. Ja. In het begin denk je dat je moet streng zijn om het allemaal binnen de lijntjes te houden, maar dat lukt niet. Dat is menselijke gedachten, maar dat is niet hetgeen dat onze leven Heer wil.
0: Ook binnen het klooster kan ik mij voorstellen dat het een evenwichtsoefening is. We hoorden al dat er heel wat verschillende taken te doen zijn. Ik veronderstel dat dat ook een onderdeel is van uw onderscheiding samen met de zusters, om te zien waar iemand al dan niet gepast is om zich ook goed te voelen, zonder het te sentimenteel te willen maken, maar toch ook, ja, vreugdevol te voelen in de beleving van haar eigen zuster zijn.
1: Ja, dat klopt, want dat is niet zo evident. Ook, ik denk ook mensen die huwen, dat er daar ook enkele jaren nodig voor zijn om elkaar te leren kennen. Maar ook in het klooster is dat zo. Als iemand binnenkomt, of als ik binnenkwam, die ik al de zusters ken, of als overste dan weer, voordat je ze kent, gaan er daar enkele jaren over. Wat is er karakter? Wat is er... Ja, een minder goede wil bijvoorbeeld. Maar tot nu toe ondervind ik, al de zusters zijn allemaal heel goed van wil, maar hebben een karakter zoals ik het mijne heb. En dat moet, ja, dat kunnen een soort harmonie daarin brengen. Maar ook dat kan ik afgeven bij manier van spreken. Zij komen een keer tekort, als ik het zo kan zeggen. Je zegt dat bijvoorbeeld zo niet, maar ik zeg dat ook van mezelf. Eigenlijk mag je dat zo niet zeggen, maar wat daarin een grote stimulans is voor ons, wij hebben elke week de gelegenheid om te biechten. En ik voel, natuurlijk, wij weten niet wat dat we biechten van elkaar, maar ik voel dat de zusters, vooral rond die zusterlijke liefde, daar echt hun werk van maken. Omdat, en wij hebben ook elke week, en dat is ook iets die in andere congregaties is weggevallen, dat wij ook hebben willen, en we houden het daaraan vast, wij hebben elke week een schuldkapitel, dat is de vrijdag, en dan is dat zo dat wij tijdens de dagsluiting gaan wij dan, elk zegt dan, ik vraag vergeving omdat ik bijvoorbeeld iets kon doen voor die zuster, maar ik heb te veel aan mezelf gedacht, want ik wilde mijn eigen werk eerst doen, ik heb die dienst niet gedaan. Of ben kort geweest, want ik was ongeduldig. Of alle dingen die je zo niet de inwendige fouten noemen wij dat dan, maar alles die te maken heeft met het gemeenschapsleven. Of ik heb mijn gebed altijd, in plaats van een beetje prioriteit te geven aan dat gebed, heb ik verschoven voor het werk. En wij doen dat open naar elkaar en dat helpt om het religieuze leven hoog te houden.
0: Ja. Ja. Een ander iets waar jullie ook stevast aan vasthouden is het dragen van het habijt. Jullie zijn zichtbaar zusters, zonder daar een oordeel over uit te spreken. Maar waarom is dat nu voor jullie belangrijk om ook daar een trouw te houden?
1: Het is zo dat wij in de overgang van, na het concilie was dat een beetje extreem, de moderne visies die boven kwamen. En dan, dat is iemand dat wij heel dankbaar moeten voor zijn, de rector van dan, die heel goede kijk had, die heel goed de wijsheid had. Hij zei, we mogen en we moeten meegaan met alles dat het concilie vraagt, maar het evangelie blijft en Christus blijft en we mogen niet het concilie dit zelf invullen. Het moet zijn wat het concilie zegt. En het concilie zei, de zusters moeten meer aangepast zijn aan de tijd, ook in hun kledij, maar wel zichtbaar blijven. En dat hebben wij gedaan. Wij waren de eerste hier in Vlaanderen die van lange habijten naar korte zijn gegaan. En wij waren bekeken, ik weet dat zelf niet, ik heb dat horen verteld, wij waren bekeken van, goh, de moderne zusters van kort, maar zij lopen in het kort. Ja, maar dat was de vraag van het concilie, van het moet meer hygiënisch zijn, het moet meer werkbaar zijn, want ze staan allemaal in onderwijs, dat was maar in de verzorging met die lange kledij, dat was niet meer hygiënisch. Dus wij hebben dat direct gedaan onder leiding van die priester. Maar hij zegt, we moeten wel, en dat vraagt concilie ook, en veel documenten na het concilie vragen dat religieuze priesters moeten herkenbaar blijven in de maatschappij, want ze zijn een verwijzing naar, dus wij hebben dat zo gedaan. En nu worden we bekeken omdat we nog een habit dragen. Dat is een beetje de zottigheid ervan.
0: Het is ook nooit goed eigenlijk, hè? In de ogen van de wereld, zal ik maar zeggen. Is er zo, als u nadenkt over de vele jaren dat u nu in het klooster bent, één anekdote die er uitspringt, iets dat u hebt meegemaakt, dat u diep heeft geraakt, dat u, ondanks uw geheugen van 24 uur, toch is bijgebleven, dat u zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, het is zo dat wij, als we, het is een kleine anekdote hoor, wij hebben, dus zoals jullie al gehoord hebben, wij ontvangen veel mensen. Wij geven ook veel gelegenheid aan mensen voor bijvoorbeeld groepen te ontvangen. En ik denk dat het dan was iets van de organisatie die hier was. Ik weet het niet meer welke. Maar ze vroegen ook een beetje te vertellen over ons apostolaat, over de kinderen die er zijn, hoe dat komt, welke achtergrond. En na afloop zat ik aan tafel bij die mensen en iemand zegt tegen mij, ha, wij dachten in een klooster dat zij niets wisten van de wereld, dat ze helemaal bijna op de maan leven, dat ze niet in contact met de wereld, dat ze er niets van weten. Zeg ze, nu weet ik beter, zeg ze, of nu zeg ik, jullie weten veel meer van de wereld of dat wij ervan weten.
0: Ik denk ook dat de eigenheid van het apostolaat dat ook eist, hè? Want we hoorden eigenlijk al in het begin van het interview een constante samenwerking met het sociale werkveld, zeg maar, hè? De sociale organisaties, de staat, de gemeente. Ja, dat zijn allemaal verschillende instanties die beroep kunnen doen op jullie. Hoe verlopen die contacten?
1: Die contacten lopen heel goed, moet ik zeggen. Het is zo dat wij ook niet te pas en te onpas over Christus en over Jezus spreken, want dat is, de paarden moet je niet voor de zwijnen werpen. Maar die mensen zijn ons zeer genegen, hebben ook heel veel bewondering voor wat dat we doen. Het is ook zo dat bijvoorbeeld de voorzitter van het OCMW gezegd heeft, of nog zegt, jullie zijn eigenlijk onze tweede arm. Want als we jullie niet zouden hebben, kunnen wij zeker niet doen wat wij hier nu doen. Dus die samenwerking met OCMW, dat is al van in het begin van de congregatie, dus dat loopt verder. Het is ook zo dat wij bijvoorbeeld van consulenten horen, we weten dat de kinderen, de jongeren hier goed zijn. Voor ons is dat een dossier dat we ons geen zorgen moeten overmaken. Veel bewondering, veel pluimpjes aan ze geven. Ik probeer dat altijd een beetje af te wimpelen, omdat het ook denk, ze moeten niet overdrijven. Wij hebben ook onze minder goede kanten, als ik het zo mag zeggen. Maar er is veel bewondering en veel dankbaarheid. Het is ook zo dat we een beetje gekend zijn, maar wij hebben dat nu moeten afbouwen door de wetgeving, maar ook omdat we minder mogelijkheden hebben. Voordat we overgestapt zijn naar welzijn, was zo dat, en het is nog zo, telefoontjes van, ja, wij hebben hier een kind, een jongere, die vannacht geen bed heeft, mag ze komen. Mm-hmm. Dus ja, ik met mijn goed hart, kom maar. Of plots belt er iemand van het politiebureau, wij hebben hier 4 kinderen, we hebben ze moeten wegnemen van thuis, mogen ze vanavond nog brengen? Ja, breng ze maar. Maar dan voelde ik mij al zo'n beetje in de tijd van Delge Vicentius. Alles kwam naar Vicentius. De wezen, de alles, de zieken, de wij hebben dat nu moeten stopzetten van ja, de mogelijkheden moeten ze hebben. Als ze iets doet, moet je het goed doen. En wij vonden, wij kunnen niet alles doen, want je kunt niet al die mensen opvangen. Maar het is zo dat er nog elke week, soms 2 keer of 3 keer in de week, nog een telefoon komt, kunt je toch niet ja zeggen. En ik dan met ja, pijn in het hart, nee, we mogen niet, we kunnen niet. Want we lopen nu al zelf op onze, op de toppen van de tenen. We mogen ook de zusters hier niet kapot maken. Nee. En daardoor is dat nu verminderd. Maar het is wel, de vraag blijft. En ook het voordeel hier is dat er altijd zusters zijn. Hè? Bijvoorbeeld in een gewone voorziening, een wissel van personeel, de aanwezigheid is helemaal anders. Ik zeg maar één voorbeeldje. Bijvoorbeeld 's morgens een medewerkster die zegt, ik ben ziek of ik heb me overslapen. Ja, ik moet niet in angst zijn, want ja, die kinderen moeten toch uit bed. Bah, ik roep ze zelf op, of het is een andere zuster. Als ze bijvoorbeeld 's middags hier niet zijn omwille van iets anders, of het is een probleem in het gezin, mogen we thuis blijven, mijn kindje is ziek, we kunnen niet komen, geen probleem. Al de kinderen komen bij ons eten. Like de zondag komen er altijd kinderen bij ons eten. De zaterdag ook. Dat ja. is altijd, en ze vechten ervoor om bij ons te mogen eten. Maar gisteren was mijn naamfeest. En dus de jongeren, wij, dan is ik de zusters alleen. En een van de jongeren, maar ik vind dat echt niet leuk, want wij, je bent ook onze moeder en wij willen ook aan tafel zitten. Maar ik dacht, ja, vandaag kan het nu een keer niet. Ze komen graag bij ons aan tafel.
0: Het is duidelijk dat ze ook veel ja, liefde, want jullie, het staat ook in jullie naam, ervaren van jullie. En dat daar, ook die band en die relaties. Ja, ik kan mij voorstellen dat de situaties waarmee jullie worden geconfronteerd, hier komen diep gekwetste kinderen terecht. Hoe ervaren zij dat? Heeft u daar een anekdote of iets wat u kan vertellen over hoe de kinderen zelf het eerste contact ervaren en hoe dat misschien verder evolueert?
1: Het is zo dat wij, als wij de kinderen kunnen bij ons krijgen, en dat is ook de bedoeling, bij ons mogen ze komen vanaf 2,5 jaar. Dus en hoe jonger ze zijn, hoe meer dat wij kunnen doen. Wij hebben een kindje bijvoorbeeld van 2 jaar die toegekomen is in de coronatijd. En zij is nog altijd bij ons en zij is nog altijd in dezelfde leefgroep, nog altijd bij dezelfde zuster. Dus die zuster is eigenlijk haar moeder. Want elke dag is ze daar, ze is daar 's nachts, dat is eigenlijk haar moeder. Want haar eigen moeder is uit beeld. En je ziet, wij hebben foto's van als die kindjes, het waren 2 zusjes, maar het jongste was 2 jaar. Wij hebben foto's van die meisjes genomen op dat moment. En dan, ja, 6 maanden later nog een keer, enkele foto's zo, dat je aan het spelen zijn. Je kunt niet geloven hoe dat veranderd was, alleen maar van uiterlijk. Maar je ziet ook dat die 2 kinderen, ze zijn gelukkig, ze zijn nog kind. Het is enorm om dat te zien, hoe dat de, ja, alleen maar de genegenheid, een vaste structuur, veiligheid, geen ruzies, geen ja, geen politiewagens die staan te tuten aan de voordeur. Al die dingen dat ze meegemaakt hebben. Een van die kinderen heeft zelf tussen zijn mama en papa in moeten gaan, omdat mama met een mes naar papa ging. Dat zijn ervaringen van die kinderen die nu nooit weggaan. Maar ze kunnen dat hier dan vertellen. Dat duurt wel een tijdje voordat ze dat vertellen. Maar ze vertellen dat dan. En het feit dat ze het kunnen vertellen, is dat een stukje genezing van die wonden eigenlijk. Ja. Een ander verhaaltje, dat is nu heel recent. Er is hier een tweelingske toegekomen aan 4 jaar. Wij waren dan nog geen welzijn en heel, ja, geen gemakkelijke kinderen. Dat kan niet anders, want de mama heeft ze op straat gezet op een bepaald moment. Ik denk rond de 3, 4 jaar. Dus dat is ook blijven hangen. Maar dan is die moeder toch weer een keer boven gekomen en ze, van de ene dag op de andere komen ze die kinderen hier weghalen. Ik denk dat we er 5 jaar of 6 jaar voor gezorgd hadden. Dus een zuster, een medezuster en ik stonden erbij te wenen. De kinderen stonden te wenen. Ja, mama zegt, ze komt terug naar huis. Maar ja, ze had er ook niet voor gezorgd achteraf. Maar nu is die, een van die 2 is nu 19 jaar. Hij heeft zijn diploma behaald en hij schrijft een mailje nu. enkele dagen terug naar mij. Ik ben heel fier, zegt hij, ik wil je dat meedelen, want ik ben als beste leerling uitgekozen op 300 leerlingen voor mijn attitude, voor mijn omgang met de medemens, voor mijn studies. En ik wil je dat meedelen. Hij had daar zo'n klein diplomaatje gekregen. En dat doet iets.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, beste luisteraars, ik zie hier toch een fiere moeder aan tafel zitten. Dat, en duidelijk ook ja, met uw hart, hè, want het is een hele opdracht, denk ik, om alles in goede banen te leiden. Maar u doet het met heel uw hart en met heel veel liefde. Ja, de Zusters van Liefde, ik zeg het toch maar eens, het staat ook in jullie naam. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u hebt genomen om, ondanks uw tegenstribbeling, op onze vragen te antwoorden. Als u misschien nog een boodschap hebt voor onze luisteraars bij het besluit van ons interview.
1: Ja, natuurlijk. Jullie gebed is zeker de grootste steun dat jullie kunnen geven. En misschien ook een gebedje voor Kevin dat hij mij dat aangedaan heeft. Dank u wel.

En zo mochten wij vandaag moeder Goddelieve wat beter leren kennen. De overste van de congregatie hier van de Zusters van Liefde te Kortemark. En we gaan dat volgende aflevering ook nog wat verder doen, kennismaken met de gemeenschap, door in gesprek te gaan met zuster Catharina. Zij is een van de jonge vrouwen die in de afgelopen jaren haar eeuwige professie hier heeft uitgesproken. Die van, en ze zal het mij vergeven dat ik het zo uitdruk, van opstandige tiener naar zuster gegaan is. En hoe dat zij hier eerst op het internaat terechtgekomen is en dan later de oproep van de Heer heeft ervaren om hier haar leven te geven aan het apostolaat. Dat is voor een volgende keer. Ik kijk er alvast naar uit om dan samen met u met haar in gesprek te gaan. En dan beloof ik u ook dat we in de volgende aflevering wel degelijk op onze fiets gaan springen richting Roeselare. En als ik zeg Roeselare, dan zeg ik ook Rodenbach. U mag er al dorst van krijgen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot dan, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Een fijne dag gewenst.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk, op deze dag waar wij de heilige Ignatius van Loyola, priester, gedenken. Zodoende kan u de hymne terugvinden bij de gemeenschappelijke teksten voor herders van de kerk. Bladzijde 1628 onderaan. Bladzijde 1628 onderaan. Voor de psalmen, dat zijn die van de dag, en die kan u vinden vanaf bladzijde 853. Bladzijde 853, we zijn in de eerste week van het getijdenboek. En dan gaat u voor het vervolg van de lauden vanaf de korte schriftlezing naar bladzijde 1629. Opnieuw de gemeenschappelijke teksten voor herders van de kerk. Bladzijde 1629.
2: Hoe zouden wij geloven, Heer? God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe zouden wij geloven, Heer, als gij niet wordt gehoord bij monden van verkondigers van uw verlossend woord?
1: Hoe zouden zij verkondigen als niet uw Zoon hen zond, als niet uw Geest bekrachtigde de woorden uit hun mond?
2: Wij hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan.
1: Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt, en ons om het geloof verdeeld, eens weer tezamenbrengt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die ons geloof in leven houdt, het wankele hart geneest.
1: Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer.
2: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak jij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer. Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
2: Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God, God van Israël, redder.
1: Schaamrood verslagen druipen zij af, al die makers van beelden.
2: Israël vindt zijn heil bij de Heer, heil dat eeuwig zal duren.
1: Gij hoeft niet verslagen te zijn of beschaamd, tot in lengte van dagen.
2: Zo spreekt de Heer die de hemelen schiep, God die de aarde vormde en grondde.
1: Die haar niet maakte als een woestijn, maar aan de mensen gaf om te bewonen. Ik ben de Heer, naast mij is er geen.
2: Nooit heb ik in het verborgen gesproken, nooit in een donkere hoek mij verstopt.
1: Nooit zei ik, Jacob, gij zoekt mij vergeefs. Ik ben de Heer, ik spreek openhartig. Zeg u nauwkeurig waar het op staat.
2: Komt dan nabij, komt allen hierheen, die van de volken zijt overgebleven.
1: Dwazen die sleept met beelden van hout. Goden aanbidt die niet kunnen redden.
2: Komt, laat eens horen, bespreek met elkaar, wie heeft het tevoren al aangekondigd? Wie heeft het eertijds voorzegd?
1: Ben ik niet de Heer, verder zijn er geen goden. Buiten mij niemand die recht doet en redt.
2: Keert u tot mij, dan wordt gered alle landen der aarde. Want ik ben God, ik alleen.
1: Ik heb gezworen een eed bij mijzelf, waar is wat komt uit mijn mond. Nooit zal ik iets herroepen.
2: Iedere knie zal zich buigen voor mij. Iedere tong roept mij aan als getuige.
1: Dan zal men zeggen, alleen bij de Heer vinden wij recht en aanzien.
2: Allen die hem weerstreven, keren beschaamd tot hem weer.
1: Slechts bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer.
2: Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God, hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
2: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Uit de brief aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën.
2: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
2: Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen.
1: Heb ik wachters aangesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. O, mocht ik Christus kennen en de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden.

0: O, mocht ik Christus kennen en de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden.
1: Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En vragen wij hem, Heer, leid uw volk.
0: Christus, gij hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij hebt door uw heiligen, die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
1: Heer, leid uw volk. Wij bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om uw naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen. Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Boerin, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: In de naam van Jezus moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong moet belijden: Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Wees allen welkom in deze heilige Eucharistie op de laatste dag van de maand juli. En op deze 31ste juli herdenkt de Heilige Kerk de heilige Ignatius van Loyola. Bask, die geleefd heeft in de 16e eeuw en die natuurlijk heel gekend is als stichter van de Jezuïeten, van de Sociëteit van Jezus. Ook gekend als schrijver van de geestelijke oefeningen die zoveel christenen in de loop der eeuwen nader heeft gebracht tot God en geholpen heeft in de onderscheiding van Gods wil. Broeders en zusters, laten we deze Eucharistieviering beginnen door voor elkaar en voor God te belijden dat we arme zondaars zijn, die Gods vergeving vragen, die Gods vergeving nodig hebben. Iets wat in de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius ook duidelijk naar voren komt. We zijn zondaars, maar bij God vinden we vergeving. Belijden we samen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: En laat ons bidden. God, je hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om uw naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van deze heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Uit de profeet Jeremia. In het begin van de regering van Joachim, zoon van Josua, koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Dit zegt de Heer: ga naar de tempel van de Heer en zeg in het voorhof tot hen die uit de steden van Juda naar de tempel komen om de Heer te aanbidden, alles wat ik u opdraag, zonder één woord weg te laten. Misschien luisteren zij en komen ze tot inkeer, zodat ik spijt krijg over de rampen die ik tegen hen om hun zondig leven beraamde. Zeg daarom tot hen, dit zegt de Heer, als ge niet naar mij luistert en niet leeft volgens de wet die ik u heb gegeven, als ge niet luistert naar mijn dienaars, de profeten, die ik telkens weer maar vergeefs naar u zond, dan doe ik met dit huis hetzelfde als ik met Silo gedaan heb. En maak ik deze stad tot een vloek bij alle volken op aarde. De priesters, de profeten en alle aanwezigen hoorden de reden die Jeremia in de tempel hield. Nauwelijks had Jeremia de reden die hij in opdracht van de Heer voor alle aanwezigen hield beëindigd, of de priesters, de profeten en alle aanwezigen grepen hem vast en schreeuwden: sterven zult ge. Hoe durft ge als profeet van de Heer te zeggen: deze tempel zal het vergaan als de tempel van Silo, en deze stad wordt een puinhoop zonder bewoners? En allen stormden tegelijk op Jeremia af in de tempel van de Heer. Tot daar deze lezing.
4: Wij danken God.
3: Tussenzang. Verhoor mij omdat gij barmhartigheid zijt, Heer. Verhoor mij omdat gij barmhartig zijt, Heer. Zo talrijk als het haar op mijn hoofd zijn zij die mij zonder grond haten. Zij die mij kwellen zijn machtig. Zij eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd? Verhoor mij omdat gij barmhartig zijt, Heer. Om u heb ik iedere smaad verdragen. Als steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoorn neer van hen die u honen. Verhoor mij omdat gij barmhartig zijt, Heer. Naar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij omdat gij barmhartig zijt en trouw in het hulpverlenen. Verhoor mij omdat gij barmhartig zijt, Heer.

0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden: waar heeft hij die wijsheid vandaan en de macht om wonderen te doen? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heeft zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? Wonen zijn zusters niet allen bij ons? Waar heeft hij dat alles vandaan? En ze namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring. En wegens hun ongeloof deed hij daar niet veel wonderen. Woord van de Heer. Broeders en zusters, we horen zo net dat Jezus onderrichting bij zijn eigen volk, bij de mensen van zijn eigen dorp, zijn eigen stad, zijn eigen kring, niet veel appreciatie krijgt. Integendeel, het is eerder kritiek, ongeloof, waarmee hij geconfronteerd wordt. Waar heeft hij dat alles vandaan? Werpt men op. Zo is het ook voor Jeremia in de eerste lezing trouwens. Ook hij krijgt te maken met ongeloof en tegenstand vanwege diegene tot wie hij sprak, het woord dat God hem gevraagd had uit te spreken. Wie denkt hij wel dat hij is? Zo zag je de reactie van de mensen in de eerste lezing kunnen samenvatten. Het lijkt wel of hun geest gesloten blijft. Zowel bij de mensen in de eerste lezing als die in het evangelie. Hun geest blijft gesloten om in de profeet, Jeremia en Jezus, om in de profeet het woord van God te herkennen. Hun geest bleef gesloten. Je zou kunnen zeggen dat ook de geest van Ignatius van Loyola aanvankelijk gesloten bleef voor God en voor zijn woord. En die geest wordt pas geopend nadat hij gewond van een strijdperk was teruggekeerd bij het lezen van boeken. Boeken over het leven van Jezus, boeken over het leven van heiligen. En dat brengt Ignatius tot bekering. Zijn geest wordt geopend. Dat is niet iets wat eensklaps gebeurt. Het is een iets progressiefs. Het is iets wat geleidelijk aan gebeurt. Hij trekt zich bijvoorbeeld maandenlang terug in Manresa, waar zijn geest zich steeds meer en meer openstelt voor God en zijn woord. Na een pelgrimstocht naar het Heilig Land komt in hem het verlangen op om de moslims in het heilig land te bekeren. Want hij stelde vast dat in dat heilig land nauwelijks christenen waren. Dat daar op die heilige plaatsen vooral aanhangers van Mohammed leefden. Maar om die moslims te bekeren, moest hij eerst priester worden. En hij vangt dan die lange studies aan. Eerst in Spanje, maar daar krijgt hij te maken met de Inquisitie, die hem zelfs een tijd in de gevangenis opsluit. Hij zet zijn studies later voort in Parijs. Daar ontmoet hij enkele andere studenten met wie hij samen het plan opvat, datzelfde oorspronkelijke plan om de moslims in het heilige land te bekeren. Ze trekken samen naar Venetië om daar op een schip te kunnen stappen naar Palestina, maar om een of andere reden lukt dat niet. Na 3 jaar komt Ignatius dan met zijn enkele gezellen aan in Rome. En daar sticht hij de Compagnie van Jezus, de Sociëteit van Jezus. Daar schrijft hij ook de regel van deze nieuwe orde. Curieus, merkwaardig is het feit dat hij daarin opnam dat deze orde is misschien wat te veel gezegd in de ogen van Ignatius. Laten we het eerder een gezelschap noemen, een sociëteit, dat deze maximum 60 leden zou mogen tellen. De toenmalige paus, die heel enthousiast was rond die oprichting van die nieuwe orde, was niet akkoord met dat punt van de regel en schrapte die. En maar goed ook, want bij de dood van Ignatius waren ze al met 1000. En ook nadien heeft deze orde een hele ontwikkeling gekend. Hoeveel van ons zijn op een of ander moment van ons leven niet in contact gekomen met jezuïeten? Het zij tijdens onze schoolopleiding, het zij bij de geestelijke begeleiding. Velen onder ons hebben waarschijnlijk ook de geestelijke oefeningen van Ignatius ooit wel eens gedaan. Een orde die uiteindelijk over de hele wereld is uitgezwermd. De orde die trouwens, zo las ik deze week, de grootste religieuze orde was in heel de wereld. Over heel de wereld. Tot nu. Want nu zouden de Salesianen de Jezuïeten hebben voorbijgestoken in het aantal leden. Broeders en zusters, wat ik hier vooral met jullie wil meegeven en onthouden, is dat wat in het leven van Ignatius gebeurd is, dat uiteindelijk niet zijn oorspronkelijke doel heeft kunnen volbrengen. Hij is uiteindelijk nooit met zijn gezellen naar het heilig land vertrokken om de moslims daar te bekeren. Maar hij had een open geest. En die open geest, die leidde hem op andere paden die de Heer voor hem voor ogen had. Van Ignatius onthouden we dat alles wat in ons leven gebeurt, dat we daarover moeten reflecteren om te onderscheiden wat God met die gebeurtenissen in ons leven bedoelt en voor heeft. Laten we, net als Ignatius, een open geest hebben met onderscheiding. En geen zelfingenomenheid, zoals die toehoorders in de twee lezingen van vandaag. Laten we niet te zeer gefixeerd zijn op wat voor ons misschien het doel is dat we denken te moeten vervullen in ons leven. Laten we openstaan voor andere wegen die God misschien met ons voor heeft. Met onderscheiding steeds, zoals Ignatius ons dat heeft geleerd. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.

Wij worden één. Het deed in ons mens zijn en neemt ons op in een goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In besef van onze onmacht en onze schuld vragen we dat onze verande voor u aanvaardbaar wordt. En wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer onze God, aanvaard de offergave die wij u aanbieden bij deze viering van de heilige Ignatius. Laat ons waarheid en genade putten uit de bron van alle heiligheid die gij voor ons ontsloten hebt in deze heilige geheimen. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal bij u zijn.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is ons dank bij het water.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had, en maakt haar nu al vertrouwd met de gaven die ze zal bezitten in het komend Rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zeggen u toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt ge alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. We vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Moog hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostel en martelaar, met de heilige Ignatius en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Fabien, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid alle kinderen van overal bijeen. Laat ons overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

0: ist, hier und nu, und tot in Ewigkeit.
1: Amen.
2: En aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
2: Heer Jezus Christus, je hebt aan je apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
2: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
2: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Vuur ben ik op aarde komen brengen. En hoe verlang ik dat het oplaait.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier de communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons bidden. Heer, met dankbaarheid hebben wij het offer van lof opgedragen bij de viering van de heilige Ignatius. Wij bidden u, leid ons door deze Eucharistie naar uw heerlijkheid, waar wij voor eeuwig uw heilige naam zullen loven. Door Christus, onze Heer. Amen. Een open geest hebben en het onderscheiden van Gods wil in wat ons overkomt. Dat mogen we van vandaag meenemen vanuit de liturgie die we zo net mochten vieren. Laten we ons tot onze lieve vrouw wenden en haar vragen dat ze ons mee mogen helpen die open geest te hebben of te bewaren. En ook om de juiste onderscheiding te mogen maken in wat ons overkomt en daarin Gods weg met ons mogen ontdekken. We doen dat vandaag met het bidden van het gebed tot onze lieve vrouw van Bora. Beste luisteraar, u kan zich met dit gebed verenigen door geestelijk u te verbinden met de mensen hier in de kapel van het heiligdom in Bora, die dit gebed nu voor ons allen, dus ook voor u, zullen bidden tot onze lieve vrouw van Bora. Onze lieve vrouw van Bora, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt, kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij. En het Rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Wanneer men tegen de rechtvaardigheid heeft gezondigd door te liegen, dan is men ook verplicht tot herstel van de schade. Zelfs indien de dader van een leugen vergiffenis gekregen heeft, blijft hij de plicht om hetgeen dat hij gezegd heeft recht te zetten. Wanneer het onmogelijk is de schade in het openbaar te herstellen, moet het in het geheim gebeuren. Als het niet mogelijk is de medadeelde rechtstreeks te vergoeden, moet men hem in naam van de naaste liefde morele genoegdoening geven. Men moet nooit die verplichting uit het oog verliezen. De verplichting tot herstel van de schade betreft ook de fouten die begaan zijn ten opzichte van andermans goede naam. Laat ons eens spreken over enkele vormen van liefde tot de waarheid die ons ertoe brengen om bepaalde dingen te verzwijgen. Dat klinkt een beetje raar, dat wanneer we het gebod bestuderen van niet liegen, dat wij zouden moeten leren, wat moeten we dan verzwijgen? Is niet zo dat we de plicht hebben om alles juist te vertellen? Wel niet. Het recht op mededeling van de waarheid is niet onvoorwaardelijk. Iedereen moet zijn leven in overeenstemming brengen met het evangelisch gebod van de broederlijke liefde. Dat betekent, zegt de catechismus van de katholieke kerk, dat men in concrete situaties zou moeten nagaan of het verantwoord is de waarheid mee te delen aan degene die erom vraagt. De naaste liefde en respect voor de waarheid zullen het antwoord moeten bepalen dat men zal geven op elke vraag om informatie of communicatie. Het welzijn en de veiligheid van de naaste

De eerbied voor zijn privéleven of het algemeen welzijn zijn afdoende redenen om datgene te verzwijgen wat niet bekend hoeft te zijn, om zich van een voorzichtig gedaan te bedienen. Als iemand gezondigd heeft, en wij weten het, en men stelt ons de vraag, is het niet evident dat we het recht hebben om dat door te vertellen? Trouwens, dat komt de mensen niet ten goede dat wij overal zonde gaan vertellen, want dat geeft aanstoot. Dat is een slecht voorbeeld. Dat geeft aanleiding tot meer zonde. Dat geeft ook aanleiding tot soms onrechtvaardige woede. Het zijn allemaal dingen die wij moeten vermijden. Dus de plicht om opspraak te vermijden gebiedt vaak strikte geheimhouding. En niemand kan verplicht worden de waarheid mee te delen aan wie er geen recht op heeft. Wanneer men nu belt, telefonisch belt, opbelt, en men wenst te spreken tot een persoon die bij u thuis is, maar die persoon wenst niet aan de telefoon te komen. Men is niet verplicht om te zeggen, excuseer meneer, maar die persoon die u vraagt is wel thuis, maar wil niet aan de telefoon komen. Hier geven we een informatie waarop die andere persoon geen recht heeft. Die andere persoon heeft niet het recht om te weten, is die thuis of niet. Dus daar moeten we discreet blijven en dus niet ingaan op die vraag. Dat is één gekwalificeerd geval van geheimhouding dat verbonden is met het geloof en dat heet biechtgeheim. Het biechtgeheim, waardoor een bedienaar van het sacrament van de verzoening bepaalde dingen weet te komen. Dus dat biechtgeheim is heilig en mag onder geen enkele voorwaarde geschonden worden. Het biechtgeheim is onschendbaar. Daarom is het de biechtvader ten strengste verboden met woorden of op welke andere wijze en om welke reden ook over de boeteling maar iets bekend te maken. Dat is absoluut vanzelfsprekend en het is een onschendbaar geheim. Het is onmogelijk zich een bepaald geval in te beelden waar het wel zou mogen. Ik zeg het, want er werd de laatste tijd een beetje daarover gediscussieerd in academische kringen. Het biechtgeheim is volledig en absoluut. En het versoepelen van dat biechtgeheim zou meer nadelen brengen dan voordelen. Dus het moet en het mag zo blijven. Een ander geval doet zich voor niet meer in de beleving van de kerk en de sacramenten, maar in het beroepsleven. Er bestaan bepaalde dingen die beroepsgeheim zijn. Politici, militairen, geneesheren, rechtsgeleerden of allerlei mensen die vertrouwelijke mededelingen kennen. Dus wanneer men iets weet dat onder het zegel van de geheimhouding gedaan is, al die mededelingen moeten geëerbiedigd worden en geheim blijven. Hier gelden er wel uitzonderingen. Wanneer het bewaren van het geheim zeer zware schade zou berokkenen aan de persoon die het meedeelt, of aan hem aan wie het wordt toevertrouwd, of aan een derde persoon, en dat het gaat om schade die alleen vermeden kan worden door het bekendmaken van de waarheid, in dat geval is het beroepsgeheim niet absoluut. Het is dus relatief in tegenstelling tot wat men gezegd heeft over het biechtgeheim. Zelfs wanneer privéinformatie niet onder het zegel van de geheimhouding wordt meegedeeld, moeten mensen toch het gezond verstand hebben te weten dat ze niettemin voor bepaalde dingen discreet moeten blijven.

Wat moeten we denken van het recht op privéleven van de medemens? Wel, dat valt hieronder. En daarom zijn de verantwoordelijken voor de communicatiemiddelen mensen die de juiste middenweg moeten zoeken tussen vereisten van het algemene welzijn en de eerbied voor de persoonlijke rechten. Informatie over het privéleven van personen die in het politieke of publieke leven werkzaam zijn, is te veroordelen, voor zover men inbreuk pleegt op hun privacy en hun vrijheid. Dat zegt de kerk, dat zegt de catechismus van de katholieke kerk. Hoe moet men de waarheid beleven in de sociale communicatiemiddelen, de media? Wel, wij weten dat in de hedendaagse samenleving die sociale communicatiemiddelen een belangrijke rol spelen op het gebied van informatie, op het gebied van bevordering van cultuur en vorming. En die rol neemt toe door de technische vooruitgang, door de omvang en de verscheidenheid van de nieuwsberichten en door de invloed die uitgeoefend wordt op de publieke opinie. En laat ons niet vergeten, met de sociale media die nu toegankelijk zijn via het internet, dat bijna iedereen bijna een kleine journalist kan worden en dus zich de vraag moet stellen van, is hetgeen dat ik ga publiceren wel verantwoord op gebied van de liefde tot de waarheid en met inacht nemen van het achtste gebod? Wel, we moeten eerst weten dat de informatiemedia ten dienste moeten staan van het algemeen welzijn. De samenleving heeft recht op informatie en die informatie moet steunen op de waarheid, moet steunen op de vrijheid en moet steunen op de rechtvaardigheid en zelfs nog op een vierde deugd, en dat is de deugd van de solidariteit. Dus wanneer we iets willen publiceren, moet onze vraag stellen, is het wel waar? Gebruik ik dan goed mijn vrijheid en eerbiedig ik die van de ander? Is het wel rechtvaardig? En gaat het niet tegen de solidariteit? Wel, het is nodig dat alle leden van de maatschappij hun plichten van rechtvaardigheid en naastenliefde in dit opzicht vervullen, zegt de catechisme van de katholieke kerk. Ze moeten er daarom voor zorgen dat ook met behulp van de communicatiemiddelen een juiste publieke opinie wordt gevormd en verspreid. Gesproken van solidariteit, die menselijke solidariteit wordt bevorderd door waarheidsgetrouwe en juiste communicatie, door het vrij verkeer van ideeën die de kennis en de eerbied voor de anderen gunstig beïnvloeden. Dus vrijheid is ook een onderdeel van de liefde tot de waarheid. Als men zijn ideeën niet vrij mag verspreiden, in de veronderstelling natuurlijk de ideeën waar en rechtvaardig zijn, dan hebben we een probleem. Bij de sociale communicatiemiddelen, in bijzonder de massamedia, kunnen bij de gebruikers een zekere passiviteit veroorzaken, zodat deze tot onkritische consumenten worden van boodschappen of beelden die hun worden aangeboden. Een vriend van mij vertelde me dat een heel oppervlakkig wekelijke tijdschrift die we hebben in ons land bepaalde dingen vertelt en ik zeg, och, maar de mensen zijn toch intelligent genoeg om te weten dat het allemaal onzin is. Maar het blijkt van niet. Het blijkt van niets. Het is soms als priester hoor ik bepaalde mensen dingen vertellen over de geschiedenis van de kerk die rechtstreeks komen uit die goedkope weekbladen die we hebben in dit land en die helemaal naast de kwestie zijn, die qua clichés dus verspreiden, die maar dan ook niets te maken met die historische waarheid over bepaalde dingen. En het is droevig te zien dat er massa mensen zijn die daarin trappen. Dus denk ik dat het belangrijk is dat de christenen die actief zijn in de wereld van de media, dus daaraan werken om de kwaliteit van hetgene dat wordt aangeboden aan de publieke opinie steeds meer waarheidsgetrouw is, nauwkeuriger, rechtvaardiger en geen schade brengt aan de solidariteit en de rechtvaardigheid. Maar het is ook goed dat mensen die een christelijke vorming hebben
de nodige kritische geest hebben wanneer ze bepaalde dingen vernemen uit de media. Het is niet omdat het in de gazette heeft gestaan, helaas, dat het waar is. De verantwoordelijken van de media hebben dus een grote verantwoordelijkheid. Uit hoofde van een beroep hebben ze de verplichting bij het verspreiden van informatie de waarheid te dienen en de naaste liefde geen geweld aan te doen. Ze moeten zich inspannen om met evenveel zorg de aard van de feiten te eerbiedigen en de grenzen te respecteren bij de kritische beoordeling van personen. Aan de bekoring van laster mogen ze niet toegeven. Dus het feit dat de lezers erom vragen of dat het aantal luisteraars of lezers gaat doen toenemen op zich is niet voldoende om zoiets te rechtvaardigen. Het moet altijd passeren via de filter van de ethische beoordeling. Is dit waar? Is dit rechtvaardig? Gaat dit in de richting van de rechtvaardigheid en de solidariteit? De burgerlijke overheid heeft hier bijzondere plichten. De burgerlijke overheid moet de vrijheid respecteren, dus mag niet censureren. Maar de burgerlijke overheid moet er ook voor zorgen dat de communicatiemiddelen het algemeen welzijn niet schaden. En daarom moet de overheid een werkelijke rechtvaardige vrijheid van voorlichting verdedigen en beschermen. Het mag niet dat mensen die macht hebben in de media zich het recht toe-eigenen om andere mensen gewoon door de modder te sleuren. Er bestaan wetten die de overheid uitgeeft en door die wetten kan men voorkomen dat er een verkeerd gebruik van communicatiemiddelen ernstige gevaren doet ontstaan voor de openbare zeden en de voortgang van de maatschappij. Dus de overheid moet tijdig en eerlijk alle inlichtingen doorgeven in verband staan met het algemene welzijn of die beantwoorden aan de rechtmatige bezorgdheid van de bevolking. Het is absoluut niet gerechtvaardigd om valse informatie te verspreiden, ten einde de publieke opinie te beïnvloeden door de media. Het optreden van overheid mag de vrijheid van de individuele personen of groepen niet aantasten. Dus respect voor de vrijheid van het individu en tegelijkertijd ervoor zorgen dat er niet te veel wordt ingegrepen in de media, waardoor bepaalde opinies niet meer aan bod kunnen komen. De ethiek en de moraal van de katholieke kerk in het bijzonder klaagt de misbruiken aan van totalitaire regimes die systematisch de waarheid vervalsen via de media om de meningsvorming politiek te kunnen beheersen. Of mensen die openbare processen manipuleren. De mensen die zich inbeelden dat ze hun tirannie in stand kunnen houden door de waarheid uit te schakelen, die maken zich schuldig aan iets dat men noemt ideologisch delict, maar ze mogen ook weten dat het vroeg of laat in elkaar stort. Geen enkel regime die steunde op de leugen is overeind gebleven. En als er nog zo'n regime bestaat, die mensen kunnen zich voorbereiden op een val, want vroeg of laat gaat dat gebeuren.

0: Een laatste punt in verband met de liefde tot de waarheid is het begrip schoonheid in kunst, en meer bepaald gewijde kunst. Het kan verrassen dat de catechisme van de katholieke kerk over de schoonheid spreekt. Want er circuleert een soort opinie, hè? De gustibus et coloribus, hè? Over kleuren en smaken mag er niet gedogmatiseerd worden. En dat is ergens wel waar. Maar de waarheid heeft in zich een bepaalde schittering die ze mooi maakt. Ik weet dat dit botst met bepaalde overheersende opvattingen over de kunst en de schoonheid als totale vrijheid om van alles en nog wat te creëren en uit te beelden, want dat is tussen aanhalingstekens kunst. Wel, wij christenen hebben een andere visie van de schoonheid en wij willen niet dat op dat gebied de zedelijkheid wordt uitgeschakeld. Men probeert heilig te zijn in alles. Niet alleen maar in het doorgeven van nieuws in de publieke opinie in verband met politiek, cultuur en noem maar op, maar ook op gebied van kunst. Zijn er bepaalde dingen die men wel mag doen en andere dingen die men niet mag doen? Het verrichten van het goede gaat gepaard, zegt de catechisme van de katholieke kerk, met een vrijgeschonken geestelijke vreugde en met het smaken van de zedelijke schoonheid. Inderdaad, zegt de catechisme, de waarheid brengt vreugde mee en laat de glans van de geestelijke schoonheid oplichten. De waarheid is op zichzelf mooi. De waarheid van het woord, rationele uitdrukking van de kennis van de geschapen en ongeschapen werkelijkheid, is een onmisbaar gegeven voor de mens die met verstand begaafd is. Maar de waarheid kan ook andere aanvullende vormen van menselijke uitdrukking vinden, zegt de catechismus verder. Vooral wanneer het erom gaat op te roepen wat zij aan onzichtbaars in zich draagt. De diepte van het menselijk hart, het verheffen van de ziel en het mysterie dat God is. Dat is heel interessant, want hier zit er een bepaalde visie van de kunst in de catechismus van de katholieke kerk. Het gaat om iets onzichtbaars dat het mooie in zich draagt. En dat kan je vinden in de diepte van het menselijk hart, in het verheffen van de ziel en het mysterie dat God is. Met andere woorden, kunst dient om uit te drukken wat je met woorden niet kan zeggen op het gebied van liefde en geloof en God. En het is inderdaad zo dat de mooiste kunstwerken meestal te maken hebben met liefde, geloof en God. Want daar is iets dat we niet onder woorden kunnen brengen. En dat is ook iets dat waar is. Liefde moet in de waarheid zijn. Het geloof moet het ware geloof zijn. Er is een grote band tussen liefde en waarheid. En die vinden terug in de band tussen waarheid en schoonheid. Nog voordat God zichzelf aan de mens openbaart, in woorden van waarheid openbaart God zich aan hem door de universele taal van de schepping. De schepping vertelt het werk van het woord van God en vertelt van de wijsheid van God. Er is orde en harmonie in de kosmos. Al is die orde verstoord door de zonde, we zien dat er een achterliggende orde is. En zowel het kind als de wetenschapper zijn er ontvankelijk voor. De grootheid en de schoonheid van de schepselen laten ons door vergelijking de schepper bewonderen. Want er is een analogie tussen de schepper en het geschapene. En zo zegt het boek der wijsheid, want hij die hen geschapen heeft, is de oorsprong van de schoonheid. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. En dus het is logisch dat er in de schepping schone dingen zijn, en ook bij de mensen die geschapen zijn, de mens zelf. Wanneer de mens bemint, wanneer de mens heilig is, dan is zij ook van binnen schoon. Dus kunst is een uitdrukkingsvorm die eigen is aan de mens. En die hem de kans geeft om dingen die ontsnappen aan de woord toch te kunnen uitdrukken op een of andere manier. Daarom is het ook een talent. En bepaalde kunstenaars krijgen dat talent om aan kunst te doen. Die mensen kunnen daar diensten bewijzen aan alles wat te maken heeft met liefde, geloof en God. Maar de kunst moet authentiek zijn. Kunst mag niet gebaseerd worden op leugens, op schone schijn. Het moet authentiek zijn. In de kunst, door het feit dat men soms een scheppende activiteit tot stand moet brengen, bezit de kunst een mogelijkheid om een beetje op God te gaan gelijken. En dat zal nog meer het geval zijn indien de kunstenaar zich laat leiden door de waarheid en de liefde tot de werkelijkheid en ook de liefde tot God en tot de medemens. Dus de mooiste vormen van kunst, dat is de overtuiging in ieder geval van de christenen, ook al zijn er bepaalde kunstenaars die daar vragen bij hebben, dat zijn die uitingen van kunst die overeenkomen met wat God ons vraagt te doen en wat God ons geeft in de schepping. Binnen de kunst is er een onderdeel dat heet gewijde kunst. Men spreekt van gewijde kunst waar de dingen waar en schoon zijn. Wanneer ze door de vorming geven beantwoorden aan de eigen roeping van de gewijde kunst. Namelijk in geloof en aanbidding het transcendente mysterie van God oproepen en verheerlijken. Er zijn onovertroffen en onzichtbare schoonheden te vertellen in de waarheid en de liefde. Christus zelf is de afstraling van Gods heerlijkheid. En wie Christus leert kennen, naar zijn woorden luistert of zijn wijsheid probeert in te zien, wie de Eucharistie bijwoont, waar Christus zich aan ons geeft, kan heel diep getroffen worden door de schoonheid van een God die mens wordt en zich geeft aan de mensen. Of, kijk een beetje verder dan Christus, kijk naar onze lieve vrouw, zij die vol van genade is. Die genade is ook gratie en schoonheid, soms met uitwendige uitstraling, maar het meeste, de mooiste schoonheid van Maria is de schoonheid in haar binnenste, in haar ziel. Wel, het is goed dat bepaalde kunstenaars zich laten inspireren door Jezus Maria. Uit geloof, de gezien van het heil, om bepaalde vormen te vinden die, dankzij de gewijde kunst, de mensen kunnen brengen tot een grotere nabijheid met het goede en het mooie, en dus met God die de bron daarvan is.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en het huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen. Dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, Klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russische Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-17 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
2: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit hun zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
2: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over je taken? Wat houden je taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kiné komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat, eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt ervan af. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
3: dat zijn best lange dagen dan.
2: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
3: Ja. Hij heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
2: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
3: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
2: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook, inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor ze eigenlijk ook een eigen living gedeeld hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
3: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel
2: ja,
3: dan?
2: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistenten die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
3: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
2: Ik ben tevreden, dank u wel.
3: Oké, zeer goed. Dank u wel. Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja, ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké. Okay.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat het dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig, dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk... hoe noemen ze het? Godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. Ik heb daar eigenlijk,

0: volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
1: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
0: 30 jaar.
1: 30 jaar.
0: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden in de straat waar dan men dan woonde. En daar woonden zijn ouders. Zo is het een band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders. Die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
1: Oké, heel vroeg gestorven
0: Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
1: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
0: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar... Wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was altijd niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
1: Niet in het leven.
0: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Dus echt, wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat is zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kunnen doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
1: Ik ben blij dat te horen.
0: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn nouvast nu, hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken en dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles. Allee. Dus naaktjes.
1: U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
0: Ja, ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandige. Dus daarom dat we ook iets moeten nemen voor altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal op boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
1: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
0: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Wit Geel Kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... op de boodschappen. Hè. Brood. Dus hier dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat afgezet. En ik heb bijzondere, lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, want ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdags om de boodschappen nog. Omdat ze ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om. als het al zo warm is en dan staat of ze te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat te komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
1: Woont u hier graag?
0: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1997, hier komen kijken ben als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
1: U bent er echt van in het begin bij?
0: Ja. Ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor de hand, hè. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè. Want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds, ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
0: Ja, nog gedaan.
1: En we gaan u van u de rest van uw dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
0: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tienen. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Oh, dat is geen probleem voor mij.
3: Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Wacht, even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit ertoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoners eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Ja. Oké. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat dat over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En dan is dat over. Ja. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is het over voetbal, hè.
1: Okay.
2: Ik heb zelf ook voetbal gespeeld en dan die mannen komen ook. En dan zijn natuurlijk resumés aan 1,5-2 uur. Hè. dan zitten die wel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen. De kleinkinderen, niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet...
2: En je kunt er dan mee praten en dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè?
1: Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen nu voor veel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liefst, nog liever dan met gewoon mensen, zieke, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen, die durven nu zo wel eens vies bekijken. Van, als je over psychiatrie praat, dan denk je direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè. En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè. Dan gaan we daar naartoe. Hè. Een babbeltje doen. Hè. Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè.
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust namelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Hè? Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur, 10:45 s'morgens is, dan krijg ik mijn dipje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus de situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op je gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote niet? Groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké. Okay.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Ah. Dat wordt toch uitgezonden, deze avond? Ah.
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moeten jullie eens weten. Ja. Stel me vragen zoveel dat is. Tijd is al nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè.
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
2: jullie
1: te willen praten.
2: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken. Hè.
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten. Die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens. En voor de rest niks. En dat jullie met drieën gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle drie gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Daar zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u taart gegeten?
2: Gâteau was het. Okay. Daar had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen... En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u er graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest. Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb het er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Mm. Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan? Of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis. U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
1: Zwarte Piet,
0: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
0: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
1: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
0: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
1: En... Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
0: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
1: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
0: geoefend.
1: Ja.
0: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
1: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
0: Kan u daar iets over vertellen?
1: Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Alleen meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo een keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
0: Okay.
1: Nageltjes verzorgen, ja.
0: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
1: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
0: Dat
1: was
0: leuk.
1: Het was wel heel leuk, ja. Ja.
0: En gaan er dan veel bewoners mee?
1: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
0: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
1: 4.
0: 4?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Gelijkvloers 1, 2, 3.
0: Oké. Okay. Ja. En u zei dat u hier van maart werkt.
1: Ja.
0: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
1: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
0: Jullie komen...
1: En zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mensen biedt wel een aperol.
0: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
1: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
0: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
1: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ja, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
0: Okay.
1: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag
0: hebben. Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
1: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat die al terug naar Ginder zijn.
0: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken. Ja, maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
1: Ja, dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
0: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kortverblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje.
3: Loopt dat los.
0: Oké. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kortverblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of?
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet in het ziekenhuis bijvoorbeeld, heb je dat ook. Maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat dat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou. Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als ze de validatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie, komen die al liggend binnen en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, hebben we dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dat, dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké.
1: Zullen we nog iets zeggen?
0: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alei, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren.
1: Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want we hebben hier Alei bij ons. Alei, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
2: Ik ben 61 jaar, ja.
1: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
2: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
1: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
2: Helemaal, ja.
1: En u komt hier in het dagcentrum?
2: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
1: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
2: Ja, wel.
1: U heeft daar verzorging, die komt?
2: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
1: Oké. Okay.
2: En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
1: Oké. Okay. En uw leven is in één klap veranderd.
2: Ja.
1: Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
1: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen.
2: Heel veel, heel veel.
1: U bent het liefst onder de mensen, ja.
2: Ja, toch wel.
1: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
2: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, dan zie ik tegenop. Als dan naar de maandag zie ik daar in en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
1: Oké. Okay. En er is hier een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
2: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan, Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
1: Zeker.
2: En dan, ik weet niet, van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
1: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
2: Dus ja. Ik ben ook heel gelovig, dus misschien dat dat ook geholpen heeft.
1: Ja. Oké, hartelijk bedankt, Alei, om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden. Is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
2: Niet speciaal, nee.
1: Niet speciaal? Oké, hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
3: Wat ik zo mooi vind, Alei, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen.
2: Ja.
3: Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden. Ook, ook in moeilijke omstandigheden.
4: Ik weet niet of dat zo is.
2: Ja, dat is zo.
3: Dankjewel.
2: Oké.
1: Dankjewel, Alei. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. We gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Want u

0: ik ben al heel lang alleen.
1: Ja, maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
0: Mijn broers. Ik had 5 broers.
1: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
0: Ja.
1: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, maar kleinkinderen,
0: dat is
1: achterkleinkinderen.
0: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
1: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
0: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
1: Zijn ze hier van uit de buurt?
0: Hm.
1: Bent u hier van uit de streek?
0: Van Kesselo.
1: Van Kesselo, ja. Oké, okay, dat is in de buurt.
0: Ja, dat is in de buurt. Ja.
1: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
0: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
1: Oké, okay, dat is al een
0: rare eentje. Man werkte daar, hè.
1: Ja.
0: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog, en zitten in Olsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
1: Oké, okay, dus u kan ze veel zien?
0: Ja, die komen regelmatig.
1: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
0: ja.
1: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
0: Gewoon.
1: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
0: Nee,
1: of wat heeft u gedaan?
0: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
1: Dat kan ik mij inbeelden.
0: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
0: Ja, dat is een klein bedrijf.
1: En heeft u dat graag gedaan?
0: Ja, heel graag.
1: Heel graag?
0: Heel graag.
1: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
0: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
1: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
0: Ja, van als een zin toen men al dood was. Oh. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
1: Dat is dan eerder een niet
0: die
1: zo
0: die was
1: goeie.
0: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, hè, want dat voelt niet goed.
1: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
0: Ja, ja. Ja.
1: Okay.
0: Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
1: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
0: Wow.
1: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen. Er hangt hier een kruisje aan uw muur en een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
0: Oh ja.
1: Ja?
0: Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
1: En hoe beleeft u dat?
0: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
1: Oké. Okay. Als deel van het koor? Of...
0: Ja.
1: Oké, okay. Elke dag?
0: Ja, elke dag.
1: En deed u dat graag?
0: Oh, heel graag.
1: En wat voor liederen zongen jullie?
0: Hm?
1: Wat voor liederen zongen jullie?
0: De mis, hè.
1: De mis, ja.
0: De mis.
1: Oké.
0: Okay. Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Ja. Zalig omhoor.
0: Ik heb het graag gezongen.
3: Ja. Ja.
0: Ik heb altijd graag gezongen.
1: En dat doet u dus nog altijd ook?
0: Ja, ik doe dat nog altijd.
1: Dat is leuk.
3: En goed, heel goed.
0: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing.
2: Ja. Dat doe je niet.
0: Gelukkig niet, nee.
1: Oké, okay, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
0: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.

0: Radio Maria. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12:00 en wij bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, dan bidden wij nu het middengebed op deze vrijdag waarop wij de heilige Ignatius van Loyola priester gedenken. De hymne kan u volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 858. En de korte schriftlezing volgt daar gewoon op. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
1: Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
2: Mijn wegen kent Gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat Gij hebt beschikt.
1: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
2: Mijn geest stort tranen van droefheid. Richt Gij mij weer op naar uw woord.
1: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
2: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat Gij bepaalt.
1: Wat Gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
2: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
2: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw.
1: Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
2: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
1: Steeds heb ik uw liefde voor ogen en richt mijn gedrag naar uw woord.
2: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
1: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
2: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer,
1: om luidop uw lof te zingen, uw wondere daden te prijzen.
2: Het huis waar Jij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar uw glorie verwijlt.
1: Vertelg mij dan niet met de zondaars, zoals Gij met moordenaars doet,
2: wier handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
2: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw.
2: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt.
1: Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
2: Ik zou in de grafkuil dalen als gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
2: Sleur mij niet weg met de zondaars. Met hen die onrecht bedrijven.
1: Die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
2: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
2: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalfde een veilige burcht.
1: Red hen, red Heer uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Al werd Christus in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht. Mijn geest is geheel in het stof geworpen.
1: Heer, laat mij weer leven volgens uw woord. En laat ons bidden. God, gij hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om uw naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden, hier op aarde en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, zo zijn wij in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag vandaag en naast onze persoonlijke intenties bidden wij ook speciaal voor het zielenheil van onze overledenen. Bijzonder ook voor de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben er onze hoedje gebeden, ook voor onze overledenen. Bieden wij nu nog het volgende gebed dat onze lieve vrouw in eenheid met het heiligdom van Montluçon in Frankrijk dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
3: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: Heilige Ignatius van Loyola,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Is dat toch niet zo? Beste luisteraars van Radio Maria, het is vrijdag. Wij bidden samen de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
2: Bij het bidden van de kruisweg overwegen wij hoezeer wij God hebben verlaten, die zich voor ons ontledigd heeft. Maar zo wordt ons ook steeds meer duidelijk dat niet onze zwakheid en onze zonden het laatste woord hebben. Het woord dat vlees geworden is, Jezus Christus, Hij is het verlossend woord dat ons bevrijdt. Aan Hem zij de eer en de glorie. Hij begin en einde. In zijn erbarmen zijn wij geborgen. Vertrouwen wij ons daarom toe aan het mysterie van zijn lijden, sterven en verrijzen. Het mysterie van het kruis. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Pilatus laat de Heer geeselen, met doornenkronen, bespotten, om uiteindelijk het doodsvonnis over hem uit te spreken. O Jezus, mijn ziel is beangst en bedroefd, omdat de zonde de schuld is van het vonnis dat over u werd uitgesproken. Veroordeel mij niet in het uur van mijn dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Om onze zonden en onze verlossing wil de Heer het kruis op zijn schouders nemen. O Jezus, gij neemt gedwee het kruis op. Leer mij de kruisen van dit leven geduldig en uit liefde tot u verdragen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uitgeput bezwijkt Jezus onder de last van het kruis en valt ter aarde. Door zijn kostbaar bloed wordt de aarde geheiligd. O Jezus, het zware kruis doet u bezwijken. Schenk mij, bid ik u, vergiffenis voor mijn zonden, die de oorzaak zijn van uw lijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Maria gaat haar zoon tegemoet. Ze lijdt met haar kind zoals een moeder dat alleen kan. En met name een moeder die weet en gelooft dat Jezus ook haar God is. Welk een wederzien! Maria wil met Jezus lijden voor onze verlossing. O Maria, laat mij delen in uw smart bij de ontmoeting van uw Zoon. Laat mij Jezus beminnen zoals gij hem bemint. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uit vrees dat Jezus de top van de Calvarieberg niet zal halen, moeten de soldaten een vreemdeling dwingen Jezus behulpzaam te zijn. O Jezus, met liefde wil ik mijn kruis opnemen en u volgen. Steun en help mij in tegenspoed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Een vrouw heeft de moed door de bende soldaten heen tot bij Jezus door te dringen en hem die kleine troost te bieden. Jezus laat de afdruk van zijn aangezicht in het doek achter. O Jezus, schenk mij altijd de moed om zonder menselijk opzicht voor u en uw wet op te komen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Terwijl Jezus uitgeput neerligt, komt er geen klacht over zijn lippen. Hij zwijgt en bidt voor zijn beulen en voor allen die hem beledigen. O Jezus, hoe pijnlijk schokt deze tweede val uw lichaam. Verwek in mij zo'n smart over mijn zonden, dat ik van nu af aan u nooit meer door mijn zonden mag betroeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: De vrouwen die Jezus gevolgd waren, schreien bij het zien van zijn lijden. Zijn eigen smarten vergetend, troost en vermaant de Heer hen, zeggende: wee niet over mij, maar over u en uw kinderen. Want als dit geschiet met het groene hout, wat zal dan met het dorre geschieden? O Jezus, uw droefheid overstelpt mijn hart, omdat ik zo dikwijls gezondigd heb. Voortaan wil ik u oprecht beminnen en mijn zonden door boetvaardigheid uitwissen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Door die derde val kan men iets van zijn toestand vermoeden. Hij is reeds de Calvarieberg genaderd. Maar opnieuw richt hij zich op om zijn tocht en daarmee onze verlossing te voleinden. O Jezus, Zoon van God, gij hebt voor onze zonden in het stof van de aarde willen neervallen. Ik smeek u, schenk mij de kracht u ten einde toe te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus ondergaat deze vernedering en smart om de zonde van het vlees en de zinnelijkheid uit te boeten. Mijn Jezus, geef mij een diepe afkeer van al wat zinnelijk, aards en vergankelijk is, om mij alleen te hechten aan wat hemels en eeuwig is. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Stom als een lam voor zijn scheerder, zo wordt Jezus ter slachtbank gevoerd. Gewillig strekt hij zijn handen en voeten uit, om ze aan het hout te laten vastnagelen en zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. O zachtmoedige heiland, laat mij steeds alle onrecht zachtmoedig ondergaan, zonder wrok en zonder weerstand te bieden, omdat ik zo meer mag gaan lijken op u. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Door zijn dood aan het kruis verzoent Jezus ons met God en opent de hemel. De moordenaar spreekt één woord van spijt en mag aanhoren: Heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Tot Maria zegt hij: Vrouw, zie daar uw zoon. En tot Johannes: Zoon, zie daar uw moeder. En tenslotte: Alles is volbracht. In uw handen, Vader, geef ik mijn geest. Mijn liefdevolle heiland, het grote offer is nu volbracht. Sta mijn arme ziel bij in het stervensuur en neem haar dan genadig op in uw hemelsrijk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Het levenloze lichaam van de Heer wordt in Maria's schoot gelegd. Met welk een eerbied aanbidt ze hem. Zij heeft de wereld de verlosser gegeven en in welke toestand geeft men hem aan haar terug. O Maria, koningin der martelaren, van wie het hart door een zevenvoudig zwaard is doorboord, moeder van smarten, maak mij sterk tegen alle vijanden van mijn ziel. Geef dat ik Jezus mag ontvangen in de heilige communie met iets van uw liefde en respect. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Na zijn heilig lichaam gebalsemd en in zuiver lijnwaad gewikkeld te hebben, leggen twee leerlingen het lichaam in een nieuw stenen graf, waaruit Jezus weldra zal verrijzen. Mijn Heer en mijn God, ook ik zal eens sterven en begraven worden. Geef mij, mijn Heiland, de genade om in dit kortstondig bestaan trouw in uw dienst te volharden en dat ik eens de dood mag sterven van alle rechtvaardigen en door de verdiensten van uw Zoon in heerlijkheid uit het graf opstaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Wij bidden u, laat ons die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En ik zeg inderdaad opnieuw Vaticaanse, want de vakantieperiode van Paus Leo XIV is officieel afgelopen. Maandag 27 juni verliet hij het buitenverblijf, het zomerverblijf van de pausen, Castel Gandolfo. En heeft hij zich opnieuw richting Vaticaanstad begeven. Nu, heel lang heeft dat niet geduurd, want hij was er al heel snel terug, namelijk op woensdag 29 juli. Daar gaan we zo meteen meer over kunnen te weten komen. Het was wel alle hens aan dek al onmiddellijk, want de paus die moest op woensdag 29 juli toch zeker zijn agenda goed nakijken en had enkele audiënties reeds op het programma staan. We gaan er even naar kijken. Zo was er een audiëntie voor monsignor Giordano Piccinotti, de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel. Er werd eveneens een audiëntie verleend aan kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München und Freising in Duitsland en coördinator van de Raad voor Economische Zaken. De paus ontving ook dokter Alessandro Cassinis Righini, een algemeen rekenkundige. En dan zien we natuurlijk dat er hier dus drie afspraken zijn die te maken hebben met het patrimonium en de economie van de Heilige Stoel. En dan ook een audiëntie voor de heer Ivan Velasquez Gomez, de ambassadeur van Colombia, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De paus ontving ook de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, en de prefect van het dicasterie voor de dienst aan de integrale menselijke ontwikkeling, dat is sinds kort zuster Alessandra Smerelli, samen met kardinaal Fabio Baggio, pro-prefect van ditzelfde dicasterie. En we konden het u reeds melden. Op maandagavond, iets na 8:30, kwam Paus Leo XIV uit Castel Gandolfo om terug te keren naar Vaticaanstad, na een rustperiode die op 5 juli was begonnen. Toen zijn auto de pauselijke residentie verliet, begroette de Heilige Vader een groep mensen die zich had verzameld om hem uit te zwaaien. Hij zegende ook enkele kinderen die samen met hun ouders stonden te wachten. Zoals ik ook eveneens zei, het heeft niet lang geduurd, want op woensdag 29 juli keerde hij reeds terug om deel te nemen aan een heel mooi gebeuren, het Cantico di Pace of the Canticle of Peace. Een bijeenkomst van gebed en broederschap georganiseerd door het Laudato Si Centrum voor Hoger Onderwijs en de Andrea Bocelli Stichting. Jawel, want hij was zelf ook aanwezig. Deel van de vieringen ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Het concert begon om 7:00 in de tuinen van de pauselijke villa's. Alvorens we daar blijven bij stilstaan, gaan we even kijken in vogelvlucht naar de vakantie van Paus Leo XIV. Tijdens zijn 23 dagen dat hij in Castel Gandolfo heeft verbleven, heeft de paus vooral tijd besteed aan gebed, lezen en een beetje sportbeoefening. We hebben namelijk een heel sportieve paus en dus dat was een ideale gelegenheid om dat ook te doen. En dat op een hele mooie locatie, dat stadje dat uitkijkt over het Albanomeer in de heuvels buiten Rome. Het staat op de lijst van de mooiste dorpen van Italië. Naast 4 zondagse ontmoetingen met de gelovigen, waarbij hij het Angelus heeft gebeden aan de ingang van het Apostolische Paleis, namelijk respectievelijk 5, 12, 19 en 26 juli, u weet wel, die laatste keer waar hij zelfs voor de eerste keer Vlaamse woorden uitsprak, onze lieve vrouw Ster der Zee, en dat is de naam van een KSA-afdeling van Maldegem. En deze jonge tieners waren aanwezig op het moment waarop dat de Heilige Vader het Angelus bidt, samen met de gelovigen, voor het voorplein, het Piazza della Libertà van Castel Gandolfo. Daar hebben we een vorige keer kunnen blijven bij stilstaan. Op 11 juli lunchte hij in de pauselijke tuinen met 200 mensen, afkomstig uit het bisdom Rome, die zich in sociaal kwetsbare situaties bevonden, waaronder ook 35 kinderen. Een week later, op 18 juli, woonde hij een concert bij dat door het bisdom Albano was georganiseerd op de binnenplaats van het Apostolisch Paleis. En in de laatste week van zijn verblijf ondernam de paus ook 2 uitstapjes voor 3 privébezoeken. Op 20 juli bracht hij een bezoek aan de Benedictijnerabdij van Monte Cassino. Op 22 juli reisde hij naar het heiligdom van de Allerheiligste Drie-eenheid in Valle Pietra, waar hij ook de kloosters van de heilige Benedictus en de heilige Scholastica in Subiaco bezocht. Maar ja, als u Radio Vaticaan hebt gevolgd in de afgelopen dagen, dan wist u dat natuurlijk al. Op deze wijze konden we toch even de vakantie van de paus in vogelvlucht overlopen. Maandagavond vertrokken, woensdag tekende hij opnieuw present om 19 uur in de Borgo Laudato Si. In de tuinen van de pauselijke villa's van Castel Gandolfo vond daar dus die Cantico di Pace plaats. Georganiseerd door het Centro di Alta Formazione Laudato Si en de Andrea Bocelli Foundation. In het kader dus van de viering van de 800-jarige jubileum van het heengaan van de heilige Franciscus van Assisi. Dit gebedsmoment werd begeleid door de stem van maestro Andrea Bocelli en het koor ABF Voices, een internationaal koor van 164 kinderen uit 5 crisisgebieden over de hele wereld, die dus zo konden samenkomen met Paus Leo XIV tijdens dit evenement, waarbij muziek een universele taal van vrede werd. Het was dus ook een initiatief, bezinning en gebed, zeer zeker, geleid door de Heilige Vader zelf, waarbij ook werd gebeden voor vrede in de wereld. En de inspiratie werd natuurlijk gehaald uit The Canticle of the Creatures, of het zonnelied dat geschreven of toegeschreven wordt aan heilige Franciscus van Assisi. En dus op deze wijze konden die jongeren die afkomstig waren onder meer uit het heilige land, uit Oeganda, Haiti en Italië, hun uiteenlopende achtergronden en verhalen samenbrengen. Een geschiedenis die vaak gekenmerkt is door oorlog, armoede, verschillende uitdagingen, maar hun stemmen getuigden van de kracht van muziek en kunst als talen van dialoog, hoop en verzoening. Het is een manier om een boodschap over te brengen die universeel is en die door iedereen ter wereld kan worden begrepen. Door hun ervaring in het koor kunnen de kinderen en de jongeren het belang van wederzijds begrip, een gemeenschappelijk doel en ook ontmoeting herontdekken, als ook natuurlijk steun vinden in de soms jammerlijk unieke ervaringen die ze hebben meegemaakt in oorlogssituaties en moeilijkheden. Het is eigenlijk de afsluiting van een 10-daagse bijeenkomst van koorzangers en docenten die voor het eerst via muziek met elkaar een verbondenheid in de geest van een werelddorp, zeg maar, wilden beleven. In een gezamenlijk persbericht van het Laudato Si Centrum voor Hoger Onderwijs en de Andrea Bocelli Stichting legde kardinaal Fabio Baggio, de algemeen directeur van het Laudato Si Centrum, uit dat het evenement laat zien hoe de Borgo een plek blijft waar geloof wordt vertaald in concrete gebaren van ontmoeting, onderwijs en broederschap, aldus de kardinaal. In een wereld die gekenmerkt wordt door toenemende conflicten en verdeeldheid, benadrukte hij dat het samenbrengen van deze diverse groep jongeren met paus Leo XIV, tijdens een bijeenkomst geïnspireerd door de lofzang van de heilige Franciscus, getuigt van het feit dat vrede in de eerste plaats wordt opgebouwd door mensen te leren kennen, in ontmoeting, dialoog en wederzijdse zorg. En dat is ook de missie van de Borgo Laudato Si. Eigenlijk een plaats die dus opgericht werd door paus Franciscus met de bedoeling om een specifieke ruimte te hebben in de tuinen van Castel Gandolfo waar dergelijke evenementen kunnen georganiseerd worden. Zo ook bijvoorbeeld de lunch waar we daarnet hebben over gehoord met de mensen die in moeilijke situaties zitten, vaak gaat het over armen die op een of andere manier financiële hulp krijgen van het bisdom Rome. Maar ook dus dit concert of dit gebedsmoment, moet ik zeggen, dat geleid werd door Andrea Bocelli en door de paus om te bidden voor vrede om die jongeren dan te kunnen samenbrengen. Andrea Bocelli, die je ongetwijfeld kent, een hele bekende zanger ontdekt door Pavarotti, heeft in een persbericht ook beschreven dat die Canticle of Peace werkelijk voortkomt uit de wens om muziek onder de aandacht te brengen via een eenvoudige en universele boodschap. En dat wil zeggen, opnieuw, vrede ontstaat door dialoog, ontmoeting en het luisteren naar anderen. Die aanwezigheid van die jongeren en kinderen uit de hele wereld is natuurlijk een krachtige manier om die boodschap ook uit te dragen. Aan het einde van dat gebedsmoment mochten iedere nationale koordelegatie de Heilige Vader een handgemaakt geschenk uit hun land overhandigen, waarmee de culturele identiteit van het land wordt uitgedragen en de dankbaarheid van de groep werd uitgedrukt. Er zijn hier en daar hele korte fragmentjes te vinden, maar we hebben ons vooral willen concentreren op datgene wat de Heilige Vader heeft willen delen in zijn begroeting aan de aanwezigen. We hebben daarvan een vertaling. De paus zei het volgende. Dierbare vrienden, dierbare jongeren uit Oeganda, het Heilige Land, Italië, van harte welkom. Ik ben erg blij dat jullie hier vandaag bij ons zijn. Het is werkelijk een plezier om deze momenten met jullie te mogen delen. Ik bedank alle koorleden voor jullie harde werk bij de voorbereiding en spreek mijn waardering uit voor de koorleiders. We hebben zojuist naar jullie prachtige gezang geluisterd. Muziek heeft het buitengewone vermogen om verschillende stemmen tot één harmonie te verenigen, waarbij elk iets unieks bijdraagt aan het geheel. In die zin wordt het koor een symbool van eendracht en samenwerking. Het is veelzeggend dat de Heilige Schrift en de liturgie van de kerk spreken over koren van engelen en heiligen, wanneer zij de vreugde van de hemel beschrijven. Niet omdat zij letterlijk de hele tijd zingen, maar omdat zij verenigd in liefde samen God aanschouwen en in hem de volheid van het geluk vinden. Mijn dierbare jonge vrienden, hebben jullie tijdens het zingen gemerkt hoe de muziek ons allemaal heeft meegenomen in een nieuwe ervaring? Iets dat groter was dan wat ieder van ons in zijn eentje had kunnen creëren. Dat is de ervaring van schoonheid. Ze opent een nieuwe horizon voor ons en wekt in ons het verlangen op om die horizon tegemoet te gaan. Wanneer we die horizon tegemoet gaan, ontdekken we niet zomaar iets, maar iemand. We ontmoeten God, onze Schepper. Net zoals we een beekje kunnen volgen tot aan zijn bron, zo nodigt de schoonheid van de muziek ons uit om hem te ontmoeten, die de schoonheid zelf is. Blijf in dit verband de gaven koesteren die God jullie heeft gegeven en laat ze jullie naar hem leiden. De Heer is alles wat we in het leven zoeken. Hij die als enige vrede kan schenken aan onze onrustige harten. Bedenk dat jullie bestemd zijn voor grote dingen en dat de hele wereld niet volstaat om jullie dorst naar zingeving en geluk te lessen. Weet ook dat de Heilige Vader van jullie houdt en voor jullie bidt, voor jullie gezinnen en voor jullie landen. In het bijzonder bid ik dat er vrede mag heersen in jullie huizen en op al die plaatsen in de wereld die nog steeds lijden onder geweld. Tot slot wil ik de Andrea Bocelli Stichting bedanken voor het werk dat zij verricht ten behoeve van jongeren die te maken hebben met onderwijs en sociale achterstand. Door de kracht van de muziek dragen jullie bij aan de missie van de kerk om de integrale ontwikkeling van iedere mens te bevorderen, ten dienste van het algemeen welzijn. Mogen God jullie inspanningen zegenen. Dierbare vrienden, nogmaals hartelijke dank dat jullie zijn gekomen om onze harten te verblijden met jullie prachtige muziek. Ik vertrouw jullie toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, onze moeder, en geef ieder van jullie met veel plezier mijn hartelijke zegen. Ik dank u. De woorden van Paus Leo XIV. En dat naar aanleiding dus van dat bijzonder gebedsmoment, muzikale gebedsmoment, dat werd georganiseerd in de Borgo Laudato Si in Castel Gandolfo. Ja, de paus kan blijkbaar er niet wegblijven. Zoveel is duidelijk. Hij zal ongetwijfeld genoten hebben van zijn vakantie. We hebben ook een heel ontspannen Paus Leo XIV gezien. Iedere keer wanneer dat hij in beeld kwam, bijvoorbeeld op zondag, of dat er beelden werden getoond en bekendgemaakt van de uitstapjes die hij heeft gedaan. Nog heel druk is het niet, maar dat gaat heel snel veranderen. Vanaf volgende week is het voor de paus opnieuw tijd om op woensdag ons te verblijden met een catechese. We zullen zien of dat hij verder gaat met het thema rond het Tweede Vaticaans Concilie. Dat mogen we zeker verwachten. Of dat hij terugblikt op zijn vakantie. Ook dat zou eventueel mogelijk kunnen zijn. Maar we zullen het afwachten op woensdag 5 augustus. De eerste woensdag van de maand. Om te zien hoe paus Leo XIV zijn agenda verder zal zetten. Dat gezegd zijnde gaan we natuurlijk nog even luisteren naar dat mooie zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi, vertaald door Angelo Branduardi. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we even kijken naar een ontmoeting die zal plaatsvinden tussen paus Leo XIV en een tal van groepen. We gaan van jongeren die deelnemen aan de Go Franciscan Youth Meeting van 2026, die in Assisi wordt georganiseerd op donderdag 6 augustus. En dan gaan we ook even kijken naar de kalender van de liturgische vieringen die er aankomen voor paus Leo XIV. Dat is allemaal voor zo dadelijk.

0: En dat vrolijke lied dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus van Assisi, kunnen we zo mooi de brug maken tussen het concert, de Canticle of Peace, dat werd gehouden in Castel Gandolfo, en de kalender voor de liturgische vieringen die door de paus zullen worden geleid in de komende tijd. Wel, dat samenkomen van die jongeren in de Go Franciscan Youth Meeting 2026 in Assisi, dat zal ook niet ongemerkt voorbijgaan aan de paus. Want hij zal op 6 augustus dus, op de feestdag van de Transfiguratie van de Heer, in de pauselijke basiliek van Santa Maria degli Angeli in Porzioncula de heilige mis opdragen voor de deelnemers. Om 10:30 zal dat plaatsvinden. Op 15 augustus dan, het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, in de pauselijke parochie van Sint Thomas van Villanova in Castel Gandolfo zal de paus om 10:00 de heilige mis opdragen. Op 22 augustus zal hij om 18:30 een heilige mis celebreren in de haven van Rimini tijdens zijn pastoraal bezoek al daar. Dus 22 augustus en dan 29 augustus. Zo maakte de pauselijke prefectuur van de pauselijke huishouding nog bekend. Zal hij op 29 augustus om 18:00 een heilige mis celebreren in de kerk van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. En volgt er ook een processie waar de paus zal aan deelnemen. Hij gaat dus toch nog een aantal keer terug naar Castel Gandolfo. Maar zoals u ook al weet, misschien is het zo dat paus Leo XIV sinds het begin van zijn pontificaat iedere dinsdag even naar daar gaat om ook een dagje, zeg maar, even de gedachten te kunnen verzetten en dus te genieten van de omgeving van Castel Gandolfo. De inwoners die zullen het zich niet beklagen, want er is een hele sterke band tussen de inwoners van Castel Gandolfo en de pausen natuurlijk, en zeer zeker ook met paus Leo XIV. De prefectuur van het pauselijke huishouding maakte ook het programma bekend van de ontmoeting die zal plaatsvinden dus met tussen de paus en de jongeren die deelnemen aan de Go Franciscan Youth Meeting 2026. Om 8:00 ochtends op donderdag zal de Heilige Vader met de helikopter vertrekken vanuit het Vaticaan, waar hij om 8:30 landt op het sportveld. En daar wordt hij verwelkomd door onder meer de aartsbisschop van Assisi, monsieur Felice Acroca. Ook de heer Alfredo Mantovano zal daarbij zijn, dat is de staatssecretaris bij de ministerraad, mevrouw Stefania Proietti, de voorzitter van de regio van Umbria, waar hij zich dan bevindt. Ook de prefect van Perugia zal aanwezig zijn. De burgemeester van Assisi, dokter Walter Stoppini. En ook de voorzitter van de provincie Perugia, de heer Presciutti, zal daarbij aanwezig zijn. Daarna gaat hij per wagen naar de basiliek van Santa Maria degli Angeli. Bij aankomst in het klooster zal hij worden verwelkomd door de algemene overste van de Franciscaanse ordes. Dus het gaat over de conventuelen, de kapucijnen en de minderbroeders. Broeder Massimo Fusarelli, broeder Carlos Alberto Trovarelli en broeder Roberto Genuin. Om 8:45 op het Piazza Santa Maria degli Angeli zal een ontmoeting plaatsvinden met de jongeren, waar hij ook 3 vragen van de jeugd zal beantwoorden. 9:15 in de kloostergang van het klooster zal de Heilige Vader de vertegenwoordigers van de Franciscaanse ordes nog begroeten. Ook de bisschoppen die daarbij aanwezig zijn en de leden van het Nationaal Comité voor de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. 10:30, heilige mis in de basiliek, waar de paus ook een homilie zal uitspreken natuurlijk. En dan zal hij de jongeren ook nog bedanken achteraf voor deze mooie ontmoeting. Om 12:00 staat gepland dat hij de basiliek zal verlaten om 12:15 per helikopter terug naar het Vaticaan, nadat hij afscheid neemt van de autoriteiten die hem ook bij aankomst hebben verwelkomd. Hij wordt in het Vaticaan opnieuw verwacht om 1:15. We volgen het zeker voor u op en u krijgt ook nog een verslag te horen. We zijn al aan het einde gekomen vandaag voor deze keer. De aflevering van Radio Vaticaan voor nu heeft natuurlijk te maken met het feit dat het nog even wat rustig aan is voor Paus Leo XIV. Maar we blijven het voor u opvolgen. We gaan nog samen met hem het Angelus bidden. Daarna hoort u de Vaticaanse hymne met ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Laten wij samen bidden.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

En zo heeft Paus Leo de 14e Monseigneur Juan de Dios Peña Rojas, de bisschop van El Villa San Carlos del Zulia, benoemd tot bisschop van Barinas in Venezuela. Op woensdag 29 juli heeft de bisschopswijding plaatsgevonden van eerwaarde heer Francisco Xaverio Duan Yankun, die door de paus op 15 juni tot hulpbisschop van Bameng werd benoemd, de autonome regio van Binnen-Mongolië in China, nadat hij zijn kandidatuur had goedgekeurd in het kader van de voorlopige overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China. De paus heeft ook eerwaarde heer Eustache Ntambwe Makoyo benoemd, die tot nu toe rector was van het seminari Saint-Charles Borromée in Cabinda, en hij heeft hem dus tot bisschop van hetzelfde bisdom benoemd, van Cabinda in de Democratische Republiek van Congo. En tot slot heeft hij ook Monseigneur Gerard Nash, de bisschop van Ferns, benoemd tot bisschop van Surrey in Ierland, waarbij hij de twee bisdommen in persona episcopi heeft samengevoegd. En zo heeft u Radio Vaticaan helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer en een zeer fijne dag gewenst.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Wij zijn dan ook blij samen met jullie de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid te kunnen bidden op dit uur. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid, van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog samen met de heilige zuster Faustina een lofgebed tot de goddelijke barmhartigheid. De barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig bezingen. Voor alle mensen zal ik die bezingen. Want zij is Gods grootste eigenschap en voor ons een oneindig wonder. U wordt uitgestort vanuit de goddelijke drie-eenheid, maar vanuit één enkele schoot vol liefde. De barmhartigheid van de Heer zal in de ziel geopenbaard worden, in al haar volheid als het voorhangsel valt. Uit de fontein van uw barmhartigheid, o Heer, vloeit alle geluk en leven. Dus zingen alle schepselen en de hele schepping in extase luid een lied van barmhartigheid. Gods diepste barmhartigheid werd voor ons geopend door het leven van Jezus die uitgestrekt werd op het kruis. O zondaar, je moet niet twijfelen of wanhopen, maar vertrouwen op de barmhartigheid, want ook jij kunt heilig worden. Twee stromen in de vorm van stralen stroomden uit het hart van Jezus. Niet voor engelen, cherubijnen of serafijnen, maar voor de redding van de zondige mens. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mogen de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending.
2: De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nederland.

0: van de kerk leeft met een nieuwe gast die op een manier van heel ver komt, maar vandaag toch niet van zo ver komt. We ontvangen vandaag pater Venceslas Sassou, momenteel woonachtig in Heverlee bij de gemeenschap van de Augustijnen, maar u bent oorspronkelijk afkomstig uit Togo.
1: Ja,
0: natuurlijk, iemand komt niet zomaar in België terecht uit Togo. Ik denk dat daar wel een heel verhaal achter zit. U bent hier omwille van uw geloof terechtgekomen. Ja. Wilt u misschien eerst iets vertellen over uzelf en over uw achtergrond?
1: Voilà, dankjewel, Nele. Ik ben pater Sassou, of broeder Sassou. En omdat ik een monnik ben, noemen we elkaar beter broeder dan pater. Maar de gelovigen noemen we ons pater, dus voor mij mag het niet uit.
0: Ja.
1: Ik ben broeder Sassou. Venceslas Kwade, mijn familienaam is Kwade, mijn doopnaam is Venceslas. En in Vlaanderen willen ze me beter Sassou noemen, omdat het gemakkelijkste van mijn drie namen is. Ik ben Togolees van afkomstig, het derde van vijf jongens. Een gezin van vijf jongens, geen meisje. We zijn geen christelijke familie. Of we waren geen christelijke familie. En aan het begin van mijn middelbare school heb ik voor de eerste keer uit het evangelie mogen lezen. Was er een vrije cursus. En je mag deelnemen als je wil. Maar het is geen verplicht. Een verplichting, maar je moet daar volgen. Zoals wiskunde. Nee, dat was echt vrij. En je vergelijkt dat hier met les godsdienst. Maar daar, bij ons, was het evangelieën genoemd. En dat was letterlijk, want het ging over de vier evangelieën. Dus kennis maken met Jezus, met het geloof. En dat was voor mij toch iets nieuws. Ik heb altijd alles verplicht moeten doen. En nu moet ik iets doen, maar uit pure wil, echt, eigenlijk weer niet iemand me verplicht om dat te doen. En dus voor mij was het, oké. Mijn oma, ik woonde toen bij mijn oma, die zei, als je naar de school gaat, dan moet je opletten dat je alles goed volgt, wat geleerd wordt. En dus, ik betaal voor alles, en nu is er iets dat ik niet hoef te volgen. Wat zal ik zeggen tegen mijn oma als de andere klasgenoten daarover spreken thuis? En dus zeiden ze, ik kan niets missen, ik ga alles volgen. Door alles te willen volgen, ben ik in contact met de evangelie gekomen. En de persoon van Jezus, was speciaal voor mij door het feit dat zijn leven, de opvoeding van mijn oma, de opvoeding dat mijn oma aan mij gaf, wel uitdrukt. Dus ze zei iemand die hier de levenslijsten van mijn oma letterlijk navolgt. En wat bedoel ik daarmee? Voor mijn oma moet je altijd bereid zijn degene die in nood zijn in je buurt bij te staan, te helpen. En dus je kan niet zomaar voorbij gaan. Als iemand valt of een oude mens daar in nood is, dan zeg je bent te laat voor ergens te gaan. Nee. Je moet eerst die persoon helpen. En dus in het dorp moest ik water gaan putten voor de oude mensen die bij ons zijn. En ook hout zoeken om daarmee vuur te maken. En als mijn moeder die in de hoofdstad woont, bij ons kwam, dan is met voedsel, dus vissen, rijst, maïs en dus verschillende dingen. Mijn oma vraagt mij altijd om dingen in twee te delen. Een deel is voor ons twee, de tweede deel is voor de anderen die ook bij ons wonen, die minder hebben dan wij. En toen, elke keer moet ik dat doen. Zij zelf gaat niet, maar ik moet dat doen. En, En als ik ja, vraag, waarom doe je dat eigenlijk? Want die mensen werken en die hebben eigen goederen. Maar die komen nooit naar ons om te zeggen, ja, we delen met jullie. Ja, we zijn hier maar met twee. Je bent nu oud, je bent hele jong. En als nu iets gebeurt, dan ga je eerst die mensen vragen om hulp, voordat zij contact opnemen met je moeder in de hoofdstad. Dus we moeten toch aan hen leren dat wij graag wat we hebben met hen willen delen. We weten dat ze weinig hebben, dus vandaar delen we met hen. Wanneer wij niet hebben, dan zullen ze ook ons te hulp komen. Dat is wat ik echt vind in het leven van Jezus door de evangeliën te lezen. Mijn uitspraak was, ik was verleider. En door de manier van leven van Jezus en hoe hij ook zijn vrienden uitnodigt om hem echt na te volgen. En dus ik voel me echt geroepen om een van zijn leerlingen te worden. Maar ja, het was moeilijk door het feit dat er niemand in de familie christen was. Dus waar kom ik terecht? Wie kan mij helpen om dat beter te doen? Dat was voor mij moeilijk. Maar toch, door vragen te stellen aan de docent die de les gaf, was het nog een beetje voor mij, met de tijd, duidelijker. En dus had ik wel die zelfvertrouwen. Dan zeg ik, ja, het is wel goed, ik ga ervoor. Ik ga toch nu tegen mijn oma zeggen dat ik wel een christen wil worden. En dan zeg ik tegen haar, dus de oma, in mijn moedertaal is het daar. We noemen de moeder ma, of ma. Oma is daar. Is het daar? Ik wil nu christen worden. Wat blijf? Sa. Wat zeg je nu? Sa, dus de afkorting van Sassou. Mm-hmm. Sa, wat zeg je nu? Ik wil christen worden. Als je honger hebt, ga naar de keuken iets vinden te eten. Kom aan diegene om nozele verhalen aan mij vertellen. Wat is dat christen worden? Zeg gewoon, ik heb honger. Ik wil iets. Nee, ik praat niet over honger. Ik wil echt christen worden. Waar heb je dat gehoord? Wie is ooit hier christen geweest? En jij nu spreekt over christen worden. Nee, ik heb over Jezus geleerd. Jezus? Oké, ga maar. Het gaat over school, hè? Doe maar. Nee, het gaat niet over school. De persoon van Jezus, die gestorven is, die verrezen is, die leeft. En die is sterker dan onze voodoo, dus onze goden. Ah nee, kom daar niet. Als je grapjes wil doen, doe maar. Kom niet over onze goden spreken. Hè. Want de traditionele animisme, de godendienst van mijn familie is animisme. En we geloven in de goden van de natuur, van de zee, van de bos, van de weg. Dus gelijk als iemand nu per ongeval, auto-ongeval sterft, dan moeten ze een offer geven aan de goden van de weg, voordat de persoon begraven wordt. Dus er zijn verschillende goden. En dus de goden van de vruchtbaarheid, de goden van de oost, zo verschillende. Dus ze wil dat echt niet horen. Nee, stop daarmee. Ik wil nu geen onnozele dingen horen. Stop daarmee. Ja, 2-3 dagen later ben ik bij haar gekomen. Ik was serieus, hè? Serieus? Met wat? Mijn vraag was serieus. Ik wil echt christen worden. Dan had ik een Nieuw Testament gekregen. En dan liet ik ze zien. Kijk maar, deze Bijbel. Hier wordt het verhaal van Jezus verteld. Ben je serieus? Ja, ik was echt serieus. Nee, dat doe je niet. Niemand is hier christen geworden. Nee, dat doe ik. Want wat hij vraagt te doen, dat leer je mij. Dus wat verkies je? Dat ik wat je me vraagt doe of iets anders? Dat zweeg ze. En dan, ja, op een zondag zeg ik, ik ga naar de kerk. Nee, je moet naar de akker gaan werken, hè. Ja, dat doe ik later. Ik ga jouw werk aan jou geven. Dus een parcel, dat moet jij Welk klaarzetten, proper maken. Ja, dat ga je doen. Oké. Okay. Ik ben daar gegaan, naar de viering. Lopen, onmiddellijk naar daar. Ik heb mijn dingen gedaan. Ze vond dat wel fijn, maar wel raar. Want het was op eeuwig zon. Dus de zon was op die dag echt hevig. En dan, ja, ze begreep helemaal niet wat echt met mij aan de hand was. Maar dat was wel met een tijd normaal. Maar voordat ze wel die ja zegt om naar kerken te gaan, was een nee. En ik ben wel 3 keer gegaan. En ja, nu ik was dat vergeten. Dus ze zei nee, als ik dat moet doen, dan moet ik een ander thuis vinden waar de mensen christen zijn. En met mijn oom, dus de jongste broer bij mijn moeder, hebben ze besloten geen eten meer, normaal eten aan mij te geven. Alleen de offers van de goden. Dus mijn opa was de priester van die godendienst. En mensen komen offer, dankbaarheid offer het geven. Dankoffer geven. Dus dieren, dus geiten, bokken, kippen. Dus verschillende dieren geven het offer. Wanneer de dieren geslacht zijn, dan wordt alleen het bloed op de goden gegoten. En de vlees wordt gekookt en de familie van de priester wordt aan de dieren gegeven die eten de offergave. En dus dat koken wij thuis. We hebben eigen voedsel, maar daar ook bij. En dus en een christen mag daar niet eten. En dus als ik echt christen wil worden, dan mag ik dat niet aanraken. En dus om ervan zeker te zijn dat ik een christen word, zeggen ze, we gaan niets meer koken dan de offerdieren. Ze, als je dat doet, dan eet ik zeker niet. En niet alleen offerdieren koken, maar ook geen zak geld mee om naar school te gaan. Dus je eet 's middags de offerdier en 's avonds, 's morgens eet je niets. Als jij naar de kerk wil gaan. En zei, ik eet daar niet, maar ik ga wel naar de kerk. Dus vandaar.
0: Dus er was echt tegenstand eigenlijk?
1: Ja, tegenstand. En 2 weken lang niks eten. Maar gelukkig, de eerste dag, de avond van de eerste dag, was de uitnodiging voor mij om naar de buur, dus de verschillende dorpen die bij elkaar zijn. En dus in de buurdorp, daar is een catechese van de parochie. En die nodigde mij uit om een deel te nemen aan de gebedsavond. En die hebben elke avond bijbellezing, de lezing van de dag en lofprijzing voor wat de dag geweest is. Dus, en dan daarna maaltijd. Dus ze eten s'avonds, alle christenen van het dorp daar eten samen daar s'avonds. En iedereen mag iets meenemen, maar niemand is verplicht om iets te nemen. Dus ze komen uit vrij willen, dus gewoon, we geven die, we komen te fruit, we komen dit en dat. Dus 2 weken lang geen zakgeld om op school te eten, maar thuis geen normale voedsel, dus ik raak dat ook niet aan. En ik had 1 maaltijd per dag, 2 weken lang. Waarom heb ik dat ook zo gedaan, bewust gedaan? Degenen die christen in de godsdienst zijn, maar toch christen worden, wanneer ze terug naar die goden gaan, dan worden ze gek, worden ze ziek. Er is een challenge tussen de 2 godsdiensten en de goden aanvaarden dat niet. Dus die persoon is ontrouw geworden aan die goden. Dus die worden jaloers, dus maken die persoon ziek. En die persoon moet terugkomen om genezen te worden. En daar blijft niet meer naar de kerk. Dus om dat te vermijden, zeg ik, nee, ik raak niet aan. Dus ik kom niet terug, ik blijf daar. Dat is mijn keus. En met het gebed van de gemeenschap heb ik een grote steun gevonden. En dat was voor mij wauw.
0: Ja,
1: Ja.
0: Dus het was daar dat u uw dagelijkse maaltijd kreeg dan eigenlijk? Ja,
1: ja, ja. Dus ja. Na 2 weken was mijn oma bang. Zei, ik kan die mensen niet vertrouwen. Ik ga mijn kleinzoon niet zomaar aan die mensen laten om elke dag voedsel aan hen te geven. Ze wist niets. Totdat op één dag wij geitenvlees was het. En dus als je geitenvlees eet en je tand niet poest, dan wanneer je tegen iemand spreekt, dan ruikt die persoon onmiddellijk de geur. En zeg maar, vandaag hebben wij kippen hier gegeten. Waar heb je geiten gevonden om te eten? Maar ik raak jullie gerecht niet aan. Hè? Nee, het is aan jullie goden. Nu heb ik een eigen god. Dus ik eet met de medegelovigen. Ah, oh, oké. Okay. Maar dat was voor mijn oma geen goede teken. Want als hij zei dat ik ergens ga eten, dan is hij niet zeker dat ik dat gestolen heb of echt van iemand gekregen heb. Dus om dat te vermijden, dat ik een slecht leven begin te leiden, dan heeft ze met mijn oom gesproken. Nee, we moeten daarmee stoppen. Die jongen, ja, hij is nu comfortabel, maar is dat op de juiste richting? Dat weet ik niet. Dus hij moet terugkomen.
0: Ja.
1: En na 2 weken ben ik gevraagd om thuis te koken. Kies maar wat je wil, dan gaan we vandaag eten. Je bent vanaf vandaag onze chef-kok. En dat is zo geworden.
0: Ja.
1: En dan ben ik een voorbeeldig kind in het dorp voor andere kinderen. De kinderen van mijn tante, mijn oom, de nichten en nieuwe. Elke keer dat ze iets doen, ze: jullie gaan niet naar de kerk, hè? Maar jullie zijn luid geworden. Hij gaat wel naar de kerk. Hij studeert. Hij is altijd het eerste of het tweede van zijn klas. En hij werkt heel goed. De enige kind bij zijn oma. Maar zie, hun akker is altijd proper. Ze hebben een goed oosten. Ze hebben veel. Dus. En sommige ouders die vragen de kinderen om naar mij te komen. Om samen met mij te studeren. Dus dat was echt een mooie ervaring voor mij in het dorp. Dat ik naar mijn moeder kwam om in 2007 gedoopt te worden in de hoofdstad Lomé. Ja.
0: Dus uiteindelijk heeft uw familie zich daar ook mee verzoend?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Mijn oma heeft een grote rol gespeeld door het feit dat ze mij niet wilde zien. Allee, want in het dorp waren vele kinderen die straatkinderen geworden zijn. In de bende van de dieven, de dealers. Dus al die dingen voor mijn oma was not done.
0: Ja.
1: Dus ze was echt bang. Ze had geen controle meer van de situatie. Dus alles moet duidelijk zijn voor haar. En dus als ik naar de kerk ga, wanneer is het de wiering? En hoe laat kom ik terug? Dat was voor haar heel belangrijk.
0: Ja.
1: En zei, ja, mijn vader was een militair. En ze wou geen probleem met de militair krijgen. Geen ruzie met de militair, omdat de zoon van de militair bij haar een straatkind geworden is. Nee, geen enkele probleem daar. Dus mijn oom is ook eindelijk christen geworden. Mijn moeder was de laatste van de familie die christen geworden is. En dat dankzij Radio Maria Togo.
0: Is het waar?
1: Ja, dankzij Radio Maria Togo. Want ik moest catechese 3 jaar volgen om gedoopt te worden en eerst kom in te krijgen. En nog 1 jaar bij, dus de 4e jaar. En mijn geval was gelukkig niets meer. 1 jaar maar 6 maanden. Door het feit dat de aartsbisschop, Monsignor Philippe Godreau, die vervangen op pensioen ging. En Denis, die kwam. En de pastoor zei: ja, maar als wij nu nog 1 jaar moeten wachten. Jullie zijn meer dan 18 jaar. Dus jullie hoeven niet meer te wachten tot 1 jaar. En vandaar wilden ze dat de nieuwe aartsbisschop ons vormt. En de vormselviering voorgaat. En in plaats van mei vormsel te doen, hebben ze eerst juli gepland. Maar het was precies het moment dat de nieuwe aartsbisschop naar Rome moest reizen met de oude. En dus vandaar is de vicaris-generaal gekomen ons te vormen. Dus ik was in de groep van de jongeren om vormsel te krijgen. omwille van een nieuwe aartsbisschop, maar het is echt niet gebeurd door dingen. Voilà. Dus op die tijd dat ik catechumen was, volg ik elke dag Radio Maria, de lezingen van de dag. Want ik had geen missaal, dus de lezing van de dag. We hebben geleerd om daar op voorhand te lezen en daarmee onze eigen gebeden ook te formuleren. Meditatie te doen, eigen gebeden te formuleren. Dan als je naar de viering komt, dan weet je waarover het gaat en waar je je gebed kan richten. Als het over, gelijk barmhartige Samaritaan, je hebt meditatie gedaan, wat in je leven moet veranderen, waar heb je kracht nodig, daarom bid je. Je bidt niet zomaar omdat iedereen aan het bidden is, maar wel, je hebt een doel. Dus je hebt iets precies. Op basis van de lezingen bid je. En dus vandaar luister ik naar Radio Maria. En ik doe dat thuis, voordat ik vertrek. En dus als ik wil vertrekken naar de kerk, voor de viering, het is om 5:30 's ochtends, dan moet ik de radio afzetten. En als ik dat doe, dus een tweede keer, dan was de reis van mijn moeder. Oké, wij de kinderen van duivel, wij zijn hier, dus wij kunnen niet naar de woorden van God luisteren, vandaar zet je Radio Maria af. Nee, ik heb dat niet gezegd. Ja, maar waarom zet je dat af? Weten dat wij in de kamer zijn. Ja, oh, oké, mijn excuus. Ik heb dat aangezet. En zo vanaf die dag, als ik wakker word, Radio Maria aanzet, is mijn moeder die dat uitzet.
0: Ja.
1: Dus later, als ze voor de lezingen met mij, en dan Rozenkrans. Naar Rozenkrans nu, komt nu de viering die in de parochie is gebeurd. En dat wordt live gestreamd. Dus je volgt direct via Radio Maria, de viering. En die volgt dat ook. En dus, wat gebeurt later, nadat mijn jonge broers ook gedood werden? Als iemand van hen iets slecht doet, dan pikt ze altijd iets van de preek of conferenties die ze op Radio Maria gehoord heeft. Zo een pastoor heeft zo gezegd, jij bent een christen, maar dat doe je. Wat is dat? Ben jij ook een christen of niet? Maar als je moe bent van christen te worden, kom terug. Want wij die geen christen zijn, wij vinden dat niet leuk en wij doen dat niet. Als je nu, jij die christen bent, goede voorbeeld moet geven, dat toch doet, wat voor christen ben jij? En op de dag dat je dat hoort, ja. Wat is nu?
0: Ze legden de lat hoog voor jullie.
1: Ja. Dus je moet echt een goede voorbeeld zijn voor de andere kinderen. En moet je altijd je beste doen.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Augustijn, broeder Sassou, Wenceslas Sassou. Broeder Sassou, u heeft daarnet verteld over uw indrukwekkende bekeringsweg eigenlijk. U kwam vanuit een voodoo-religie en bent dan door in contact te komen met christenen christelijk geworden. U bent ook wel beproefd voor u zich kon laten dopen. Maar ondanks het feit dat uw grootmoeder niet christelijk was, heeft ze wel een goede en grote invloed op u gehad. Hoe komt het eigenlijk dat u bij uw grootmoeder leefde? Want u zei dat later uw eigen moeder ook christelijk is geworden.
1: Vanaf mijn derde jaar was hij ziek en mijn moeder was ook ziek.
0: Ja.
1: En zoals je zei, mijn vader is militair en hij was bijna nooit thuis. En dus wie kon voor ons zorgen, was niemand. En dus mijn oma heeft gevraagd, in plaats van zij zelf naar de hoofdstad komt om voor ons te zorgen, ze vraagt om naar het dorp te gaan waar ze voor ons beter kon zorgen. En vandaar ben ik gegaan. Het was 3 jaar. Ik ben daar tot nog drie jaar bij mijn oma. En dus vandaar was ze voor mij echt de mantelzorg, degene die echt voor mij zorgt. En mijn moeder was ziek, dus ik was altijd bij mijn oma. We gingen altijd naar de platteland om te werken zo. En terugkomen, terwijl mijn moeder thuis was. En dan, toen mijn moeder genezen was, moesten wij terug naar de hoofdstad. Dan zei ik, nee, ik ga niet. Ik blijf bij mijn oma.
0: Ja.
1: En zo tot aan het begin van mijn studies.
0: Ja.
1: En daar gebleven. En voilà.
0: Ja. En u zei ja, toen ik christen geworden was, werd ik vaak als voorbeeld aangehaald van kijk, hun akker, ze zijn maar met twee, hun akker is altijd in orde.
1: Ja.
0: Hij studeert goed. Heeft u dat zelf zo ervaren dat u, toen u christen werd, dat u daar echt veel kracht uit geput hebt?
1: Ja, zeker. Zeker, want ik had zoveel steun van de gemeenschap. Ja, het was. En waarom was onze akker zo altijd proper? Was door het feit dat wij, de jongeren die van die twee dorpen samen naar de kerk gingen, wij vonden dat wel moeilijk om na de viering terug naar de akker te gaan en 3-4 parcellen proper te maken. Maar als wij samen, dus alle groepen, naar iemands akker gaan, dan is de ene dag alles is proper, de volgende dag naar iemand anders. Alles is proper, want wij gaan daar alleen in het weekend. In de week gaan we naar school. Dus alleen 2 dagen per week is moeilijk om alleen alles te doen. Maar ja, we waren 4 mensen. Dus in 1 maand wordt alle akkers proper. En dus het is beter als een team daar te gaan werken dan persoonlijk te gaan. En dat was onze astuce om toch oplossing, de voorbeelden te geven aan de anderen. Zo ook samen studeren. En dus als ik bezig ben met wiskunde of iets anders en daarmee moeilijkheid krijg, dan sommige van hen hebben ouders die leerkrachten zijn. En die stellen een vraag over hoe het hier moet gebeuren. En kom maar naar huis, we gaan na ons gebed samen daarover spreken. En dan echt een steun van de gemeenschap. En dus hier, degenen die niet naar de kerk gaan, die hebben geen idee van wat echt gebeurt. Waarom ben ik van binnen de tien beste van de klas naar de 3 beste van de klas geworden? En van 3 beste, altijd de eerste of de tweede. Ja, maar dat was echt voor hen raar.
0: Ja.
1: En ze denken dat ze zich alleen doffen dat ik naar de kerk ging was.
0: Ja, ja.
1: Ze wisten niet dat ik achterhand nog hard moest werken, maar wel teamwerking doen.
0: Ja.
1: En dus voor hem, je moet ook zijn voorbeeld volgen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En de christelijke gemeenschap heeft voor u, u heeft daar echt een gemeenschap, een familie gevonden eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. En was het voor u van het begin duidelijk dat christen zijn, in uw geval dat u ook voor de katholieke kerk koos?
1: Dat was niet duidelijk om een katholieke kerk te kiezen. Want degene die over Jezus sprak, was geen katholiek, maar een dominee van een Pentecost en deze Pinksterkerk.
0: Ja.
1: Dus vandaar was geen sprake van katholieke, maar wel in de klas zelf was discussie tussen degene die van Assembly of God, de Assemblée de Dieu, de kerk van de Pinksterkerk van de het volk van God, dat noemen ze een kerk. Mm-hmm. En de andere die Pinksterkerk, de Pentecost Church. En de andere die Deep Life, dat is de naam van verschillende denominaties van de Pinksterkerken. En ja, die pesten altijd de katholieken. Ja, maar jullie zijn geen echte christenen, want jullie aanbieden nog godinnen, dus de goden van de zee. Dus Maria wordt beschouwd als een god van de zee. Dus godin van de zee, la reine de la mer. En zo, ja, en waarom? Dat is verboden in het Oude Testament om een andere goden te hebben. Dat doen jullie. Jullie bieden niets. Jullie, ja, het is echt een rare gesprek voor mij. En ik zo, wat is dat nu? Gaat het over dezelfde Christus of iets anders? Ja, die zijn ook christen. En als ze christen zijn, waarom pesten jullie, maken jullie ruzie met hen? Alleen omdat ze geen echte christenen zijn.
0: Ja.
1: Maar wat betekent dat echte christenen zijn? Ja, echte christenen zijn is sola scriptura. Ja? Dus de Bijbel nemen, wat daarin geschreven is, volgen, letterlijk volgen. Niets anders doen dan dat. En ze bieden niet veel. Ze komen altijd met hun pareltje, de rozenkrans, de paternoster, dat noemen ze pareltje, gewoon altijd daarmee bezig zijn, in plaats van echt tot Jezus in de kracht van de Heilige Geest bidden, nee, dat doen ze niet. Oh, oké, dat is wel speciaal. Dus daar heeft bij mij de nieuwsgierigheid opgewekt. Omdat, ja, wat is dat nu? En hoe doen ze dat eigenlijk? Waarom doen ze dat? En dus daar heb ik een Dominicaan, priester uit het dorp van mijn moeder. Maar die opgegroeid is bij zijn oom in de hoofdstad. Daar de Dominicanen leren kennen en Dominicaan geworden is.
0: Ja.
1: En die op dat moment op vakantie is. En gevraagd, omdat hij in Frankrijk gestudeerd heeft, een groep parochianen die een ziekenhuis of een kleine kliniek in het dorp willen openen, moest hij 2 maanden daar blijven om het werk op te volgen. En dus dat was het moment voor mij om een priester constant te ontmoeten, met wie ik gemakkelijk in contact kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hij heeft dus op uw keuze voor de katholieke kerk wel een grote invloed gehad. En...
1: Ja. Hij was echt diep bij de mensen, zo.
0: Ja.
1: Voilà. En echt, de zorg voor de armen en de bejaarden was echt heel belangrijk voor hem,
0: ja,
1: toen hij daar was. En zo, wat ik in de Bijbel gelezen heb, wat ik van mijn oma gekregen heb, wat ik op bezoek ben. Dus alles voor mij was, ja, duidelijk. Ja.
0: Ja.
1: Ja, zo. Voilà.
0: U bent dan gedoopt op redelijk jonge leeftijd,
1: ja,
0: als eerste van uw familie. En dan daarna is bijna iedereen gevolgd.
1: Iedereen, ja.
0: Uw oma ook?
1: Nee, jammer genoeg is mijn oma in 2009 gestorven.
0: Ja.
1: Dus 3 jaar later.
0: Ja.
1: Maar ze was altijd fier op mij.
0: Ja.
1: En ze, het belangrijkste is dat jij een goed mens blijft.
0: Ja.
1: En ten dienste van de anderen blijft.
0: Ja.
1: Dat is het belangrijkste voor mij. En daarmee ben ik fier.
0: Ja. En uiteindelijk is het ook voor een stuk toch dankzij haar opvoeding, hè, dat u werd aangesproken.
1: Zeker.
0: Ja. Natuurlijk, dopen, christen worden, dat is 1 ding. Maar dan daarna heeft u ook gekozen voor het priesterschap. Hoe is dat dan geëvolueerd?
1: Ja. Dus de dienstbaarheid naar de mensheid toe, naar mijn medemens toe, is in de loop van de tijd opgegroeid. Want aan het begin van mijn lycée, middelbare school, is 7 jaar. Dus de eerste 4 jaar, dat noemen wij college. Dat is de algemene middelbaar. Maar waar je richting moet kiezen, is de 3 laatste jaar. En dus dat noemen we lycée. Voordat je diploma krijgt, begin van universiteit of hoge studies. Dus na mijn college moet ik een keuze maken welke richting kiezen. Dan is ik wou arts worden. Arts worden om de arme mensen die weinig geld hebben om naar een ziekenhuis te gaan. Ik wil arts worden. En vandaar heb ik biologie en wiskunde gestudeerd. Dat is de voorbereiding tijd, dus 3 jaar biologie en wiskunde, om later geneeskunde te kunnen studeren. Dat was in mijn laatste jaar. Ondertussen had ik contact met de Salesianen. En die zorgt voor de arme kinderen, de jongeren. Zo was mijn roeping met een tijd zo stil aan te veranderen. Mm-hmm. Van een arts naar priester. Want ik heb willen missionarissen ontmoeten van verschillende gemeenschappen. Spanjaarden, Italianen, Amerikanen, Aziaten, onder andere Chinezen en Koreanen. Ja. En die vertellen over hun ervaring. Ze hebben verschillende centra waar jongeren zijn, waar ze voor hen zorgen. En wat moeten ze betalen? Niks. Gewoon komen. En van waar vinden jullie geld? Ja, van de vrijwilligers die onze projecten steunen. Ah, oké. En dus vandaar voor mij was geneeskunde iets. De waarde van de geneeskunde in mijn ogen begon stilaan minder en minder te worden. Want de mensen die naar een ziekenhuis moeten komen en dan zeggen dat ze geen geld hebben. Het aantal is klein dan degenen die gewoon thuis blijven en groenten of traditionele geneeskunde willen gebruiken. Want traditioneel gebruiken wij verschillende bloemen,
0: kruiden
1: om mensen te genezen. En dat heb ik bij mijn oma ook geleerd, van bepaalde ziektes om. Ik hoef geen medicatie te nemen, maar gewoon die kruiden gebruiken. Dan gelijk malaria. Als je daar op tijd voelt dat je malaria hebt, dan zijn er verschillende kruiden te gebruiken. Dan zo snel mogelijk. En zo, als je naar een ziekenhuis gaat, dan moet iets erg zijn, ongevaarlijk zijn. Dus ik begon zo de rekening te maken. En dus vandaar zeg ik, ik denk dat ik niet geroepen ben om arts te worden. En dat was mijn laatste jaar waar ik mijn examen moet afleggen. En we waren met 4. En de 3 anderen zijn naar examen. We hebben een advies gekregen van een van de docenten om militaire geneeskunde te doen. Hij vond ons zo sterk genoeg om dat te doen. En als we dat doen, dan zullen we echt rijker worden. En dat was precies dat moment dat rijk worden voor mij onnozel was. Rijk worden voor mij. Nee, rijk worden voor anderen. Ik wil gewoon mensen bij staan. Dus ik ga geen deelnemen aan die examen. Wat bedoel je? Ja, het is een toelatingsexamen. Doe maar. Als je daarin slaagt, dan na je middelbare studie ga je gewoon naar daar. Nee, ik doe de normaal examen die voor iedereen voorzien is. Geen extra toelatingsexamen voor militaire geneeskunde. De anderen hebben dat gedaan. 2 zijn ingeslaagd, 1 niet. En gelukkig zijn die 3 allemaal nu arts geworden. 2 militair, 1 gewoon arts. En die willen cardioloog worden. Dus na de algemene geneeskunde, 7 jaar, is ik gespecialiseerd in cardiologie. Oké, ik ga verder voor jou bidden. Ik ben andere arts geworden. Ja. Welke is dat? Spirituele arts.
0: Dokter van de ziel.
1: Ja. En dan, zoals ik vertel ook, voor het begin van mijn bekering, was de steun van de gemeenschap, daar ben ik echt aangeraakt door het verhaal van Handelingen van de Apostelen. de eerste christelijke gemeenschap van Jeruzalem. Hoe ze hun goederen samen verzamelden en samen bieden, samen eten, samen en een zorg voor de armen droegen. Dat was voor mij, dat is wat ik zelf ervaard heb. En als ik nu priester moet worden, religieus, dat is wat ik echt wil. Maar de keuze om religieus te worden is iets later gekomen door het feit dat ik geen plaats gevonden heb op seminarie om een diocesane priester te worden. Want precies in het jaar dat ik de vraag stelde, hoe word ik priester aan mijn pastoor? In datzelfde jaar kwam de vraag van de bisschop, of de bisschoppenconferentie, om niemand mee direct van thuis te nemen, van middelbare school te nemen, als die geen bachelor in universitair bachelor haalt. En dus ik moest 3 jaar thuis blijven, verder studeren, voordat ik terugkom. En zeg maar, ik ga geen, mijn roeping niet zomaar verloren. Dus 3 jaar studeren en wachten dat ik diocesane priester word, is beter dat nu iets doet dat in de richting van priesteropleiding is. En dan als ik terug naar de seminarie kom, dan wel ga ik geen jaar verlezen, maar gewoon verder zetten. Dus in plaats van geneeskunde te gaan studeren, is het 7 jaar. Misschien gaan ze zeggen, ik ben te oud, dus ik heb geen plaats meer op seminarie. Dus ik ga ofwel psychologie of filosofie studeren. Maar dan zei de geestelijke begeleider psychologie om wat te doen. Dat is geen verplicht opleiding voor de toekomstige priesters. Maar wel theologie en filosofie. Dus je moet 1 van de 2 doen, maar je kan geen theologie doen zonder eerst de filosofie te studeren. Dus beter nu daarmee bezig te zijn. Dus begin met de filosofie. Als je dat echt wil doen. Anders kan je biologie gaan studeren of iets anders. Dan weet je zeker dat je iets doet voor je eigen leven, niet voor de kerk. Ja, dat was voor mij een beetje het dilemma. Wat moet ik nu doen? Filosofie, ga ik daar nog herhalen? Of, oké, ik ga toch filosofie doen. Dan ben ik naar de Hoogste Instituut van de Humane Wetenschappen bij de Salesianen in Lomé. En in diezelfde jaar heb ik de Augustijnen ontmoet. Dus ik had die in ogen over gemeenschappelijke leven. Als ik dat niet vind en toch mijn bachelor in filosofie haalt, dan kom ik terug naar het bisdom, naar het seminarie. Maar als ik wel een gemeenschap vind die zo is, dan waren we wel een diocesane. Dus dat was omdat ik met mijn gistenbegeleider veel over de religieuze gesproken, priester als religieus, verschillende soorten, dus een apostolische priesters, missionarissen, maar missionarissen die ook monniken zijn, die niet vaak naar buiten gaan, maar meer naar binnen blijven. Maar hij had geen idee van Augustijnen die 50-50 moeten doen. Alleen een goede Augustijn moet in staat zijn pastoraal te kunnen doen, maar ook moet in staat zijn ook in een klooster te blijven. En hij wordt door de gemeenschap gestuurd. Hij stuurt zichzelf niet. Hij zegt niet, ik kan dit heel goed doen, dus ik ga dat doen. Nee, het moet een beslissing van de gemeenschap zijn. Het is de gemeenschap die hem stuurt naar die plaats voor onbepaalde tijd. Want als ze hem na 3 dagen nog nodig hebben, dan moeten ze hem terugroepen. Maar als ze hem voor 3 jaar sturen en na 3 jaar hij daar beter nog nodig is dan ergens anders, dan zeg ik, blijf nog daar. Mm. We geven nog een tijd. Blijf daar. Je bent nuttig daar dan, Heer. Dus blijf daar. Dus waar men een Augustijn nodig heeft, daar wordt hij gezonden. En daar vond ik wel een prachtig. Wauw. Oké. Dus als ik Augustijn word, dan heb ik wel mijn gemeenschappelijke ervaring. Als mijn eerste dagen van christen worden of christen zijn. En daar zal iets speciaals zijn. Dan zal ik niet alleen zijn als een missionaris of als een priester. Maar wel als een gemeenschap altijd naar de anderen toe. Mm. Dat is wat, oh, dat ga ik wel doen. En ja, en contact met de commissie van roepingen in de Belgische provincie. Die destijds in West-Afrika de Franstaligen aan te zoeken waren. En dus was er een pastoor die daar was, die in contact met hen was. En met een klasgenote van mij, Laura, die de eerste naar Congo gestuurd was. En hij zei, wat bleef? Ja, ik kende Augustijn. Wat je bedoelt is een betere keuze voor jou naar Augustijn gaan. Dus monniken worden, missionaris worden, in een gemeenschap wonen, maar ook in een pastoraal bezig zijn, daar kan je beter bij de Augustijnen zijn. Want die zijn monniken, maar semi-contemplatieve. Dus niet alleen monniken, alleen maar binnen, zonder naar buiten. Nee. Maar die zijn niet zomaar missionaris die de hele dag weg moeten gaan, niets met de gemeenschap te maken. Nee. Rekening houdend met gemeenschapsleven, maar ook de missie. En de missie wordt gesteund door de gemeenschap zelf. Oh ja. In mijn tweede jaar van filosofie. Dus bij ons moet je 3 jaar doen om een bachelor te halen. Dus op het einde van mijn tweede jaar hebben ze me gevraagd, wil je nu beginnen of eerst je bachelor halen? En wat is de beter? Nu is het afhankelijk van jou. Als je zegt, nee, ik wil mijn diploma. Dan gaan we zien volgend jaar, als er een plaats voor jou is. Als een plaats voor mij is. Nee, dat gaat niet zijn. Hè. Als een plaats voor mij, als een plaats nu is, dan ga ik binnen. Als ik nu binnen ga, wat ga ik doen? Ze verder je studies zetten. Oké, dan nu binnen, geen jaar nog wachten. Waarom wil je dat nu doen? Nee, ik heb altijd gezocht om naar een gemeenschap te gaan. Nu heb ik de kans gevonden. Moet ik dat laten passeren en dan volgend jaar, nee, we hebben geen plaats, we moeten nog wachten. Mm-hmm. En wat zal ik later doen? Mm-hmm. Nee, dat zal niet gebeuren. Oké, nu moet je kiezen. Wil je nu naar België gaan, naar Nigeria gaan of naar Congo gaan? Is gelijk voor mij. Belangrijk voor mij is in de gemeenschap zijn. Missionaris kiest niet waar hij moet gaan, maar waar men hem nodig heeft.

Welkom terug, beste luisteraars in de kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Augustijn Venceslas Sassou. Broeder Sassou, u heeft na

0: 7 Months geworden. Maar dat was toch geluk voor mij. Want ik was in de gemeenschap. Gedragen door de gemeenschap. En dan na Kinshasa ben ik naar hier gekomen. De talen te leren in Gent. En na de taal noviciat gedaan. En dan in september 2018 naar Leuven verhuisd. Om theologie te studeren. En aan de studie stage. En mijn stage in Tiltwingen gedaan.
1: Ja.
0: En dan eindelijk tot de priester gewijd.
1: In 2024?
0: Ja.
1: Ja.
0: Op 22 juni. Ja. 24, ja.
1: Ja.
0: Tot de priester gewijd. En nog in Heverlee benoemd.
1: Ja.
0: Om een verdere pastoraal te doen.
1: Ja. Ja. Want de Augustijnen zijn eigenlijk een beetje de pastoors van Heverlee.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus jullie doen de catecheses en de eucharistie.
0: Zie, ja. Sinds vieringen. Ik ben de doopgeer van Heverlee.
1: Ja.
0: En ook coördinator van catechese Heverlee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want jullie gemeenschap hier in Heverlee, jullie zijn van verschillende nationaliteiten, hè?
0: Ja, ja.
1: Hoe kan u iets vertellen over jullie gemeenschap?
0: Ja, het is een echt internationale gemeenschap, dat noemen wij. En mensen van Vietnam, van Zuid-Soedan, van Ivoorkust, van Benin, van Togo, van Congo, van Nederland en Vlaanderen, Vlamingen. Dus samen gemeenschap vormen, samen bieden, samen eten, samen werken. Het is niet eenvoudig, maar toch leuk. Wanneer wij toch elkaar begrijpen wanneer wij de dingen doen en toch daarmee blij zijn, dan vind je het is echt leuk. En ja, iedereen brengt iets van eigen cultuur.
1: U kent ondertussen wel vele talen, hè? Uw moedertaal, Frans, Engels, Lingala en dan ook nog Nederlands.
0: Ja, een beetje.
1: Ja, uw Nederlands is goed, hè? U bent al een interview van een uur aan het geven dat... Er zijn nog een paar vragen die ik wil stellen, aan meer naar het einde toe van het gesprek. Geloofsvragen, u heeft gesproken over uw bekering tot het christendom, hoe de figuur van Jezus u echt aansprak. En wie is Jezus voor u?
0: Een vriend. Mijn beste vriend. Het is raar, voor vele mensen, als hij dat zegt. Hij zei, in klooster zijn... Dat mag iedereen. Waarom? Wij zijn geroepen om broeder voor elkaar te zijn. Maar wij zijn verplicht om beste vrienden te worden van elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Want wij kiezen elkaar niet. We worden onze gaven aan elkaar geschonken. Wat we moeten bewaren is die broederlijkheid. En daarom horen wij ook aan de mensen van buiten... Die ook het laten zien, laten voelen. Dat we broeders zijn en geroepen zijn om broeder voor elkaar te zijn. Vandaar, priester of niet, je bent broeder. Maar de beste vriend die je nooit zal verraden, is Jezus. Hij is degene die ons verzamelt. Dus rondom Jezus mogen wij elkaar vrienden noemen. Maar beste vriend van mij is Jezus zelf. Degene die mij beter begrijpt. Degene die mij beter kan inspireren. Degene die mij beter kan bemoedigen. Met zijn woorden. En soms wanneer ik beslissing moet nemen, zei, als het Jezus was, wat zou hij doen? Ja, het is niet altijd gemakkelijk. Maar toch vind ik het beter. Wat zou hij doen? Hoe is hij met zo'n vragen in zijn tijd omgegaan? En hoe pak je dat nu aan? En dus omdat ze mijn beste vriend is, kan ik gemakkelijk over hem spreken, overal waar ik ga.
1: Ja. En dat is ook, denk ik, wat er hier heel nodig is, hè? Getuigen van de levende Christus. Hè?
0: Ja.
1: Want u had dat misschien ook niet verwacht toen u van Togo en daarna Kinshasa kwam, dat België, dat uiteindelijk, dat zo geseculariseerd was misschien.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dat was, Ik heb gehoord over de Belgen die kerken steunen. En dus als iemand kerken steunt, om kerken te steunen,

0: Binnen moet je echt gelovig zijn en willen dat die kerk verder gaat en alles wat daar nodig is, allez, voorzien zijn. En dus is vanuit de diepste van je geloof dat je andere gelovigen helpt om hun geloof op een gemakkelijke manier of betere manier te kunnen beleven. En dus zien dat ja, mensen in België ja, niet gelovig zijn. Het was voor mij een raar verhaal. Nee, dat is niet waar. Ze zijn gelovig. Toch dat iemand tegen me zei... Nee, ik ben een atheïst. Wat? Atheïst? Nee, je bent geen atheïst. Bon, het was wel een raar gesprek op dat moment. Maar ik blijf toch nog bij mijn mening. Ik meen dat... Degenen die zich atheïsten noemen, geen atheïsten zijn. Want het gaat gewoon over het gesprek met die mensen. Waarom noemen ze zich atheïst? Als ze ik heb geen idee van de kerk, dat is niet genoeg om een atheïst te zijn. Als ze zeggen, God zegt mij niets, is niet genoeg. Maar wel, dat ik gewoon een rechtvaardige samenleving wil... Dat mensen in vrede met elkaar wonen. Dat ze mensen toch elkaar zo veel mogelijk steunen, helpen. Het is een mooie samenleving waar iedereen vrij mag zijn. Dan zeg je, ja, je bent meer gelovig dan degene die in de kerk zijn. Huh? Nee, hè? Ik ben geen gelovig. Jawel, dat is precies wat Jezus voor de mensheid wil. Dat wij uit de pure vrijheid... mekaar dragen en verdragen. Mekaar helpen. En die vrijheid kan maar van God komen. Want God is liefde. Het is vanuit de liefde die je iemand kan dragen en verdragen. Anders wordt dus de... wat men in Frans noemt, la loi de talion. Dus oog om oog, tanden om tanden. En hier ben gekwetst, ik moet... Ik ben een punt en dingen gegeven. Ik moet dat ook een vuist gegeven. Ik moet ook een vuist aan hem geven. Mijn ogen, ik moet zijn ogen. Nee. Dus meestal degenen die zich atheïst noemen...
1: Maria heeft u eerst leren kennen als de La Reine de la Mer. Een godin die werd aanbeden door de katholieken.
0: Ja.
1: Wie is zij vandaag voor u en wat is haar plaats in uw leven?
0: Ah, dat is mijn moeder. Als je dat bij mijn moeder zegt, zie je, ik ben niet jaloers hoor. Dat begrijp ik wel. Ja, een voorbeeld. Als ik zijn moeder noem, dat is een voorbeeld. En ik vergelijk ze een beetje met mijn moeder... die alles voor mij was. Die... ja... zo gelijk haar moeder... anderen moeten helpen. Er zijn voor anderen. Maar... geen ruzie zoeken. En zoveel mogelijk ruzie vermijden. Ik heb nooit in de Bijbel gelezen... dat Maria ergens ruzie gezocht heeft. En dus vandaar... was het gemakkelijk voor mij... ze met mijn moeder te vergelijken... Ja, zelf als er geen vergelijking is, maar toch zijn er gemeenschappelijke dingen die voor mij heel belangrijk zijn. En hoe ze Jezus gesteund heeft, bijgestaan heeft, zelf in de stilte en gewoon haar aanwezigheid, de missie van Jezus zo droeg, tot aan de Kana en tegen de leerlingen zeggen, doe maar wat hij aan je vraagt. En als ik de inspanningen en de poging van mijn moeder terugkijk hoe zij ons bemoedigt, wij zonen van mijn moeder, bemoedigt om harder te werken. Dat lijden en armoede geen einde is van ons leven, of geen einde woord heeft, dat ons leven beter zal worden, ja, dan denk ik gewoon aan Maria. En dus vandaar, als ik een rozenkrans moet bieden, dan ben ik comfortabel.
1: Ja.
0: Ik weet, ze zal me nooit in steek laten. Ze zal wel antwoord geven. Dat is mijn ervaring ook in een charismatische groep. Er zijn bevrijdingsmomenten als je mensen moet begeleiden en dan bidden om bevrijding, omdat verslaving of een boze geest die ja, hun leven moeilijk maakt, ja, dan moeten we zelf vasten en met die mensen bidden. Maar mijn beste moment van bevrijdingsgebed was met de Rozenkrans en met Maria. Ja. Marie la terreur des démons. Dus degene die... ja,
1: de schrik van de, schrik, van de duivel.
0: Van de duivel. Ja. En dan zeg je, mama, laat ons gaan. Hè. Je dokter of je zoon moet vrij zijn. Ja. En je kind heeft dat altijd gedaan. En wie zijn wij om dat te doen? Jij bent degene die die kracht gekregen heeft om je voet op de kop van de antieke eeuwige slang en om haar en zijn kop kapot te maken. Dus hij moet je zoon of dokter nu verlaten. Voilà.
1: Broeder Sassou, heel hartelijk dank voor uw mooie en krachtige getuigenis. Moed en vreugde ook met uw apostolaat hier in België.
0: Dank u wel.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk. Op deze dag waar wij nog steeds de heilige Ignatius van Loyola, priester, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1633. Bladzijde 1633. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 861. Bladzijde 861. En de korte schriftlezing die vindt u terug onderaan bladzijde 1635. Bladzijde 1635. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Omdat gij ons een herder geeft, die ons de weg gewezen heeft, naar u en naar het paradijs, zij u, o Christus, lof en prijs. Omdat gij in ons midden stelt, een spreker die van u vertelt, zij aan uw majesteit en macht, voor eeuwig lof en eer gebracht. Omdat een mens uw woorden spreekt, voor ons het brood des levens breekt, omdat in hem gij bij ons zijt, zij u de lof in eeuwigheid. Voor deze priester danken wij, hij is ons met uw trouw nabij, een herder in de wildernis, die leidt omdat hij dienaar is. Houd al uw kinderen bij elkaar, bij al wat goed is, wijs en waar, door hen die dienen in uw kerk, uw eigen woord, uw eigen werk. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer. De Heer beschermt hem en houdt hem in leven, hij maakt hem op aarde gelukkig en geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht. De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt, verzorgt hem als kwalen hem slaan. Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u. Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam. Men komt mij bezoeken met lege woorden, men neemt de ellende nieuwsgierig op en gaat er op straat van vertellen. Zij fluisteren samen, zij die mij haten, en vragen zich af wat voor ziekte ik heb. Een slag van de boze heeft hem getroffen. En nu hij daar ligt, staat hij niet meer op. Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, laat mij nu in de steek. Maar gij, Heer, hebt medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden. Daaraan zal ik merken dat gij mij bemint. Wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen. Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund en mij voor uw aanschijn gesteld voor immer. De Heer zij gezegend, Israëls God, van eeuwig tot eeuwig, zo zij het. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. De Heer van de hemelse legers is met ons, een veilige burcht is ons Jacobs God. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht, een machtige hulp in de nood. Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, al vallen de bergen in zee, al raast en kookt ook de branding, en beukt zij de rotsige kust. Een stroom van water verkwikt Gods stad, het heilig verblijf van de Allerhoogste. Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint. Al schreeuwen de volken en woelen de landen, al ratelt de donder en siddert de grond. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wondere werken op aarde. Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagen steekt hij in brand. Wees niet halsstarrig, erkent mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Eeuwen. Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. De oudsten onder u vermaan ik, oudsten evenals zij en getuigen van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God waarvan gij de herders zijt. Hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zijnen. Hun voorspreker is hij bij God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven?

Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester, om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt, en ootmoedig vragen: Heer, red uw volk. Je hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Je hebt de zonden van uw volk vergeven toen heilige herders, zoals Mozes, tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Je hebt uw heiligen gezalfd, te midden van hun broeders, en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen, die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen, en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen, voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, je hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om uw naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, hebben wij opnieuw het genoegen om bij u te mogen komen met ons weekoverzicht van deze afgelopen dagen, waar we verschillende programma's op Radio Maria mochten ontvangen en beluisteren. En we gaan dus de komende tijd gebruiken om u een beetje een overzicht daarvan te geven. Zoals steeds is het zo dat wanneer u een fragment heeft gehoord en graag het programma integraal opnieuw wil beluisteren, u daarvoor terecht kan op onze website www.radiomaria.be. U gaat dan naar programma's van A tot Z of u zoekt naar het artikel waar dat overeenkomt met het programma en daar kan u het zeker opnieuw beluisteren. Heeft u vragen of opmerkingen, dan mag u altijd contact opnemen met Radio Maria. Dat kan op info@radiomaria.be via e-mail. Of u heeft de mogelijkheid om te bellen naar 016 41 47 47. Opgelet, in de zomermaanden is de radio enkel bereikbaar in de voormiddag tot 12 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u ook altijd een boodschap nalaten op ons antwoordapparaat en dan wordt er zo snel mogelijk als het kan met uw contact opgenomen. Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze bedevaart, want dat komt er natuurlijk ook aan in de maand oktober. Tijd voor een ieder die graag naar Banneux wil afreizen, samen met Radio Maria, om u in te schrijven. Dat kan u doen via de website. U gaat naar de hoofdpagina en daar vindt u een banner. U kan daarop klikken en dan komt u op de pagina radiomaria.be/Banneux terecht, waarbij u gewoon de reservatie van de juiste bus kan aanklikken en de instructies volgen om de betaling te vervolledigen. Volledig online dus mogelijk om te doen. Wij krijgen dan ook bericht daarvan, zoals u daar bericht van krijgt, als die betaling goed is uitgevoerd en dan is die inschrijving officieel. www.radiomaria.be/Banneux om mee te gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneux. Op 6 oktober is dat. Samen met Radio Maria gaan we er opnieuw op bedevaart bij Onze Lieve Vrouw. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht voor deze week en beginnen wij op maandag 27 juli. En u kon het ook horen, elke dag telt was er opnieuw bij. En u kreeg een overzicht van de verschillende evenementen die tijdens de zomermaanden worden georganiseerd. En dat gedurende één dag dus dat het programma Boekad werd onderbroken, om u de mogelijkheid te geven u op de hoogte te brengen van zaken die worden georganiseerd in Katholiek Vlaanderen, zeg maar, en waar u zich voor kan inschrijven en die u in uw agenda kan plaatsen. Zo kwam onder meer de muzikale aanbiddingsavond die in Lokeren werd georganiseerd in de Sint-Laurentiuskerk aan bod. Op 8 augustus is dat. Op 21 augustus is er ook jongerenaanbidding in de abdij van Afflichem en dat vanaf 20 uur. En dan hebben we het natuurlijk ook gehad over de welgezinde dagen, georganiseerd door de gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel. En ook wij zullen daar aanwezig zijn. Op 15 augustus zijn wij zeker van de partij. Voor zij die wat eerder kunnen gaan, zo is er onder meer verwelkoming en een inleiding op het thema door broeder René Stokman, waar ook de organisatie Levensadem zal worden voorgesteld. Er is aanbidding, er zal gezellig avondmaal zijn rond de bar met picknick, prachtige processie van het Heilig Sacrament, nachtaanbidding, tal van activiteiten dus die kunnen gebeuren. En er is een apart programma voor kleuters, kinderen en tieners. Op 13 augustus zelfs is er al een voorprogramma voor jongvolwassenen om 11 uur. Laat u dus zeker niet tegenhouden. Dat wat betreft elke dag telt op maandag 27 juli. In het programma Catechismus gaan we verder in de catechese-reeks over de 10 geboden en deze werd u gegeven door eerwaarde heer Pierre-François.
2: Wat zegt de kerk over de economische activiteit en de sociale rechtvaardigheid? Wel, het is goed dat er economische activiteiten zijn en dat de productie groeit in de mate dat ze zo kunnen voorzien in de menselijke behoeften. En de catechismus vervolgt: het economisch leven heeft niet slechts tot doel de geproduceerde goederen te laten toenemen en de winst of de macht te vermeerderen. Het moet op de eerste plaats afgestemd worden op de dienst aan de mens in zijn totaliteit. Totaliteit betekent ziel en lichaam. En aan de hele menselijke gemeenschap. Ook al wordt de economische activiteit volgens haar eigen methode geleid, toch dient zij zich te bewegen binnen de grenzen van de morele orde, overeenkomstig de sociale rechtvaardigheid, om aan Gods plan met de mens te beantwoorden. Hoe kijkt de kerk naar de menselijke arbeid? We zeggen dat de menselijke arbeid rechtstreeks van de mensen komt die geschapen zijn naar Gods beeld en die als opdracht hebben gekregen voor elkaar te zorgen en de aarde te onderwerpen en zo het scheppingswerk voort te zetten. Werken is dus een plicht. Het was zo serieus opgenomen bij de eerste christenen dat Paulus zegt aan de christen van Thessalonica in zijn tweede brief: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Arbeid is eigenlijk goed. Het is een eerbetoon aan de gaven van de schepper en aan de talenten die men gekregen heeft. Bovendien kan arbeid zelfs een verlossende waarde hebben. Wat wil dat zeggen, verlossende waarde? Een waarde die ons bevrijd van de zonde. In de catechismus van de katholieke kerk legt dat verder uit: door de last van de arbeid te verdragen, in vereniging met Jezus, de werkman van Nazareth en de gekruisigde van Calvarië, werkt de mens in zekere zin mee met de Zoon van God aan het werk van de verlossing. Hij toont zich een leerling van Christus door elke dag het kruis op te nemen bij het uitvoeren van het werk dat hem is opgedragen.
1: In de kerk spreekt dan maandag om 10:30 kon u voor een laatste aflevering luisteren naar de voorlezing van Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen uit het jaar 1994. Tijdens Radio Vaticaan om 17:30 hoorde u de eerste Vlaamse woorden uit de mond van paus Leo de XIV. En ontdekte u waarom hij vandaag de dag een klein beetje toch KSR van Maldegem is geworden. En dat met een knipoog. We gaan luisteren naar dit fragment, de eerste Vlaamse woorden van paus Leo de XIV. En vervolgens nam opnieuw de Heilige Vader het woord. Ik zei het al, we hebben hem al gehoord in tal van talen. Het Nederlands nog niet onmiddellijk, maar dat veranderde deze zondag en dat door de aanwezigheid van de KSA-jongeren uit Maltegem.
3: Giovani pellegrini del Movimento di Studenti Cattolici, onze lieve vrouw Ster de Sée de Maltegem in Belgio.
1: Ja, u hoorde het de paus wel degelijk zeggen. Onze lieve vrouw Ster der Zee. Ik denk dat het de eerste Nederlandstalige woorden zijn, de Vlaamse woorden mogen we zeggen, gericht tot een klein groepje jongeren van de KSA van Maldegem. Ze zijn ook in andere media natuurlijk al opgepikt geweest, dat kan ook niet anders. Zij hebben in het kader van het eindejaar, zeg maar, besloten om een reis naar Rome te ondernemen. En omwille van het feit dat Monseigneur Aert, de huidige bisschop van Brugge, maar ook kardinaal Jozef de Kezel oud-leden zijn van de KSA, ja, hadden ze natuurlijk alle nodige contacten om toch via het mogelijk te zien om een plaatsje te bemachtigen aan de Hekkens redelijk dichtbij waar de paus voorbij kwam. En zo konden zij ook hun mooie lichtblauwe uniform overhandigen aan de Heilige Vader. Het leidde tot zeer mooie beelden en dus de eerste Vlaamse woorden uit de mond van paus Leo de XIV, onze lieve vrouw Ster der Zee, de naam van de KSA van de jongeren uit Maldegem. U kan op onze website trouwens die mooie foto zien. En we hadden een kort telefonisch contact met een van de jongens die ons ook zonder problemen de toestemming gaf om deze beelden te mogen delen met u allen. Dat wat betreft dus Radio Vaticaan van maandagavond 17:30. In de kerk leeft ging Nele in gesprek met Mark en Lia van Kerkhoven over VZW De Grijze Kat, dat in 2025 80 jaar werd. Zij zetten zich namelijk decennia lang vrijwillig in voor de werking van deze VZW. Het is een lokale weldadigheidsorganisatie in de Antwerpse wijk Den Dam, die in de naoorlogse periode werd opgericht voor straatjongeren door redemptorist Pater Kuilen. Een getuigenis over hun geloof en de werking van de grijze kat kon u horen in De Kerk Leeft om 7:45. U luistert naar een fragment, we maken zo de overgang naar dinsdag 28 juli.
4: Willen jullie eens vertellen hoe een werkjaar eruit ziet bij de grijze kat?
5: We hebben heel lang elke week een gebedsavond gehad. Elke week hebben we gebedsavond gehad op vrijdag. Rond de coronaperiode lag dat natuurlijk volledig stil. En dan zijn we overgeschakeld naar 1 keer per maand. Maar dat was eigenlijk wel heel weinig. Hè? Als je ze 1 keer niet kunt of vergeet, ja, dan zit je direct 2 of 3 maanden verder. En dus bij het begin van dit werkjaar, hadden we ook gezegd van ja, dat is toch wel weinig, we gaan het 2 keer per week doen. Hè? Twee keer per maand, om de 14 dagen. En dat loopt nu. Ja, dat loopt nu.
6: En het schema van een gebedsavond is, we komen samen om 5:00. Dan schenkt Julia koffie op. En dan drink ik koffie of thee met een koekje overschot van de voedselbedeling. Om 6:00 gaan we naar boven, naar het kapelletje. We zitten in een kring of in een dubbele rij als er heel veel volk is. Er worden boekjes uitgedeeld. Iemand bereidt de gebedsviering voor. De ene keer gaat het over het evangelie van de zondag. De andere keer is het over een figuur, een schilderij, een film, meer meditatie. We bieden samen, we luisteren naar elkaar. We mogen ook zeggen, dat woord versta ik niet. Of waarom zegt Jezus dat 3 keer? Of waarom komt hier 4 keer het woord evangelie in of vrede in? Dus we mediteren, we leggen het open in de groep. En dan wordt er afgesloten met het gebed van de grijze kat. Dan gaan we terug naar beneden. En dan heeft Aisha een grote pot soep, een boterham met kaas. Of een bord soep, een boterham met een stukje vlees, overschot van de voedselbedeling en daar drinken we water bij. Als er iemand jarig is, en dat gebeurt dus regelmatig, Aisha is van Afghanistan, dus ook een beetje gesluierd, dan bakt ze taarten, ongelooflijk, en dan doet het licht uit, kaarsjes, en dan eten we samen een stukje taart en we zingen voor de jarigen. Dat is een gebedsavond, een gebedsmoment. Ja, en rond 9:00... is het gedaan.
1: Voor zij die het op maandag hadden gemist, maar dus omwille van de evenementen tijdens de zomer toch aan u te kunnen meegeven, was er opnieuw Boekat, schrijfster in Jeruzalem, u voorgelezen door mijn collega Joris.
7: Darius bleef als aan de grond genageld staan. Zijn hart begon te bonken. Misselijkheid borrelde op. Nehemia was erin geslaagd de spoken van een verleden op te roepen dat hij lang geleden begraven dacht te hebben. Stond er echt een muur zo hoog als de maan om zijn hart? Nehemia deed hem zo kil en afstandelijk overkomen. Ging hij zo met Sarah om? Hij dacht aan het kind dat over enkele maanden geboren zou worden. Zou hij dat kindje, als het een zoon was, naar het paleis sturen? Om geïntimideerd en geïsoleerd te worden, beroofd te worden van zijn kinderlijke warmte. Was het koninkrijk een dergelijk offer waard? De herinneringen die hij zoveel jaren weg had gestopt, weigerden nog langer tot zwijgen te worden gebracht. Ze rolden met zo'n kracht over hem heen dat hij wankelde en bijna in het gapende gat naast hem viel. Als een man die te veel wijn heeft gedronken, zette hij een wiebelige stap, tot zijn teen een flinke steen vond. Huiverend stond hij zijn lichaam toe, zich erboven te laten zakken, tot hij, half zittend, half en half dubbel geklapt, op de bleke rots belandde. Hij legde zijn hoofd in zijn handen en ademde een paar keer diep in om zichzelf tot rust te brengen. Maar de herinneringen weigerden weg te gaan.
1: Op het einde van de maand had u opnieuw de mogelijkheid, dus op dinsdag om 10:30 te luisteren naar een herhaling van de aflevering van Mystieke Lectuur van deze maand, waar het verder gaat over het geestelijk leven. En dat wordt u gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift. En de heilige Albertus Magnus, die mochten wij beter leren kennen tijdens de kerkleraars om 1:00. In de heilige getuigenbrief ging het deze keer over de heilige Pater Pio van Pietrelcina. De brief werd u voorgelezen door Mark van Horik.
8: Een kliniek voor de zielen. Ik ben een biechtvader, zei Pater Pio, graag van zichzelf. Het komt inderdaad voor dat hij 15 tot 17 uur per dag besteedt aan het ontvangen van boetelingen. Meer dan een rechtbank of een leerstoel is zijn biechtstoel een kliniek voor zielen. Hij ontvangt de boetelingen op allerlei manieren, al naar gelang ieders behoeften. Naar de ene strekt hij zijn armen uit in uitbundige vreugde en zegt hem waar hij vandaan komt, voor deze zijn mond heeft kunnen opendoen. En de ander die krijgt verwijten te horen. Hij spreekt hem streng toe en bejegent hem zelfs ruw. Hij betoont zich soms veel eisender jegens een goed christen die zijn plichten niet vervult dan jegens een grote zondaar die min of meer onwetend is in zaken de goddelijke wetten. Streng in zijn veroordeling van de zonden tegen de kuisheid en tegen de wetten die het doorgeven van het leven regelen, die vergeeft hij niet zonder de zekerheid te hebben verkregen dat de boeteling vastbesloten is zijn leven te beteren en sommigen worden maandenlang op de proef gesteld, alvorens de absolutie te ontvangen. Pater Pio geeft hiermee blijk van het belang dat hij hecht aan berouw en aan vaste voornemens alvorens het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen. Daar waar hij oprechtheid aantreft, echter, betoont hij zich welwillend, een welwillendheid die het hart doet zwellen. Bij de eerste woorden die hij tot de boeteling richt, wanneer hebt u voor het laatst gebiecht, begrijpt men dat de priester een duidelijke, korte, volledige en oprechte biecht verwacht. Hij heeft dan 5 à 6 minuten genoeg om een heel leven om te vormen en een losgeslagen bestaan weer op God gericht te krijgen. Het komt voor dat de priester de biechteling voor het einde wegstuurt. De ruit gaat weg. Ik wil je voor die en die dag niet zien. Zijn toon wordt gebiedend streng. Hij weet dat het wegsturen een heilzame maatregel is die de zondaar zal wakker schudden, hem doen huilen, hem zal dwingen een inspanning voor zijn bekering te leveren. Deze manier van doen, die verbazing kan wekken, sluit helemaal aan bij de pedagogie van Pater Pio. Ze is te verklaren aan de hand van zijn persoonlijk charisma en de verlichting van het verstand die hij dankt aan de Heilige Geest, die inwerkt op het geweten van de mensen.
1: Om 20:00 hoorden wij een overzicht van het cijfermateriaal dat Marieke en haar companen konden verzamelen voor Quo Vadis in de afgelopen maanden. We gaan luisteren naar een fragmentje uit dit overzicht, het cijfermateriaal 2025-2026. En maken zo de brug naar woensdag 29 juli.
9: En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
10: Amerika. Verenigde Staten.
9: Ja, inderdaad. Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
10: Leo.
9: Ja, inderdaad. Leo.
11: Amerika?
9: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
11: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
9: Leo de 14e. Pas Leo de 14e.
11: Nee, dat heb ik niet geweten.
12: Ik weet het niet meer.
13: Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
9: Ja, helemaal juist. Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
12: Leo?
14: Ja, iets met Leo. Leo.
9: Ja, helemaal juist. Dat is Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
12: 16e?
9: Nee, een beetje naar beneden.
12: 14e.
9: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
15: Argentinië.
16: Ah nee, dat was een vorige.
17: Dat was Amerika.
15: Ja, Amerika, ja.
9: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
15: Nee, Titus of zo?
9: Nee, het is niet Titus.
15: Ik zou het niet. Geen idee.
12: Is from South America. Is not lion, no.
18: Niet paus Franciscus, hè?
9: Nee, dat was de vorige paus.
18: Peru?
9: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
18: Waar dat hij nu woont?
9: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van...
18: Peru zelf?
9: Ja.
18: Amerika?
9: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
18: Dat heb ik gehoord op nieuws.
9: Ja, dat is onlangs gebeurd, hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
18: Theo of Leo?
9: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
19: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
20: Nee, dat is een woord,
19: hè.
20: Wat zijn?
19: Ja.
20: Van Amerika? Van de USA?
21: Nee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...

0: plaatselijke naam?
1: Augustinus.
0: Hij is een Augustijn, dat is een helemaal Augustijn, waar.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja,
0: dat is niet
1: ja,
0: zijn
1: ja.
0: pauselijke naam.
1: Ben het vergeten. Nee.
0: Leo de 14e.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ik ging Leo zeggen, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
2: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
3: De meimaand? Jezus?
0: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
3: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
3: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
4: Maria.
0: Exact.
4: Maria.
5: Maria. Dat is niet moeilijk.
6: Ja, Maria.
7: Maria.
1: Maria.
0: Het is een vrouw.
8: Oh, wacht. Het ligt op het puntje van mijn tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke... Toch zeker vrouwelijke heilige?
8: Maria?
7: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei.
9: Oh.
0: Jullie kennen...
9: Blokjes.
0: Is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
9: Ah, het is een Maria.
10: De meimaand?
0: Ja, dus de maand mei.
10: Je weet het.
7: Maria.
9: Heilige... Nee.
0: Je kent haar sowieso?
9: Nee. Moeder Maria dan?
7: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
3: Geen idee. Ik weet in... Ja, nee, in mij zo. Ja, nee. Sorry.
11: Hangt meestal een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
3: Ja, ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
3: Nee. Nee.
12: Pinkstermaandag.
5: onze lieve neer in mijn vaart.
0: Nee, het is nog daarna.
5: Het is Sinkse.
10: Ja.
7: Pinksteren.
10: Onze lieve vrouw hemelvaart. Nee.
1: Pinkster.
11: Maar witte maandag is
10: een Pinkster.
11: Pinkster.
0: Ja. Ja.
1: Witte maandag.
11: Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat moet ik een beetje misrekenen.
8: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na onze lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
8: Pinksteren. Ja,
0: Pinksteren.
7: Pinksteren.
9: Pinksteren.
10: Oh, oh.
9: De vaste.
11: Nee, dat daarvoor.
10: Nee.
11: Hemelvaart.
9: Is dat niet zo lent, hoe noemt dat? Lichtfeest. Zo. Hemelvaart.
10: Ja, nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
10: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
10: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
9: Ja, ik weet het ook niet.
7: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
11: een vakantiedag.
0: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
10: Ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
11: niet
10: van.
11: Denk ik.
10: Pinkstermaandag.
7: Ja? Oh, de
9: Pinksteren?
0: Ja.

0: Pasen. Onze lieve hemelvaart.
1: Dat is 40 dagen na Pasen. Dat is nog 10 dagen later.
0: Is dat niet die vlammetjes die...
1: Ja.
0: De nederdaling van de
1: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja.
2: Goed, hè?
1: Ja, en kent u de naam?
0: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
3: Op woensdag zijn we normaal gezien verbonden helemaal live met de Heilige Vader. We gaan nog een weekje moeten wachten. Vanaf 5 augustus tekent hij opnieuw present en zullen we opnieuw naar de catechesis kunnen luisteren. En ook helemaal live deze generale audiëntie bijwonen. De verhalen van Sint-Jozef die weer klonken uiteraard op deze dag, die toegewijd is aan de grote heilige Jozef. En we hoorden over het heiligdom van Viterbo en de stoel van Sint-Jozef in Ga tot Jozef. Om 1 uur was dat. Dat Jezus niet kan voetballen, dat weer klonk in de jeugdcatechese, of dat is althans de titel van het boek waaruit deze kleine catechese momenten werden gekozen. U voorgelezen door Mark van Horik.
4: Het nieuwe jaar. Weet je wanneer de laatste dag van het jaar is? Natuurlijk, 31 december. 'S Avonds oliebollen op tafel en als het nieuwjaar net is begonnen, begroeten we dat met vuurwerk. 1 januari begint dat nieuwe jaar. In de kerk doen we dat een beetje anders. De kerk heeft een eigen kalender. Kerstmis is een nieuw begin. Dat is op 25 december. Dan vieren we dat Jezus geboren is. Maar daar willen we ons goed op voorbereiden. Wel 4 weken lang. 4 weken voor kerstmis begint in de kerk het nieuwe jaar. Dat is deze zondag. Gelukkig nieuwjaar dus. Deze 4 weken noemen we de tijd van de advent. In de 4e adventsweek wachten we op de komst van Jezus. Advent is een mooie tijd. Je hoort overal al kerstliedjes. De donkere straten zijn extra verlicht met feestelijke lampjes. En thuis wordt de kerstboom gezet en natuurlijk ook de kerststal. Daar zien we Maria en Jozef, de os en de ezel, herders in het veld. Maar de kribbe is nog leeg. En wie zijn er ook nog niet? De 3 koningen. Wat je al wel ziet is de ster boven de kerststal. Je kent het verhaal van de 3 koningen toch wel? Ze volgden de ster al maanden. Het was een heel bijzondere ster en ze wisten wat deze ster betekende. De ster zou hen de weg wijzen naar een heel bijzondere koning. In oude boeken hadden ze gelezen dat deze heldere ster, die ze nog nooit eerder hadden gezien, de geboorteplaats van de verlosser zou aanwijzen. Toen ze deze ster zagen, wisten ze: dit is de ster waar de oude boeken over spreken. Kom, laten we de ster volgen. Je weet hoe het afloopt. De ster brengt de 3 wijzen, de 3 wijze mannen, bij het stalletje in Bethlehem. En daar zagen ze een kind in een kribbe liggen, een voerbak voor dieren, en ze knielden daar neer. Lang hebben ze moeten wachten, voor de ster eindelijk stil bleef staan en zijn licht wierp op de stal. Hoe lang moeten wij wachten? Hoe lang duurt de advent ook alweer? Heel goed, 4 weken. 4 weken kijken we uit naar kerstmis. En die 4 weken gaan we gebruiken om echt klaar te zijn voor het grote feest. En daarom bidden we extra in de advent. We proberen extra goed te zijn voor elkaar. Extra goed op te letten in de kerk. Als we dat doen, dan weet Jezus: ik ben welkom.
3: En ook tijdens de zomer kan u blijven genieten van het programma Catho-visie, u gebracht door mijn collega Marian. We mochten luisteren naar het 2e deel van de film die handelt over het leven van de heilige Don Bosco. De film van Lodovico Gasparini die werd uitgebracht in 2004. En dus, we bevinden ons voor deze film in Piemonte, in Italië, in de 19e eeuw. Turbulente periode, politieke, economische, culturele omwentelingen en ook religieuze spanningen. En Don Bosco, eigenlijk een priester uit Turijn, die ziet het harde leven vooral van de jongens, de straatjongens, die gemarginaliseerd raken. En de dag dat hij zich om hen bekommert, verandert hun hele leven. Hij zal een oratorium beginnen in Valdocco, waar de jongeren steeds terecht konden, hun waardigheid terugvonden en opnieuw geloofden in een toekomst. En omdat zijn werk ook na zijn dood zou doorgaan, zal hij uiteindelijk de congregatie van de Salesianen oprichten. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Katowice, het tweede deel van de film over het leven van de heilige Don Bosco, en maken zo de overgang naar donderdag 30 juli.
2: Het werk op het oratorium stopt niet. Don Bosco, zijn moeder en Don Cafasso werken hard. Don Bosco en Domenico Savio, de kleine jongen, praten af en toe samen. Domenico vertelt Don Bosco dat hij heilig wilt worden. Ondertussen blijft de prefect niet zitten. Hij wil het oratorium voor altijd sluiten. Hij laat Bruno vrij en betaalt hem 30 geldstukken om pamfletten met oproerteksten te plaatsen in de drukkerij van Don Bosco. Hij zal dan ook moeten getuigen dat Don Bosco die heeft gedrukt. Op een avond komt de moeder van Don Bosco met haar zoon spreken.
5: Ti disturbo, Giovanni.
6: No, mamma. Non mi disturbi mai. Ringraziavo il Signore per tutto quello che stiamo cominciando a fare.
5: Credevo che fossimo già a buon punto.
6: Dobbiamo assicurare un futuro ai ragazzi. E non sarò in pace con me stesso finché non avrò trovato una soluzione.
5: Anche se dovremmo fare sempre più debiti.
6: Sta tranquilla, mamma. Il Signore verrà in nostro aiuto, come ha sempre fatto. È già un miracolo se siamo riusciti a pagare almeno in parte i nostri creditori.
3: Op donderdag mochten wij verder gaan in onze zomerreis, die ons wordt aangeboden door Radio Maria en meer bepaald ook Jos de Kok en zijn vrouw Lut in De Rots in de Branding. Deze keer Kenia en Ethiopië op de agenda. We vertrokken dus in Kenia, waar zowat 70-85% van de inwoners zich christenen noemen. En het is de Franse pater Alexandre Leroy die aan de basis ligt van de eerste katholieke missie vanaf 1881. In Ethiopië dan mochten we ook de geschiedenis ontdekken en de verrassende band met het Oude Testament, de handelingen der apostelen en de eerste eeuwen van het christendom, samen met bisschop Frumentius. We gaan luisteren naar een stukje uit De Rots in de Branding van donderdag.
7: Beste luisteraars, laat ons een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis van Kenia. Het christendom wordt beleden door een 70%, sommige bronnen vermelden zelfs 85% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. En de anderen zijn voornamelijk presbyterianen, anglikanen, baptisten, methodisten en kwekers. En zo bekeken betekent de katholieke kerk dan toch wel de belangrijkste groep.
8: Voor het echte verschijnen van het christendom in Kenia wordt eigenlijk het jaar 1844 vermeld. Toen kwamen in de havenstad Mombasa de eerste zendelingen toe.
7: Maar voor wat de katholieke kerk betreft was een belangrijke missionaris de Franse pater Alexandre Leroy van de Congregatie van de Heilige Geest of van de Spiritijnen, en dit vanaf 1881.
8: Pater Alexandre Leroy werd geboren in Frankrijk in 1854. Eerst trok hij naar India en daarna vanaf 1881 reisde hij 15 jaar door Somalië, Mozambique, Zanzibar, Tanzania en Kenia.
3: Op donderdag was er ook opnieuw een aflevering van Radio Vaticaan. Toen mocht ik bij u komen om u onder meer in vogelvlucht een overzicht te geven van de activiteiten van de paus tijdens zijn vakantieperiode, die ondertussen ook officieel is afgelopen. En verder mochten we u ook het mooie concert en gebedsmoment melden. Dat werd gehouden samen met de wereldberoemde zanger Andrea Bocelli en een koor dat bestaat uit 164 kinderen, afkomstig uit 5 deelgebieden van onze wereld, waar conflict en geweld, oorlog een dagdagelijkse realiteit is. Onder meer kinderen uit het heiligland, uit Oekraïne, uit Oeganda en dergelijke meer. Zij kwamen samen om door middel van de schoonheid van de kunst en de muziek, dialoog, ontmoeting te organiseren en dit gebedsmoment met de Heilige Vader te delen in de Borgo Laudato Si in Castel Gandolfo. In het inzicht om 19:30 kon u luisteren naar de tweede aflevering over Jezus Christus, de drager van het levenswater. Een aflevering gebracht door Marleen Kaars. Zo konden we dus het tweede stuk beluisteren uit het Vaticaanse document rond New Age, vandaar ook de term. Jezus Christus, de drager van het levenswater. Een van de centrale thema's is holisme, een thema dat zeer uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde, waar er veel aandacht is voor de natuur en voor moeder aarde. New Age is impliciet pantheïstisch. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie en strikt genomen geen religie, maar toont wel een grote interesse in het goddelijke met een grote voorkeur voor Oosterse religies. Er wordt ook gesproken over Christus, maar het gaat niet om Jezus Christus van de Bijbel. New Age is een complexe materie die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum tracht te verklaren. En een ernstige uitdaging voor ons christelijk geloof, zo vertelde ons Marleen Kaars in het inzicht op donderdagavond. Onmiddellijk daarop volgend, en zo zullen wij ook ons weekoverzicht voor vandaag besluiten, kon u luisteren naar een nieuwe aflevering van Pelgrim in Eigen Land. We zijn namelijk bezig met een tocht vanuit Kortemark, en dan zeg ik natuurlijk ook de Zusters van Liefde en het klooster dat daar gevestigd is, naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele en de prachtige basiliek aldaar. Nu, alvorens wij op de fiets zouden kunnen springen, zijn we toch uitgebreid kennis gaan maken met de gemeenschap zelf en mochten wij in deze aflevering een uur lang in gesprek gaan met moeder Godelieve Vlamink, die de algemene overste is van de congregatie van de Zusters van Liefde te Kortemark. U kon luisteren naar deze mooie getuigenis van dienstbaarheid aan het nobele apostolaat van de Zusters en de roepstem van onze Heer Jezus Christus, en ontdekken waarom de overste in deze congregatie moeder wordt genoemd en hoe moeder Godelieve dat moederschap zelf beleeft. Antwoorden op de vraag wie is Jezus voor u werd in één kernachtig woord samengevat. We gaan luisteren naar een fragment uit dit mooie interview met moeder Godelieve en nemen aldus afscheid van u voor deze week. We danken u van ganser harte voor het luisteren en blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken naar de programma's hier bij Radio Maria. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in Eigen Land en dan wens ik u een zeer fijne dag toe.
9: That the gentle healer is the truth, the life, the way.
3: Een moeilijke of misschien zelfs heel makkelijke vraag, dat hangt er soms een beetje van af. Wie is Jezus voor u?
10: Alles. Dat is heel kort gezegd. Ik kan bijvoorbeeld na een dag dat je zegt, het is hier een stottekot geweest, bij manier van spreken. Het was alleen maar zorgen en problemen die op me afgekomen zijn. En dan weet ik, ik ga nu naar de kapel, want ik wil ook nog mijn gebeden doen. En dat, als ik die gebeden gedaan heb, komt de rust over mij en is alles gepasseerd.
3: Dat is heel eenvoudig, maar ik denk dat dat inderdaad, zoals u zelf al zei, alles, het is de kern van uw leven. Een andere persoon die ook voor Radio Maria heel belangrijk is, we dragen ook haar naam, is de heilige maagd Maria. Jullie hebben ook zeker aandacht voor de mariale dimensie van het gebed. Wie is Maria voor u en voor de congregatie? Welke rol neemt zij in voor de zusters?
10: Voor de congregatie is zodat we dus elke dag ons rozenkrans, de paternaster, bidden. In de oktobermaand en in de advent en kersttijd en ook elke zaterdag doen we dat samen, omdat dat belangrijk is, dat we ook Maria samen. Het is ook zo dat wij in het jaar van Maria de toewijding gedaan hebben aan Maria, heel de congregatie dan. En we doen die vernieuwing doen we nog elk jaar. En dat is op 2 februari, dat is de dag van het Godgewijde Leven. En dan vernieuwen we onze toewijding aan Maria. Voor mij persoonlijk, ik ben de spiritualiteit van de regio de Montfort ligt me heel nauw aan het hart. En hoe meer ik dat beleef door Maria, met Maria, in Maria, voor Maria, ondervind ik, en dat is niet overdreven tot in detail, zeg Maria mij, nu dat doen. Dat lijkt een GPS. En als ik ben niet altijd gehoorzaam eraan. Soms zeg ik, ja, maar ik ga toch eerst dat doen. Maar als ik dat wel doe, voel ik heel mijn dag, dat klopt, van minuut tot minuut. Hoe dat is, ja. Dat is lekker een GPS die bij me is. Ik vind dat heel aangenaam.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben. Of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk, wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor, en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken, behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is. dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn: Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen, aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots. Zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. En dit menselijke en bovennatuurlijke, voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter, neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logenstraft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk, waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen: is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat een 12-tal onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen,
hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuiver een gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd. Van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden. En van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn, wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden. Maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die,
als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint Jozef worden toegepast, namelijk in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen, wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil. En
En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van, als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man, die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niets voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heen dringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt.
tot elke mens. Daarom leerde Sint Jozef Gods plan zo goed kennen. En was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. Ik ben de timmerman van het klooster, antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. Wat scheelt eraan? Begon de man. Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is, antwoordde de zuster met grote nederigheid. Vertrouw op God, zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat 1 van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster

Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. De timmerman van het klooster is net even langs geweest, antwoordde de zieke zuster. De timmerman? Vroeg de verpleegster verbaasd. Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis. Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen. Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moeder-overste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op een van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de twee stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten. Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moeder-overste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God, omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg en elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920 op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaresse van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het instituut van het mens geworden woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Radio Maria. En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoritten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat ze mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag. van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
0: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken u, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart, uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, Koningin en Moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, Moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde. Geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Vorige keer konden we al wat meer leren over het leven van de heilige pater Maximiliaan. We leerden ook zijn karakter wat beter kennen en zagen op welke wijze dat zijn apostolaat enerzijds de oprichting van de Ridderschap der Onbevlekten en anderzijds het uitgeven van het tijdschrift De Ridder verliep. En waren we ook aangekomen aan het moment waarop dat het klooster in Grodno eigenlijk te klein was om de drukkerij en alle andere zaken die ermee te maken hadden onder te brengen. En dus er nood was ontstaan om een nieuw kloostercomplex uit te bouwen. Een Poolse prins die zal daarin helpen, dankzij onze lieve vrouw. En zo ontstaat eigenlijk de stad Niepokalanov, gesticht dus door de heilige pater Maximiliaan Kolbe. We horen daar vandaag meer over. Wie hier even bij stilstaat bij de grootheid van dit apostolaat en overdenkt wat de moeilijkheden er waren om het eerste nummer van de ridder uit te geven en te betalen en weet dat in minder dan 10 jaren Niepokalanov zo gegroeid is, zal moeten toegeven dat dit niet het werk was van louter mensen, maar van de onbevlekte, die in pater Maximiliaan een instrument gevonden had waarmee zij kon doen en laten wat en hoe zij wilde. Hoe is het mogelijk dat een arme minderbroeder, arm van huis uit, arm door zijn belofte, arm door zijn liefde voor de armoede, zo'n geweldige onderneming tot stand kon brengen? Een onderneming waarmee vele miljoenen gemoeid waren en normaal alleen mogelijk voor grote concerns of beleggingsmaatschappijen en hypotheekbanken. Hoe kon hij het klaarspelen om zonder fondsen een stad te bouwen en deze om te toveren in een grote werkplaats, waarnaast het geronk der motoren, het geraas van de machines en het gekrijs van de zagen, een wonderlijke stilte heerste onder de 1000 kloosterlingen die elkaar slechts groeten met een hoofdknik en met enkel het woord Maria? Er is meer. Hoe kon hij zoveel jonge mensen trekken naar deze eigenaardige stad waar steeds werk was, waar geen arbeid betaald werd, waar men niet sprak over sociale verhoudingen, maar waar het werk vergeestelijkt werd tot een gebed? Als wij persoonlijk deze vragen hadden kunnen stellen aan pater Maximiliaan, zou hij ons ongetwijfeld hetzelfde geantwoord hebben als hij aan anderen deed. De onbevlekte, de goddelijke voorzienigheid. De onbevlekte, de moeder van de schone liefde, de geneugte van pure zielen, de koningin der apostelen en van alle heiligen, die door pater Maximiliaan van de aanvang af als een bezielend begin, het middel bij uitstek en het onmiddellijk doel van zijn apostolaat gezien werd. Zij was de machtige aantrekkingskracht. Zij was het die onweerstaanbaar riep en zoveel jeugd als het ware betoverde en naar haar stad bracht, opdat wie zich hier aan haar wijde ook voor haar werkte en leefde en door haar en in haar naam zielen won voor Christus koning en middelpunt van alle harten. De goddelijke voorzienigheid anderzijds, de goddelijke bank waar de apostelen terecht konden, de armen volgens het evangelie, zij die om het rijk Gods woekerden met de talenten die ze ontvingen, allen die ontvingen om te geven, die bouwden niet voor zichzelf, maar voor de broeders, voor de kerk, voor Christus. Pater Maximiliaan was niet de enige die zo'n groot vertrouwen had in de goddelijke voorzienigheid, waar hij alles van ontving wat hij nodig had. Ook de medewerkers vonden steun in datzelfde vertrouwen.
Zo zegt bijvoorbeeld pater Florian Cojura: toen ik naar Niepokalanov verplaatst werd, kon ik de eerste dagen eten nog slapen uit angst dat de hele onderneming door haar eigen onstuimigheid ten gronde zou gaan. Maar later wende ik aan deze ongewone manier van doen, waarmee pater Maximiliaan en de anderen het werk deden. Pater Maximiliaan stond dikwijls voor schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden en riep vaak uit: ach, hoe moet ik dat nu doen? Maar even later beheerste hij zich en zei dan met een glimlach: waar moet ik mij tenslotte druk om maken? Dat de onbevlekte er maar voor zorgt. Ik zal wel werken. Men had de indruk dat hij een geheime toezegging had, waarop hij steunde. In heel zijn doen en laten zocht hij geen steun in tijdelijke zaken, maar rekende hij boven alles op bovennatuurlijke hulp. Maar omdat de bovennatuurlijke hulp uit dezelfde onuitputtelijke bronnen komt en langs dezelfde wegen ons bereikt, gaan onze gedachten heel spontaan naar een andere stad met een groter aantal inwoners dan die van pater Maximiliaan, en die wij de stad van het leed en de liefde zouden kunnen noemen, maar die door de stichter, de heilige Jozef Cottolengo, zelf het kleine huis van de voorzienigheid genoemd werd. Niettegenstaande het grote verschil in opzet, het doel, het werk en het uiterlijk verschijnsel van deze twee steden, is er toch ook iets groots dat beide steden verbindt. In beiden is namelijk de onbevlekte met haar licht, haar glimlach en steun de koningin. In beiden is er een centrum, het tabernakel waarin Jezus wezenlijk en waarachtig tegenwoordig is en aanbeden wordt.

zodat er altijd een groep kloosterlingen aanwezig was. Dit was een altijd durende lof aan Jezus Eucharisticus, maar tevens de meest doeltreffende en zachte drang op het goddelijk hart van Jezus, dat zijn dienaren niet in de steek liet als er gevraagd werd om brood of om oplossing van moeilijkheden. De man van de wereld zal hier misschien de schouders ophalen en uit medelijden glimlachen. Maar de eenvoudige man met een diep geloof zal bij het zien van deze twee steden uitroepen: hier is duidelijk de hand Gods. Toen in 1927 de drukkerij van Grodno overgebracht werd naar Niepokalanov, had de ridder een oplage van 60.000 exemplaren per maand. In de weinige jaren die volgden ontwikkelde de drukkerij zich zodanig dat de stoutste verwachtingen ver overtroffen werden. Vanuit haar stad zegende de onbevlekte het Poolse volk met de volgende uitgaven. 1. De Ridder der Onbevlekte, een geïllustreerd maandblad met een oplage van 750.000 exemplaren tot 1 miljoen bij bijzondere gelegenheden. Ten tweede, De Kleine Ridder, een geïllustreerd maandblad voor jongeren, 165.000 exemplaren. Ten derde, Mededelingen van de Ridderschap voor de Maria-groepen, 1.000 exemplaren. Ten vierde, Het Kleine Riddertje, een geïllustreerd maandblad voor de kleintjes, 3.500 exemplaren. Ten vijfde, De Kleine Krant, een katholiek actueel dagblad, 150.000 exemplaren tot 250.000 op feestdagen. Ten zesde, Miles Immaculate, driemaandelijks propagandablad in het Latijn voor geestelijken in het buitenland, 15.000 exemplaren. Ten zevende, Bulletin over de Missie, maandelijks met 4.000 exemplaren. En ten achtste, De Echo van Niepokalanov, mededelingen voor de bewoners van Niepokalanov zelf. Bij deze periodieke uitgaven moet men nog talrijke boeken en boekjes voegen over heiligen, opvoedkundige, pastorale en ascetische werken die allen hetzelfde doel hebben, de verheerlijking van de onbevlekte. Het Kleine Dagblad verdient even onze bijzondere aandacht. Naast de hoofdredactie in Niepokalanov waren er nog 7 redacties in verschillende steden: Warschau, Poznan, Gdynia, Lodz, Krakau, Vilna en Grodno. Dat deze krant in groot aanzien stond, blijkt wel uit de oplage. En dan gaat het ons niet zozeer om het getal, maar om het doel. Zijne eminentie, kardinaal Kakowski, primaat van Polen, schetst het met deze woorden: het volk onderrichten en opvoeden in de katholieke leer, het vormen in de christelijke gebruiken en voorschriften, de kerk verdedigen tegen de aanvallen van de vrijmetselaars, de heidenen en de radicalisten, die met hun zogenaamde secularisatie de kerk zouden willen vernietigen en haar vervangen door hun kreten, die steunen op de antichrist. De apostolische nuncius, het Poolse episcopaat, de geestelijkheid en de gelovigen hebben met grote vreugde de verschijning van deze krant begroet, omdat zij door en door katholiek was, strijdvaardig en bovendien veel goedkoper dan andere kranten.

de voorgaande hoofdstukken hebben wij over de vele moeilijkheden gesproken die Pater Maximiliaan bij zijn werk ondervond en moest overwinnen. Het ging om moeilijkheden die hij als kloosterling ontmoette, omdat alles afhing van de goedkeuring der oversten, die op hun beurt weer rekening moesten houden met regel en constituties. Men kan deze moeilijkheden niet toeschrijven aan kwade wil, daar zij nu eenmaal horen bij het leven in een gemeenschap, waar niet iedereen dezelfde graad van deugd bereikt heeft, of begiftigd is met evenveel verstand en waar, vooral wat de economie betreft, overigens niet zonder reden, rekening moet gehouden worden met de menselijke voorzichtigheid. Maar na de stichting van Jepokalanov kwamen er nog andere moeilijkheden om de hoek kijken. Niet alleen Pater Maximiliaan was persoonlijk het voorwerp van misverstanden en tegenwerking, maar heel de stad der onbevlekte met haar apostolaat werd er het slachtoffer van. Jepokalanov heeft buiten haar muren vijanden gekend van allerlei soort. Alle mogelijke tegenstand had zij te verduren. Veel kwam voort uit jaloezie. Ze had zich te verweren tegen sabotage. Het was dikwijls een strijd op leven en dood, maar dankzij de onbevlekte en de offergeest van de bewoners van Jepokalanov zelf werd iedere weerstand gebroken. Het lag trouwens voor de hand dat Jepokalanov veel vijanden telde. Het was immers gesticht om de boze opzet en de intriges van de vijanden van Gods kerk te ontmaskeren en te bestrijden. En de vijanden, de vrijmetselaars, de antikatholieken en de anticlericalen, hadden zich goed georganiseerd en trokken met sluwe, duivelse hardnekkigheid ten strijde tegen Jepokalanov, toen deze op het slagveld verscheen met de Malijinik, de kleine krant. Alle krachten werden gebundeld. Elke vorm van boycott scheen geoorloofd om het succes te torpederen en het faillissement van de kleine krant te bewerkstelligen. Men betaalde voor de kleine krant 5 groschi, terwijl men 25 à 30 groschi moest neertellen voor een andere krant. Het gevolg was dat de directeuren van de andere kranten haar beschuldigden van onrechtvaardigheid. Het eerste resultaat hiervan was dat de krantenverkopers de kleine krant weerden, daar ze er niet genoeg aan verdienden. Ernstiger echter waren de maatregelen die de papierfabrikanten, waarin de andere kranten hun aandelen hadden, troffen. Zij leverden geen papier op krediet, dus alles moest contant betaald worden. Maar Jepokalanov trok zich niet terug uit de strijd. De kleine krant kon het papier contant blijven betalen, dankzij de interne organisatie van Jepokalanov. De opbrengst was minimaal, maar de offergeest van de ridders der onbevlekte was niet te evenaren. In heel Polen werden eigen kiosken gesticht, waar men alle drukwerken van Jepokalanov kon krijgen. Of er werden vrijwilligers aangeworven en zo kon men zich onttrekken aan de tegenwerking der krantenverkopers. Daardoor bleef Jepokalanov onafhankelijk van welke geldmacht dan ook en moesten de vijanden, bij het zien van de nutteloosheid van hun aanvallen aan de kleine krant, alle rechten toekennen die de andere kranten genoten. Maar deze overwinning van de kleine krant was niet voldoende om de rust te doen weerkeren in Jepokalanov. Al spoedig moest er afgerekend worden met moeilijkheden die voortsproten uit jaloezie en bedrog, die in zeker opzicht nog gevaarlijker waren. U kan zich een idee vormen van deze moeilijkheden uit een getuigenverklaring van Monsieur Gavlina, in die tijd lid van de bisschoppelijke commissie voor de pers. Pater Maximiliaan was erg aanhankelijk aan de heilige stoel. Hij had voortdurend contact met de apostolische nuncius en volgde zijn aanwijzingen vooral wat betrof de publicaties van zijn krant en tijdschriften. Hij genoot het volste vertrouwen van het Poolse episcopaat en toonde zich steeds zeer volgzaam. Ik vertel hier iets waar het blijkt hoe groot zijn voorzichtigheid was en de eerbied die hij had tegenover een prelaat en een bisschop.
Op een gegeven moment wist een prelaat, die nogal aan politiek deed en op de pers in het algemeen moest letten, op een sluwe manier zijn bisschop te beïnvloeden door kwaad te spreken van pater Maximiliaan. Samen gingen zij naar Nipokalanov en deelden pater Maximiliaan mede dat de uitgave van zijn kleine krant door een beslissing van de bisschoppelijke commissie onder hun directie moest komen. Met verschuldigde eerbied ontving pater Maximiliaan deze mededeling, maar vroeg en kreeg uitstel van de uitvoering van dit bevel. Intussen kwam hij bij mij en vroeg of dit werkelijk een besluit was van de bisschoppelijke commissie en gaf tegelijkertijd te kennen bereid te zijn te gehoorzamen. Ik verzekerde hem dat dit niet waar was, maar enkel een besluit van die bewuste prelaat. Ik gaf hem zelfs de raad alles aan de apostolische nuncius te vertellen, die het goede recht van de kloosterlingen verdedigde. Zo ging pater Maximiliaan eenvoudig door met zijn werk. In deze moeilijke ogenblikken uitte hij geen enkel woord of gebaar van wrok of afkeer tegenover personen die om politieke redenen de kleine krant hadden willen opslorpen. Niet minder waren de moeilijkheden die ontstonden toen pater Maximiliaan een klein radiozendstation ontwierp en ten uitvoer bracht. Dit keer echter was de overwinning niet volledig, omdat intussen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Pater Flaviaan vertelt dat pater Maximiliaan aan andere moderne middelen begon te denken, buiten de pers, waardoor nog meer mensen gewonnen konden worden voor de onbevlekte, zoals bijvoorbeeld een radiozendstation. Zou de radio, waarmee zoveel kwaad veroorzaakt werd, niet thuis horen in Nipokalanov, om tot Maria's verheerlijking te dienen? Zoals gezegd ontwierp hij zelf een radiostation en liet het zonder meer bouwen. In december 1938 kreeg hij het klaar dat het Poolse leger hem de apparatuur leende voor uitzendingen op korte golf en het orkest van de broeders van Nipokalanov speelde de hymne van de ridderschap der onbevlekte. Maar na enkele uitzendingen kwamen de tegenstanders, die rijkelijk vertegenwoordigd waren in de regering, in het geweer en deden al het mogelijke om te voorkomen dat pater Maximiliaan een wettelijke toestemming kreeg om met zijn uitzendingen door te gaan. De aangehaalde reden was dat men vreesde dat de radio-uitzendingen van Nipokalanov wel eens nog meer herrie konden veroorzaken en nog meer enthousiasme konden doen losslaan dan in der tijd de kleine krant. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de eisen van pater Maximiliaan, toonde de regering zich uiteindelijk bereid hem 1 uur zendtijd per week te geven voor berichten uit Nipokalanov via de staatsradio. Maar pater Maximiliaan hield stand en kwam steeds terug met een nieuwe aanvraag, totdat de oorlog er een eind aan maakte.

0: Op zekere dag kwam een Poolse kanunnik op bezoek in Niepokalanów. Hij wilde vooral de drukkerij zien. Pater Maximiliaan vergezelde hem. Bij een nieuwe en geweldige rotatiepers, die 15 miljoen gekost had, stond hij stil en vroeg zijn gastheer ironisch: wat zou Sint Franciscus wel zeggen als hij deze kostbare machine zou zien? Pater Maximiliaan kaatste heel rustig de bal terug. Hij zou zijn mouwen opstropen, de machine in de hoogste versnelling zetten en werken zoals deze confraters hier voor de glorie van God en de onbevlekte. En zo is het toch. Als de heraut van de grote koning in onze dagen zou leven, zou hij de meest moderne wetenschappelijke en technische middelen gebruiken om zijn boodschap van vrede en heil te verspreiden in naam van en tot de grootste glorie van Christus en Maria. De armen van Assisi, uitgesproken vijand van broeder Vlieg, waarmee hij de luiheid bedoelde, zou, evenals toen in de middeleeuwen, zijn zonen aangespoord hebben tot het werk, meer in overeenstemming met onze tijd, maar altijd onder dezelfde voorwaarden. Zij arbeiden trouw en godvruchtig, zo dat ze met vermijding van de ledigheid, de vijandin der ziel, de geest van heilig gebed en godsvrucht niet uitdoven, want daaraan moeten alle tijdelijke zaken dienstbaar zijn. En pater Maximiliaan vatte deze opdracht van de Serafijnse vader letterlijk op. Niepokalanów, de stad der onbevlekte, had dan ook maar één statuut en dat was de regel van Sint Franciscus. Deze werd er zeer streng onderhouden. Men zou kunnen denken dat, te midden van die koortsachtige activiteit, de kloosterlijke geest zou wegkwijnen. Integendeel. Niepokalanów is een oase te midden van het contrast van rust en werk, stilte en het geronk van motoren. Pater Provinciaal zei eens, toen hij er op bezoek was, dat hij vond dat het leven hier wel iets strenger was dan elders. Pater Maximiliaan antwoordde: als Niepokalanów, in plaats van de glorie der onbevlekte te verspreiden, de laksheid zou bevorderen, of, erger, een handje zou lichten met de armoede, dan zou het beter zijn dat God vuur uit de hemel zond om alles te verassen. De indruk van de provinciaal werd bevestigd door de generaal van de orde die er in 1936 op bezoek was. Ik kon met mijn eigen ogen vaststellen, aldus pater Beda Hess, hoe waar het was dat een echte Franciscaanse geest een vurige devotie tot de onbevlekte, een grote ijver, een uiterste armoede en een geweldige eenvoud schitterden in Niepokalanów. Er heerste onder de broeders een vurige geest van naastenliefde en een grote eendracht. De Franciscaanse blijheid was op hun gezichten te lezen. Een bezoek aan Niepokalanów is ontroerend. Een buitenstaander wordt gewoonlijk begroet met Maria. In naam van Maria wordt er gebeden, gewerkt en gerust. Stilte in de drukkerij, stilzwijgen in het klooster. De geest van versterving en gebed heerst in alle afdelingen en bevrucht het werk ter ere van de onbevlekte. Het gebeurde eens, men weet niet hoe dit kwam, dat alle machines tegelijk en plotseling stilstonden. Er was elektriciteit en aan de machines mankeerde niets. Pater Maximiliaan, die nergens meer verbaasd over raakte, zei toen heel gewoon: Heer, moet de duivel zijn staart tussen hebben. En begon met de anderen vurig te bidden tot de Heilige Maagd. Na het gebed hernamen de machines hun ritmische bewegingen. Zoals gezegd draagt de naam Niepokalanów in zich haar programma, of beter, haar ideaal. Pater Maximiliaan hield niet van programma's. Een medewerker vroeg hem er eens om. Hij wilde een richtsnoer van actie hebben om een bepaald doel te bereiken. Hij antwoordde: Het is niet mogelijk dat wij een programma opstellen. We zijn immers helemaal toegewijd aan de onbevlekte en dus kunnen wij ons niet aan een programma houden. Dit zou onze bedrijvigheid beperken, terwijl wij zoveel mogelijk voor de onbevlekte moeten doen. Nipokalanov dat zonder een programma ontstaan is, zal het ook in de toekomst zonder moeten stellen, omdat alles wat er is geregeld wordt door de liefde tot de onbevlekte. In Nipokalanov leven wij van een vrijwillige idee fix, als men het zo wil noemen, de onbevlekte. Voor haar leven wij, werken wij, lijden wij en willen wij sterven. Wij verlangen met heel onze ziel, met alle middelen en uitvindingen, dat deze idee fix in alle harten wordt opgenomen. Het ideaal van Nipokalanov is de onvoorwaardelijke toewijding aan de onbevlekte volgens het statuut en de akte van toewijding van de ridderschap der onbevlekte. Vandaar in alles de gelijkvormigheid met de wil van de onbevlekte. Haar wil doen, instrumenten zijn in haar handen, zich helemaal door haar laten leiden in de volmaakte gehoorzaamheid, waardoor zij haar wil bekend maakt en over ons beschikt als over haar instrumenten. Ik herhaal, de wil van de onbevlekte. We hebben ons immers onvoorwaardelijk aan haar toegewijd en zij moet ons dus leiden. Als u het mij toestaat, zou ik het als volgt willen uitdrukken. Daar de wil van God niet dezelfde is als die van de onbevlekte, in zoverre de wil van God ook de rechtvaardigheid omvat, terwijl de wil van de onbevlekte een wil is van barmhartigheid, waarvan zij de verpersoonlijking is, dienen wij als instrumenten in haar handen niet om te straffen volgens de rechtvaardigheid, maar om te bekeren en te heiligen, en dit zijn vruchten van genaden. Dat wil zeggen van de goddelijke barmhartigheid die door de handen van de middelares aller genaden gaan. Dus, zoals zij een volmaakt instrument is in de handen van goddelijke barmhartigheid, van het allerheiligst hart van Jezus, zo moeten wij instrumenten worden in haar handen en dan volgt daaruit dat wij door haar bemiddeling instrumenten worden van het allerheiligste hart van Jezus, dat wil zeggen van de goddelijke barmhartigheid. Door de onbevlekte naar het hart van Jezus, zie daar ons parool. Vandaar dat, volgens mij, de geest van ieder lid van Nipokalanov moet zijn volmaakte en bovennatuurlijke gehoorzaamheid aan de onbevlekte, wier wil tot uitdrukking gebracht wordt door de oversten. Wie deze geest niet heeft, is niet geschikt voor Nipokalanov. En daar de toewijding in Nipokalanov onvoorwaardelijk is, sluit zij het missieideaal niet uit, ofschoon de regel ons de vrijheid laat. Wij streven er dus naar dat niet alleen wij ons toewijden aan de onbevlekte, maar verlangen dat alle mensen die op de wereld zijn nu en in de toekomst zich aan haar toewijden. Onze missie is zielen te winnen en te heiligen door middel van Maria. Wie totaal aan de onbevlekte is toegewijd, heeft reeds de heiligheid bereikt, en wie zich nog volmaakter door haar laat leiden in het inwendig en het uitwendig leven, neemt nog meer deel aan haar geest. Vandaar dat ieder lid van Nipokalanov, om de onbevlekte navolgster van Jezus na te volgen, om Franciscus, die Jezus als model genomen had, enigszins te kunnen benaderen, zijn persoonlijke verlangens moet beperken tot het allernoodzakelijkste. Hij moet niet toegeven aan gemakzucht of overdreven zucht naar ontspanning, maar hij moet enkel met het noodzakelijke tevreden zijn om het rijk van de onbevlekte te bespoedigen. Deze verzaking, deze offergeest en liefde voor de armoede, maakt het mogelijk nog meer boekjes te drukken van de ridder, die over de hele wereld verspreid moeten worden. Armoede in het verbruik, de kleding, voeding, dat wil zeggen de Franciscaanse armoede in het licht van de onbevlekte. Hij die de onbevlekte niet zo bemint dat hij alles aan haar geeft, armoede, zich totaal aan haar wegschenkt, gehoorzaamheid. Hij die niet de bedoeling heeft zich onvoorwaardelijk aan haar toe te wijden om haar instrument te zijn, verlaten het terrein van Jipokalanov. Boven natuurlijke gehoorzaamheid, opdat in alles onze wil de wil zij van de onbevlekte. De strengste armoede, opdat het rijk van de onbevlekte zo spoedig mogelijk komen, zich voegen naar de onbevlekte, zie daar, de karaktertrekken van Jipokalanov. De sterke woorden van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We leren steeds meer het karakter kennen van de heilige pater Maximiliaan en we zagen dat hij eigenlijk een van de, zouden we kunnen zeggen, voorlopers is van Radio Maria. Het was zijn droom om een radio te kunnen stichten die Maria zou verheerlijken en daardoor vele mensen bij Jezus zou kunnen brengen. Het is ontroerend om te zien dat hij in zijn grote ijver voor Maria eigenlijk als eerste dat idee had om moderne middelen in te schakelen om mensen tot bij de blijde boodschap te kunnen brengen, tot bij Jezus zelf. En dat is eigenlijk hetgene wat wij bij Radio Maria proberen te doen. Een volgende keer gaan we verder en diepen we nog meer de realiteit van Jipokalanov uit, dat grote apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. En dan hoop ik dat er u ook de volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 334 en wij lezen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13, Eerste Brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 7 en 8, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 4 tot en met 6. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in het boek Handelingen over de bekering van Antiochië. In de brief aan de Korintiërs, de eerste brief, lezen wij Sint Paulus zijn advies omtrent het huwelijk en ook over het eten van offervlees. En dan lezen wij ook nog uit het boek Spreuken. Wij gaan, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren. Barnabas, Simeon, die Niger wordt genoemd, Lucius uit Cyrene, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Zij hielden een eredienst en een vasten toen de Heilige Geest sprak. Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor ik hen heb geroepen. Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan. Op Cyprus. Zo vertrokken ze, uitgezonden door de Heilige Geest, naar Seleucië en gingen vandaar met een schip naar Cyprus, waar ze in Salamis het woord van God verkondigden in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen. Ze trokken het hele eiland over tot aan Paphos. Daar troffen ze een Joodse magier en pseudoprofeet, een zekere Bar Jezus, die hoorde bij de proconsul Sergius Paulus, een weldenkend man. Deze Sergius liet Barnabas en Saulus bij zich roepen en gaf te kennen dat hij het woord van God wilde horen. Maar Elimas, de magier, want dat betekent die naam, werkte hen tegen en wilde de proconsul van het geloof afhouden. Saulus, ook Paulus genoemd, vol van Heilige Geest, keek hem strak aan en zei: Duivelsjong, vol listen en streken, vijand van alle gerechtigheid, wil je wel eens ophouden de rechte wegen van de Heer te doorkruisen? Let op, nu treft je de hand van de Heer. Je zult blind zijn en een tijd lang het zonlicht niet zien. Terstond viel een dichte duisternis over hem. Hij zocht om zich heen naar iemand die hem bij de hand kon nemen. De proconsul zag wat er gebeurde en kwam tot geloof, diep geraakt door wat hij van de Heer had geleerd. In Antiochië in Pisidië. Van Paphos voeren Paulus en zijn reisgenoten naar Perge in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Van Perge reisden ze door naar Antiochië in Pisidië. Op de Sabbat gingen ze naar de synagoge en namen daar plaats. Na de lezing uit de wet en de profeten liet het synagogebestuur tegen hen zeggen: Broeders, als u een bemoedigend woord voor het volk hebt, spreek dan. Paulus stond op, gaf een teken met zijn hand en zei: Israëlieten en Godvrezenden, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitgekozen en het volk sterk gemaakt tijdens zijn verblijf in den vreemde in Egypte. Hij heeft hen met sterke arm het land uitgeleid en hun ongeveer 40 jaar lang in de woestijn te eten gegeven. In Kanaan heeft hij 7 volken uitgeroeid en dat land toen aan hen in bezit gegeven. Na ongeveer 450 jaar gaf hij hun rechters, tot de tijd van de profeet Samuel. Vervolgens wilden ze een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die 40 jaar regeerde. Toen liet hij hem vallen en verhief hij David tot koning over hen. Van hem getuigde hij: In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Uit zijn nageslacht heeft God Israël, zoals beloofd, een redder gebracht: Jezus. Voorafgaand aan Jezus optreden had Johannes eerst een doop van bekering verkondigd aan heel het volk Israël.
Toen Johannes zijn taak had volbracht, zei hij: Wie u denkt dat ik ben, ben ik niet. Maar let op, na mij komt iemand wiens schoenen ik niet waard ben los te maken. Broeders, afstammelingen van Abraham, en ook u, Godvrezenden, wij hebben de taak gekregen deze redding te verkondigen, want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders erkenden hem niet. En door hun vonnis hebben zij de uitspraken van de profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, in vervulling doen gaan. Hoewel ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, eisten ze van Pilatus zijn terechtstelling. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat over hem geschreven staat, namen ze hem van het kruis en legden hem in een graf. Maar God wekte hem op uit de doden, en hij verscheen gedurende vele dagen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken, en die nu zijn getuigen zijn voor het volk. En wij brengen u de goede boodschap, dat God de belofte aan de vaderen voor hun kinderen, voor ons, in vervulling heeft laten gaan, door Jezus te laten opstaan. Zo staat het in Psalm 2. Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij ooit weer zou terugkeren tot bederf, heeft hij aldus gezegd: U zal ik het ware heil van David geven. Daarom ook zegt hij in een andere psalm: U zult uw heilige geen bederf laten zien. Na een leven in dienst van Gods plan is David immers gestorven. Is hij bij de vaderen bijgezet en heeft hij het bederf gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft het bederf niet gezien. U moet dus weten, broeders, wij verkondigen dat u door hem vergeving van zonden kunt krijgen, van alles waarvan de wet van Mozes u geen vrijspraak kon geven. Wordt ieder die gelooft vrijgesproken door hem. Zorg er daarom voor dat op u niet van toepassing wordt wat er in de profeten is gezegd. Kom kijken, spotters, verbaas u en verdwijn. Want in uw dagen breng ik iets tot stand dat u niet zou geloven als iemand het u vertelde. Toen ze naar buiten gingen, nodigde men hen uit om de volgende sabbat opnieuw hierover te komen spreken. Na afloop van de samenkomst liepen vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee. Deze spraken tot hen en drongen er bij hen op aan trouw te blijven aan Gods genade. De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar bij het zien van zo'n massa volk werden de Joden vervuld met jaloezie en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen tegen de toespraak van Paulus. In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas: Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken, maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen. Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons: Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde. De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden en verheerlijkten het woord van de Heer. En allen die bestemd waren voor het eeuwige leven namen het geloof aan. Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek. Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen en de notabelen uit de stad op
Ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas en ze verjoegen hen uit hun gebied. Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Iconium. Maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en Heilige Geest. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7. Seksualiteit en huwelijk. In antwoord op wat u geschreven hebt. Het is goed voor een man geen vrouw aan te raken. Ja, maar met het oog op de gevallen van ontucht is het beter dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man. De man moet aan zijn vrouw geven waarop zij recht heeft en evenzo de vrouw aan haar man. Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man. Evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. Wijs elkaar niet af, tenzij u het onderling goed vindt om u voor een bepaalde tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna weer samen. Anders zou de Satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden. Dit laatste is bedoeld als tegemoetkoming, niet als bevel. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft nu eenmaal van God zijn eigen gave ontvangen, de een deze, de ander die. Tegen de ongehuwden en weduwen zeg ik, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik, maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Het is beter te trouwen dan te branden. De gehuwden beveel ik, of liever niet ik, maar de Heer. De vrouw mag niet scheiden van haar man. Is zij toch gescheiden, dan moet zij ongehuwd blijven, of zich met haar man verzoenen. Evenmin mag de man zijn vrouw verstoten. Tegen de overigen zeg ik niet de Heer. Wanneer een broeder een niet-gelovige vrouw heeft en die stemt erin toe bij hem te blijven, dan mag hij haar niet verstoten. En wanneer een vrouw een niet-gelovige man heeft en die stemt erin toe bij haar te blijven, dan mag zij haar man niet verstoten. Met de vrouw is de niet-gelovige man geheiligd en met de man de niet-gelovige vrouw. Anders waren ook uw kinderen onrein, terwijl zij integendeel heilig zijn. Wil echter de niet-gelovige partij scheiden, laat haar dan scheiden. De broeder of zuster is in zo'n geval niet gebonden. God heeft ons tot vrede geroepen. Trouwens, hoe weet u, vrouw, of u uw man kunt redden, en uw man... Hoe weet u of u uw vrouw kunt redden? Voor het overige moet ieder blijven leven zoals de Heer het voor hem beschikt heeft en zoals God hem heeft geroepen. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Was iemand besneden toen hij geroepen werd? Dan moet hij het niet laten verhelpen. Was iemand onbesneden? Dan moet hij zich niet laten besnijden. Het gaat er niet om of men besneden is of onbesneden. Het gaat alleen om het onderhouden van Gods geboden. Laat ieder blijven zoals hij bij zijn roeping was. Bent u als slaaf geroepen, laat het u niet verdrieten. En zelfs als u vrij kunt worden, blijf dan toch liever slaaf. Want de slaaf die door de Heer geroepen wordt, is een vrijgelatene van de Heer. En omgekeerd is hij die als vrij man geroepen werd, een slaaf van Christus. U bent gekocht en de prijs is betaald. Word geen slaven van mensen. Broeders en zusters, laat dus iedereen voor God blijven in de staat waarin hij werd geroepen. Voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer, maar ik geef mijn mening. Die door de ontferming van de Heer betrouwbaar is. Ik houd dit voor het beste.
In onze zware tijden is het voor een mens het beste zo te leven. Bent u aan een vrouw gebonden, zoek dan geen scheiding. Bent u niet aan een vrouw gebonden, zoek dan geen vrouw. Maar als u wel trouwt, zondigt u niet. En ook het meisje dat trouwt, doet geen zonde. Alleen halen zulke mensen zich beslommeringen op de hals. En dat zou ik u willen besparen. Ik bedoel dit, broeders en zusters. De tijd is kort. Laten daarom zij die een vrouw hebben, doen alsof zij er geen hadden. Zij die huilen, alsof zij niet huilden. Zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren. Zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden. Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien gaat voorbij. Ik zou willen dat u zonder zorgen was. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje dragen zorg voor de zaak van de Heer. Zij willen heilig zijn naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en wil haar man behagen. Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil. Niet om uw vrijheid aan banden te leggen. Het gaat mij alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde toewijding aan de Heer. Als iemand meent dat hij zich onbetamelijk jegens zijn meisje gedraagt, omdat zijn verlangen te heftig wordt en de dingen hun loop moeten hebben, laat hem dan doen wat hij wil, laten zij trouwen, daar steekt geen kwaad in. Maar als hij het voor zichzelf zeker weet en vrij van dwang meester is van zijn eigen keus, en als hij voor zichzelf besloten heeft haar maagdelijkheid te respecteren, dan handelt hij uitstekend. Met andere woorden, wie met zijn meisje trouwt, doet goed. Wie haar niet trouwt, doet beter.

Haven van de kennis. Maar kennis alleen leidt tot eigenwaan. Het is de liefde die opbouwt. Als iemand kennis meent te bezitten, weet hij nog niet op de juiste wijze te kennen. Maar wie God lief heeft, die wordt door hem gekend. Wat dus het eten van offervlees betreft. Wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat. En dat er geen God is behalve de ene. Want ook al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde, en in deze zin zijn er vele goden en heren. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alles voortkomt, en voor wie wij bestemd zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles er is, en door wie wij leven. Maar niet allen bezitten die kennis. Sommige mensen waren tot voor kort nog zo gewend aan afgoderij dat ze vlees dat aan goden is geofferd nog altijd als zodanig beschouwen. En hun geweten, zwak als het is, wordt erdoor besmet als zij het eten. Voedsel brengt ons niet dichter bij God. Wij verliezen er niets bij als wij het niet eten. En als wij het wel eten, worden wij er niet beter van. Maar zorg ervoor dat uw vrijheid van handelen de zwakken geen aanstoot geeft. Als zo iemand u, die daar geestelijk boven staat, in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen, zal hij er dan met zijn zwakke geweten niet toe aangezet worden om ook offervlees te gaan eten. Dan gaat ten gevolge van uw beter inzicht de zwakke verloren, een broeder voor wie Christus is gestorven. Door zo te zondigen tegen de broeders en hun angstvallige geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als mijn voedsel aanstoot geeft aan mijn broeder, zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten. Want ik wil mijn broeder geen aanstoot geven. Spreuken hoofdstuk 28, versen 4 tot en met 6. Zij die de leer verlaten, prijzen de zondaars. Zij die zich aan de leer houden, zijn kwaad op hen. Slechte mensen begrijpen niet wat rechtvaardig is. Maar zij die de Heer zoeken, begrijpen het volkomen. Een arme die onberispelijk is, is beter dan een man die slinkse wegen gaat en rijk is.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 334 en we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 13, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 4 tot en met 6. Wij sluiten af met een citaat van de heilige paus Leo de Grote. Er zijn namelijk twee soorten van liefde waaruit alle verlangens voortkomen. En deze verlangens zijn verschillend van aard naar gelang van hun oorsprong. Immers het menselijk hart dat niet zonder liefde kan, bemint of God of de wereld.

0: Als het gaat om de liefde tot God, is niets te veel. Maar als het gaat om de liefde tot de wereld, is alles schadelijk. Daarom moet men onafscheidelijk gehecht zijn aan de eeuwige goederen, maar slechts als in het voorbijgaan gebruik maken van de tijdelijke. Wij zijn onderweg en haasten ons terug te keren naar het vaderland. Om deze reden mag alles wat wij aan aards geluk tegenkomen slechts dienen als ondersteuning op onze tocht. Maar dit mag ons niet verleiden om hier te blijven. Want de heilige apostel getuigt: de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben zijn als hadden zij die niet. Zij die wenen als weenden zij niet. Zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd. Zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan. Want de wereld die wij zien gaat voorbij. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Morgen dan gaan wij verder met onze tijdsperiode De Kerk. En dan zijn wij dag 335 en lezen wij Handelingen hoofdstuk 14, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 7 tot en met 9. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
10: nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
10: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
11: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
11: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
11: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
11: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 15. In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de Hellenisten te mopperen op de Hebreeën. Ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De 12 riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: "Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar 7 personen uit jullie midden die goed bekend staan, vol van de geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord." De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stephanus, een man vol geloof en heilige geest, en verder Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen en die legden hun na gebed de handen op. Het woord van God bleef zich verbreiden. Het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter en ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Door God rijk begunstigd met kracht, deed Stephanus grote wonderen en tekenen onder het volk. Maar enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, afkomstig uit Cyrene, Alexandrië, Cilicië en Azië, begonnen met Stephanus te disputeren. Ze waren echter niet opgewassen tegen de geest en de wijsheid waarmee hij sprak. Daarna instrueerden zij enkele mannen om te verklaren: "Wij hebben hem lastertaal horen spreken tegen Mozes en God." Zij maakten stemming onder het volk en de oudsten en schriftgeleerden. Toen pakten zij hem op en sleepten hem voor het Sanhedrin. Daar schoven zij valse getuigen naar voren om te verklaren: "Die man preekt onophoudelijk tegen deze heilige plaats en de wet. Zo hebben wij hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazoreer, deze tempel zal afbreken en de zeden en gewoonten zal veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd." De ogen van allen die zitting hadden in het Sanhedrin waren op hem gericht. Zij zagen in zijn gezicht het gezicht van een engel.

Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 60. Toen vroeg de hoge priester: is dat allemaal waar? Hij zei: broeders, vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen in Mesopotamië aan onze vader Abraham, voordat deze zich in Haran vestigde, en zei hem: trek weg uit uw land en van uw familie en kom naar het land dat ik u wijzen zal. Daarop trok hij weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Haran. Vandaar liet hij hem na de dood van zijn vader verhuizen naar dit land waar u nu woont. Hij gaf hem er nog geen voetbreed van in eigendom, maar beloofde het hem en zijn nakomelingen in bezit te geven, ook al had hij toen nog geen kinderen. Dit is wat God zei: zijn nakomelingen zullen als vreemdeling verblijven in andermans land. Men zal hen tot slaaf maken en hen 400 jaar lang slecht behandelen. Maar over het volk dat zij als slaaf zullen dienen, zal ik het oordeel vellen, zei God. En daarna zullen zij wegtrekken en mij op deze plaats vereren. Hij sloot met hem het verbond van de besnijdenis. Zo verwekte hij Isaak en besneed hem op de 8e dag, en Isaak Jacob en Jacob de 12 stamvaders. Uit jaloezie verkochten de stamvaders Jozef naar Egypte, maar God was met hem en redde hem uit zijn ellende en begiftigde hem met wijsheid, zodat hij in de gunst kwam bij de farao, de koning van Egypte. Deze gaf hem de leiding over Egypte en heel zijn huishouding. Toen kwam er een hongersnood over heel Egypte en Kanaan, een grote ellende. En onze vaderen hadden niets meer te eten. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen daarheen. Dat was de eerste keer. De tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend en kwam de farao Jozef afkomst te weten. Daarop liet Jozef zijn vader Jacob overkomen met heel zijn familie, 75 man. Jacob vertrok dus naar Egypte. Hij stierf daar en ook onze vaderen. Zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham voor een bepaald bedrag van de zonen van Hemor in Sichem had gekocht. Naarmate de tijd naderde van de belofte die God aan Abraham had gedaan, groeide het volk in Egypte. Het werd steeds groter, totdat er in Egypte een andere koning aan de macht kwam die van Jozef niets wist. Deze trad sluw op tegen ons volk en behandelde onze vaderen slecht. Zo dwong hij hen om hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen om het volk te laten uitsterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een wondermooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van de farao hem mee en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Ook werd Mozes onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was een machtig man in woord en daad. Toen hij 40 jaar was, kwam het verlangen in hem op zich het lot aan te trekken van zijn broeders, de Israëlieten. En toen hij zag dat een van hen onrecht werd aangedaan, nam hij het voor hem op en verschafte hij recht aan de mishandelde man door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand redding zou brengen, maar zij begrepen het niet. De volgende dag verscheen hij juist toen zij aan het vechten waren. Hij probeerde de vrede te herstellen met deze woorden: maar jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar onrecht aan? Maar de man die de ander onrecht deed, duwde hem weg en zei: wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doden, net zoals je gisteren die Egyptenaar hebt gedood? Vanwege dit voorval vluchtte Mozes en hij ging als vreemdeling in het land Midjan wonen, waar hij 2 zonen verwekte. Toen er 40 jaar verstreken waren, verscheen hem in de woestijn van het Sinaïgebergte een engel in het vuur van een brandende doornstruik. Vol verwondering sloeg Mozes het schouwspel gade, maar toen hij erheen ging om te kijken wat het was,
klonk de stem van de Heer. Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes begon te beven van schrik en durfde niet te gaan kijken. Daarop zei de Heer tegen hem, doe uw schoenen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. Ik heb de slechte behandeling van mijn volk in Egypte wel gezien en hun zuchten heb ik gehoord. En ik ben afgedaald om hen te bevrijden. En nu, kom, ik stuur u naar Egypte. Deze Mozes, die ze hadden afgewezen door te zeggen, wie heeft jou tot leider en rechter aangesteld? Juist hem heeft God als leider en bevrijder gezonden door de hand van de engel die hem in de doornstruik verscheen. Hij is het die hen dat land heeft uitgeleid en 40 jaar lang wonderen en tekenen deed in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn. En het is Mozes die tegen de Israëlieten heeft gezegd, uit uw midden zal God een profeet laten opstaan zoals ik. Hij is het die in de gemeenschap in de woestijn bij onze vaderen was en bij de engel die op de berg Sinaï met hem sprak. Hij ontving woorden van leven om ze aan ons te geven. Maar onze vaderen wilden niet naar hem luisteren. Ze wezen hem af en keerden in gedachten terug naar Egypte. Toen zeiden ze tegen Aaron, maak goden voor ons die voorop kunnen gaan, want die Mozes, die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. In die dagen maakten ze een stierkalf, brachten offers aan dat beeld en verlustigden zich in het werk van hun handen. Nu keerde God zich af en gaf hen prijs aan de eredienst van de hemelmachten, zoals geschreven staat in het boek van de profeten. Hebt u mij soms slachtoffers en brandoffers gebracht, die 40 jaar in de woestijn, huis van Israël? Maar u hebt wel de tent van Moloch gedragen en de ster van uw god Raifa, de beelden die u gemaakt hebt om ervoor te knielen. Ik zal u een woonplaats geven ergens achter Babylon. Onze vaderen hadden in de woestijn de tent ter getuigenis, die was gemaakt volgens de opdracht van degene die tot Mozes gesproken heeft, naar het model dat hij had gezien. In de volgende generatie brachten onze vaderen haar het land binnen toen ze dat met Jozua op de volkeren veroverden, die God verdreef uit het oog van onze vaderen. Zo bleef het tot de dagen van David, die genade vond bij God en een heiligdom wilde vinden voor het huis van Jacob. Pas Salomo bouwde een huis voor hem. Maar de Allerhoogste woont niet in wat door mensenhand is gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zou u voor mij moeten bouwen, zegt de Heer. Welke plaats zou mijn rustplaats moeten zijn? Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, altijd maar verzet u zich tegen de Heilige Geest, u net zo goed als uw vaderen. Welke profeet hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de aankondigers van de rechtvaardige ter dood gebracht. U hebt hem zelf verraden en vermoord. U, die door tussenkomst van engelen de wet hebt ontvangen, maar die niet onderhoudt. Toen ze dit hoorden, waren ze diep gekwetst en ze knarsetanden van woede tegen hem. Maar hij stond daar vol van de Heilige Geest. Hij richtte zijn blik op de hemel, zag de heerlijkheid van God en daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Hij zei, ik zie de hemelen open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God. Maar ze hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen, stormden als één man op hem af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren neer bij een jonge man die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem, Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden stierf hij.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 40. Saulus was het eens met de moord op Stefanus. Op die dag brak er een hevige vervolging uit tegen de gemeente in Jeruzalem. Met uitzondering van de apostelen raakten allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een grote dodenklacht om hem. Saulus wilde de gemeente vernietigen. Hij drong de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen naar buiten en liet ze gevangen zetten. Toen zij zo verspreid waren geraakt, trokken ze rond en verkondigden de goede boodschap. Zo kwam Filippus in de stad Samaria en predikte hun de Messias. Als ze hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus' woorden. Want velen van hen die onreine geesten hadden, onder luid geschreeuw gingen ze eruit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Al eerder had een zekere Simon in die stad magie bedreven en de bevolking van Samaria versteld laten staan. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was, en iedereen van groot tot klein was op zijn hand. Ze zeiden: "Dit is nu de grote kracht van God." Ze waren op zijn hand, omdat ze telkens weer versteld stonden van zijn magische kunsten. Maar toen ze Filippus gingen geloven, die hun de goede boodschap bracht van Gods koningschap en de naam van Jezus Christus, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon zelf kwam tot geloof en bleef na zijn doop voortdurend bij Filippus. Hij stond versteld van de tekenen en machtige daden die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden ze hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de geest geschonken werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: "Verleen ook mij die macht, dat iedereen die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt." Maar Petrus zei tegen hem: "Naar de verdoemenis met je geld, als je denkt Gods geschenk met geld te kunnen kopen. Je hebt geen aandeel in deze zaak, want je bent niet oprecht tegenover God. Breek dus met je slechtheid en bid de Heer of Hij je wil vergeven dat je dit hebt bedacht, want ik zie dat je vervallen bent tot een bitter kwaad en verstrikt bent in ongerechtigheid." Daarop zei Simon: "Bidden jullie voor mij tot de Heer dat mij niets mag overkomen van wat je hebt gezegd." Toen zij zo van de Heer hadden getuigd en zijn woord hadden gepredikt, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden nog in veel Samaritaanse dorpen de goede boodschap. Een engel van de Heer sprak tot Filippus: "Ga op reis in zuidelijke richting, naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Dat is de woestijnweg." En hij ging op reis. Nu was er net een Ethiopiër op de terugreis van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Het was een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, belast met het beheer van haar schatkamer. Hij zat in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: "Ga naast die wagen lopen." Filippus liep er snel naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei tegen hem: "Begrijpt u eigenlijk wel wat u leest?" Daarop zei hij: "Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij wegwijs maakt?" En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij aan het lezen was. Als een schaap werd hij ter slachting geleid, en als een lam dat stom is voor zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen.
Wie zal zijn afkomst beschrijven? Want van de aarde wordt zijn leven weggenomen. De eunuch richtte zich tot Filippus. Mijn vraag is over wie de profeet dit zegt. Over zichzelf of over iemand anders? Daarop begon Filippus te spreken en bracht hem, met dit schriftgedeelte als uitgangspunt, de goede boodschap van Jezus. Toen ze hun weg vervolgden, kwamen ze bij water. De eunuch zei, kijk, water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Hij liet de wagen stilhouden en beiden gingen ze het water in, Filippus en de eunuch, en hij doopte hem. Toen ze uit het water kwamen, nam de geest van de Heer Filippus ineens weg. De eunuch zag hem niet meer. Hij vervolgde zijn weg met vreugde. Filippus bevond zich in Azotus. Hij trok rond en verkondigde in alle steden de goede boodschap tot in Caesarea toe.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 43. Saulus ging nog altijd fel tekeer en bedreigde de leerlingen van de Heer met de dood. Hij wendde zich tot de hoge priester en vroeg hem brieven voor de synagogen in Damascus, zodat hij aanhangers van de weg die hij daar zou vinden, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en naar Jeruzalem overbrengen. Hij was op weg en naderde Damascus al, toen hem plotseling een hemels licht omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zei: Wie bent u dan, Heer? Deze antwoordde: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Zijn reisgenoten stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus stond op van de grond, maar hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Ze namen hem dus bij de hand en brachten hem zo Damascus binnen. En het duurde 3 dagen dat hij niet kon zien en niet at of dronk. Nu was er in Damascus een leerling die Ananias heette. De Heer zei in een visioen tegen hem: Ananias. En hij antwoordde: Hier ben ik, Heer. Daarop zei de Heer tegen hem: Sta op en ga naar de rechte straat en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is nu juist in gebed en heeft in een visioen gezien hoe iemand met de naam Ananias binnenkomt en hem de handen oplegt, zodat hij weer kan zien. Hierop zei Ananias: Heer, ik heb al van veel kanten gehoord hoeveel kwaad deze man uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Ook hier beschikt hij over een machtiging van de hoge priesters om ieder die uw naam aanroept gevangen te nemen. Maar de Heer zei tegen hem: Ga, want deze man is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam hoog te houden onder de volken en hun koningen en onder de Israëlieten. Ik zal hem namelijk laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok, ging het huis binnen en legde hem de handen op. Saul, broeder, zei hij, de Heer heeft mij gestuurd. Jezus, die je onderweg hierheen is verschenen, opdat je weer kunt zien en vervuld wordt van Heilige Geest. Meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Hij at iets om weer op krachten te komen. Hij was enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en meteen al verkondigde hij in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is. Alle toehoorders stonden versteld en zeiden: Maar dit is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond die deze naam aanroept? Ook hier was hij met dat doel gekomen om hen gevangen te nemen en naar de hoge priesters te brengen. Saulus' optreden werd steeds sterker. Hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verlegenheid door hun te bewijzen dat Jezus de Messias is. Na verloop van verscheidene dagen beraamden de Joden een plan om hem ter dood te brengen. Saulus kwam hun opzet te weten. Ze controleerden ook de stadspoorten dag en nacht om hem ter dood te kunnen brengen. Maar op een nacht namen zijn leerlingen hem mee en lieten hem via de stadsmuur in een mand naar beneden zakken. In Jeruzalem aangekomen zocht hij aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer en sprak en disputeerde met de Hellenisten, maar die probeerden hem ter dood te brengen.
Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefden in ontzag voor de Heer en de troost van de Heilige Geest en nam in aantal toe. Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Hij trof daar een man aan die Aeneas heette en al 8 jaar op bed lag omdat hij verlamd was. Petrus zei tegen hem: Aeneas, Jezus Christus geneest je. Sta op en maak je bed op. En meteen stond hij op. Alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. In Joppe woonde een leerlinge die Tabitha heette, dat wil zeggen gazelle. Ze deed veel goede werken en bewees liefdadigheid in overvloed. Juist in die dagen werd ze ziek en stierf. Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe met het verzoek: kom zonder uitstel naar ons toe. Petrus ging direct met hen mee. Na zijn aankomst brachten ze hem naar het bovenvertrek. Daar kwamen alle weduwen bij hem en ze lieten hem onder tranen de kledingstukken zien die gazelle maakte toen ze nog bij hen was. Petrus stuurde ze allemaal weg, knielde neer en bad. Toen keerde hij zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. Zij deed haar ogen open en toen ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. Hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. Daarna riep hij de heiligen, ook de weduwen, en liet hun zien dat ze weer leefden. Dit werd bekend in heel Joppe en velen gingen geloven in de Heer. Verscheidene dagen bleef hij nog in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 48. In Caesarea woonde een zekere Cornelius, een centurio van de Italiaanse cohort. Hij was een vroom man die met al zijn huisgenoten tot de godvrezenden behoorde, veel liefdadigheid bewees aan het volk en geregeld tot God bad. Op een dag, rond het 9e uur, zag hij in een visioen duidelijk een engel van God zijn huis binnenkomen, die tegen hem zei: Cornelius. Hij staarde hem aan en geschrokken zei hij: Wat is er, Heer? Hij zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdadigheid zijn opgestegen tot God en zijn steeds in zijn gedachten. Stuur nu meteen enkele mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij is te gast bij de leerlooier Simon, wiens huis aan zee staat. Toen de engel die tot hem sprak was weggegaan, riep hij zijn twee huisknechten en een vrome soldaat uit de kring van zijn getrouwen, legde hun alles uit en stuurde hen naar Joppe. De volgende dag, toen zij nog onderweg waren en de stad al naderden, ging Petrus rond het 6e uur het dak op om te bidden. Hij kreeg honger en wilde wat eten. Terwijl dat bereid werd, raakte hij in extase. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten op aarde. Hierin bevonden zich alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en de vogels van de hemel. Er klonk een stem die tegen hem zei: Vooruit, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: Geen sprake van, Heer, nog nooit heb ik iets gegeten dat onrein is of niet zuiver. Weer richtte de stem zich tot hem, nu voor de tweede keer: Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken. Dit gebeurde tot 3 maal toe. Daarna werd de hele zaak meteen weer omhoog getrokken naar de hemel. Petrus wist nog niet wat hij moest denken van het visioen dat hij had gehad, toen de afgezanten van Cornelius, die overal navraag gedaan hadden naar het huis van Simon, ineens bij de poort stonden en riepen of Simon, ook Petrus genoemd, daar verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: Daar zijn 3 mannen die jou zoeken. Vooruit, ga naar beneden en reis zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gestuurd. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: Ik ben het naar wie u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Zij zeiden: De centurio Cornelius, een rechtvaardig man, een godvrezende, die goed bekend staat bij heel het Joodse volk, heeft van een heilige engel de opdracht gekregen om u bij hem thuis uit te nodigen om te horen wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde hij hen binnen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij met hen op reis en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Daags daarna kwam hij in Caesarea aan. Cornelius verwachtte hen al en had zijn familieleden en zijn beste vrienden bijeengeroepen. Toen Petrus aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben ook maar een mens. Terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en vond daar veel mensen bijeen. Hij zei tegen hen: U weet dat het een Jood verboden is om te gaan met iemand uit een ander volk of bij hem in huis te komen. Maar mij heeft God laten zien dat men geen mens ter wereld onrein of niet zuiver mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik gehaald werd. Maar ik zou wel willen weten waarom u mij hebt laten roepen. Daarop zei Cornelius: 4 dagen geleden, op dezelfde tijd, het 9e uur, was ik thuis aan het bidden toen er plotseling een man voor me stond in schitterende kleding. Hij zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdadigheid is in Gods gedachten. Stuur iemand naar Joppe om Simon, ook Petrus genoemd,
te gaan roepen. Hij verblijft als gast in het huis van Simon de Leerlooier, bij de zee. Dus stuurde ik onmiddellijk enkele mensen naar u toe. U hebt er goed aan gedaan te komen. Wij allen zijn hier voor het aanschijn van God bijeen, om alles te horen wat u door de Heer is opgedragen. Petrus opende zijn mond en zei: Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet. U kent het woord dat hij de Israëlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus Christus. Deze is de Heer over allen. U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde. Dat God Jezus uit Nazareth zalfde met Heilige Geest en kracht. Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met hem. En wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een kruis te slaan. Maar God heeft hem opgewekt op de derde dag en hem laten verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden. Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt. Petrus was nog aan het woord, toen de Heilige Geest neerdaalde op allen die naar zijn toespraak luisterden. De besneden gelovigen, die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld, omdat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgegoten. Want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken. Daarop zei Petrus: Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben? Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 30. De apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aanvaarden. Toen Petrus in Jeruzalem kwam, maakten de gelovigen die besneden waren hem verwijten. Ze zeiden: "Jij bent in huis geweest bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten." Daarop begon Petrus het hun precies uiteen te zetten. "Ik raakte," zei hij, "in de stad Joppe tijdens het bidden in extase en ik kreeg een visioen. Er kwam iets naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten uit de hemel en het kwam vlak bij mij. Met gespannen aandacht keek ik erin en ik zag de viervoetige dieren van de aarde, de wilde beesten, de kruipende dieren en de vogels van de hemel. Ook hoorde ik een stem tegen mij zeggen: 'Vooruit, Petrus, slacht en eet.' Maar ik zei: 'Geen sprake van, Heer, want iets dat onrein is of niet zuiver is nog nooit mijn mond binnengekomen.' Maar voor de tweede keer klonk nu de stem uit de hemel: 'Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken.' Dit gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Op hetzelfde ogenblik stonden voor het huis waarin wij ons bevonden drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toe waren gestuurd. De geest zei me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Ook deze zes broeders gingen met mij mee en wij zijn bij die man naar binnen gegaan. Hij vertelde ons hoe hij de engel in zijn huis had zien staan, die zei: 'Stuur iemand naar Joppe om Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij zal woorden tot u spreken, waardoor u gered zult worden, u en al uw huisgenoten.' Nauwelijks was ik begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals in het begin ook op ons. Ik moest denken aan het woord dat de Heer gesproken heeft: 'Johannes doopte in water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest.'

als God dus aan hen dezelfde gave heeft geschonken als aan ons toen wij in de Heer Jezus Christus gingen geloven, wie ben ik dat ik God had kunnen tegenhouden? Toen zij dit gehoord hadden, waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God met de woorden: blijkbaar heeft God ook aan de heidenen de bekering ten leven gegeven. Zij die sinds de noodtoestand na Stefanus dood verspreid waren geraakt, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië, terwijl zij aan niemand het woord verkondigden dan alleen aan de Joden. Maar er waren ook mensen uit Cyprus en Cyrene bij, die in Antiochië ook aan de Hellenisten de goede boodschap gingen verkondigen, dat Jezus de Heer is. De Heer stond hen terzijde. Een groot aantal mensen kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Berichten over hen kwamen de gemeente in Jeruzalem ter oren en men stuurde Barnabas naar Antiochië. Toen hij daar zag hoezeer God hen begunstigde, verheugde hij zich en hij spoorde iedereen aan om met hart en ziel trouw te blijven aan de Heer. Want hij was een voortreffelijk man, vol heilige geest en geloof. Een grote groep sloot zich aan bij de Heer. Daarna vertrok hij naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een vol jaar lang maakten zij deel uit van de gemeente en gaven ze onderricht aan een grote groep mensen. Het was ook in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, Agabus geheten, kondigde door de geest aan dat de wereld weldra door een zware hongersnood zou worden getroffen. Dit is onder Claudius gebeurd. De leerlingen besloten dat ieder van hen naar vermogen zou bijdragen aan de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dat deden ze en ze stuurden Barnabas en Saulus naar de oudsten om de opbrengst te overhandigen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 25. Omstreeks die tijd liet koning Herodes enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel, nam hij ook Petrus nog gevangen. Dat was juist op de dagen van de ongedecemde broden. Toen hij hem in handen had gekregen, zette hij hem in de gevangenis en liet hem door vier groepen soldaten van ieder vier man bewaken, met de bedoeling hem na het paasfeest in het openbaar te berechten. Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden, maar in de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God. In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorkomen, lag Petrus aan twee kettingen tussen twee soldaten in te slapen, terwijl ook voor de deur van de cel de wacht werd gehouden. Plotseling stond er een engel van de Heer bij hem en er straalde licht in de ruimte. Hij maakte Petrus met een por in zijn zij wakker en zei: "Sta vlug op." En de kettingen vielen van zijn polsen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je schoenen aan." Dat deed hij. De engel zei tegen hem: "Sla je mantel om en volg mij." Hij volgde hem naar buiten, maar het drong niet tot hem door dat wat de engel deed werkelijkheid was. Hij dacht dat hij droomde. Ze passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad die zich vanzelf voor hen opende. Zij gingen naar buiten en liepen één straat door. Toen verliet de engel hem ineens. Daarop kwam Petrus tot zichzelf en zei: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd en mij heeft gered uit de hand van Herodes en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht." Toen hem dit duidelijk was geworden, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus heet. Daar waren veel mensen in gebed bijeen. Toen hij op de deur van de toegangspoort klopte, ging de slavin Rode opendoen. Zij herkende Petrus' stem. Van louter blijdschap deed ze de poort niet open, maar rende naar binnen met het bericht dat Petrus voor de deur stond. Ze zeiden tegen haar: "Je bent niet wijs." Maar zij bleef volhouden dat het echt zo was. Ze zeiden: "Dan is het zijn engel." Intussen stond Petrus maar te kloppen. Toen ze opendeden, zagen ze tot hun verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat zij stil moesten zijn en vertelde hoe de Heer hem uit de gevangenis had gehaald. "Stellen jullie," zei hij, "Jacobus en de andere broeders hiervan op de hoogte." Daarna vertrok hij naar elders. Toen het dag geworden was, ontstond er onder de soldaten grote verwarring over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet naar hem zoeken, maar toen hij hem niet kon vinden, onderwierp hij de wachters aan een verhoor en liet hij hen terechtstellen. Daarop vertrok hij van Judea naar Caesarea en bleef daar. Hij had een conflict met de inwoners van Tyrus en Sidon. Zij kwamen gezamenlijk naar hem toe, bepraatten Blastus, de kamerheer van de koning, en vroegen om een vreedzame regeling. Hun gebied was namelijk voor de voedselvoorziening afhankelijk van dat van de koning. Op de vastgestelde dag nam Herodes in koninklijk ornaat plaats op zijn troon en hield een indrukwekkende toespraak. Het volk juichte hem toe. "Dat is de taal van een god en niet van een mens." Maar onmiddellijk werd hij geveld door een engel van de Heer, omdat hij de eer niet aan God had gegeven. Door wormen aangevreten stierf hij. Het woord van God gedijde en breidde zich uit. Barnabas en Saulus keerden terug na hun taak in Jeruzalem vervuld te hebben en namen Johannes, ook wel Marcus genoemd, met zich mee.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 52. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren: Barnabas, Simeon, die Niger wordt genoemd, Lucius uit Cyrene, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Zij hielden een eredienst en een vasten toen de Heilige Geest sprak: Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor ik hen heb geroepen. Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan. Zo vertrokken ze, uitgezonden door de Heilige Geest, naar Seleucië en gingen vandaar met een schip naar Cyprus, waar ze in Salamis het woord van God verkondigden in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen. Ze trokken het hele eiland over tot aan Paphos. Daar troffen ze een Joodse magier en pseudoprofeet, een zekere Bar-Jezus. Die hoorde bij de proconsul Sergius Paulus, een weldenkend man. Deze Sergius liet Barnabas en Saulus bij zich roepen en gaf te kennen dat hij het woord van God wilde horen. Maar Elimas, de magier, want dat betekent die naam, werkte hen tegen en wilde de proconsul van het geloof afhouden. Saulus, ook Paulus genoemd, vol van Heilige Geest, keek hem strak aan en zei: Duivelsjong, vol listen en streken, vijand van alle gerechtigheid, wil je wel eens ophouden de rechte wegen van de Heer te doorkruisen? Let op, nu treft je de hand van de Heer. Je zult blind zijn en een tijd lang het zonlicht niet zien. Terstond viel een dichte duisternis over hem. Hij zocht om zich heen naar iemand die hem bij de hand kon nemen. De proconsul zag wat er gebeurde en kwam tot geloof, diep geraakt door wat hij van de Heer had geleerd. Van Paphos voeren Paulus en zijn reisgenoten naar Perge in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Van Perge reisden zij door naar Antiochië in Pisidië. Op de Sabbat gingen ze naar de synagoge en namen daar plaats. Na de lezing uit de wet en de profeten liet het synagogebestuur tegen hen zeggen: Broeders, als u een bemoedigend woord voor het volk hebt, spreek dan. Paulus stond op, gaf een teken met zijn hand en zei: Israëlieten en Godvrezenden, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitgekozen en het volk sterk gemaakt tijdens zijn verblijf in den vreemde, in Egypte. Hij heeft hen met sterke arm het land uitgeleid en hun ongeveer 40 jaar lang in de woestijn te eten gegeven. In Canaan heeft hij 7 volken uitgeroeid en dat land toen aan hen in bezit gegeven. Na ongeveer 450 jaar gaf hij hun rechters, tot de tijd van de profeet Samuel. Vervolgens wilden ze een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die 40 jaar regeerde. Toen liet hij hem vallen en verhief hij David tot koning over hen. Van hem getuigde hij: In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Uit zijn nageslacht heeft God Israël, zoals beloofd, een redder gebracht, Jezus. Voorafgaand aan Jezus' optreden had Johannes eerst een doop van bekering verkondigd aan heel het volk Israël. Toen Johannes zijn taak had volbracht, zei hij: Wie u denkt dat ik ben, ben ik niet. Maar, let op, na mij komt iemand wiens schoenen ik niet waard ben los te maken. Broeders, afstammelingen van Abraham en ook u, Godvrezenden, wij hebben de taak gekregen deze redding te verkondigen. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders erkenden hem niet en door hun vonnis hebben zij de uitspraken van de profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, in vervulling doen gaan.
Hoewel ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, eisten ze van Pilatus zijn terechtstelling. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat over hem geschreven staat, namen ze hem van het kruis en legden hem in een graf. Maar God wekte hem op uit de doden. En hij verscheen gedurende vele dagen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu zijn getuigen zijn voor het volk. En wij brengen u de goede boodschap dat God de belofte aan de vaderen voor hun kinderen, voor ons, in vervulling heeft laten gaan door Jezus te laten opstaan. Zo staat het in Psalm 2. Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt zonder dat hij ooit weer zou terugkeren tot bederf, heeft hij aldus gezegd. U zal ik het ware heil van David geven. Daarom ook, zegt hij in een andere psalm, u zult uw heilige geen bederf laten zien. Na een leven in dienst van Gods plan is David immers gestorven, is hij bij de vaderen bijgezet en heeft hij het bederf gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft het bederf niet gezien. U moet dus weten, broeders, wij verkondigen dat u door hem vergeving van zonden kunt krijgen. Van alles waarvan de wet van Mozes u geen vrijspraak kon geven, wordt ieder die gelooft vrijgesproken door hem. Zorg er daarom voor dat op u niet van toepassing wordt wat er in de profeten is gezegd. Kom kijken, spotters, verbaas u en verdwijn, want in uw dagen breng ik iets tot stand, dat u niet zou geloven als iemand het u vertelde. Toen ze naar buiten gingen, nodigde men hem uit om de volgende sabbat opnieuw hierover te komen spreken. Na afloop van de samenkomst liepen vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee. Deze spraken tot hen en drongen er bij hen op aan trouw te blijven aan Gods genade. De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar bij het zien van zo'n massa volk werden de Joden vervuld met jaloezie en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen tegen de toespraak van Paulus. In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas: tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken, maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen. Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons. Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde. De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden en verheerlijkten het woord van de Heer. En allen die bestemd waren voor het eeuwig leven namen het geloof aan. Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek. Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen en de notabelen uit de stad op. Ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas en ze verjoegen hen uit hun gebied. Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Iconium. Maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en Heilige Geest.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 28. In Iconium gingen ze eveneens naar de Joodse synagogen en spraken er zo dat Joden en Grieken in groten getale tot geloof kwamen. Maar de Joden die niet wilden gehoorzamen, hitsten de heidenen op en brachten hen in een vijandige stemming jegens de broeders. Toch bleven ze er geruime tijd en traden vrijmoedig op in vertrouwen op de Heer, die het woord van zijn genade bevestigde en tekenen en wonderen door hun handen liet gebeuren. Maar onder de bevolking van de stad ontstond tweespalt. Sommigen stonden aan de kant van de Joden, anderen aan de kant van de apostelen. Toen het hun duidelijk werd dat heidenen en Joden met hun leiders aanstalten maakten om geweld te gebruiken en hen te stenigen, vluchtten zij naar de Lycaonische steden Lystra en Derbe en omstreken. Daar zetten zij de verkondiging van de goede boodschap voort. In Lystra zat een man op straat die geen macht had over zijn voeten. Vanaf de moederschoot was hij verlamd en hij had nooit kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus. Paulus keek hem doordringend aan en zag dat hij het vertrouwen had dat hij genezen zou worden. Met luide stem zei hij: "Kom overeind, sta recht op uw voeten." Hij sprong op en stapte rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en schreeuwden in het Lycaonisch: "De goden zijn mensen geworden en naar ons afgedaald." Barnabas noemden ze Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. En de priester van Zeus buiten de stad kwam met stieren en kransen bij de poorten en wilde met de menigte een offer brengen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden ze hun kleren en sprongen schreeuwend tussen de mensenmenigte. "Mannen, waarom doet u dit?" riepen ze. "Wij zijn ook maar gewoon mensen, net als u. En onze boodschap is dat u zich van die schijngoden moet bekeren tot een levende God, die de hemel en de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt heeft. In de tijd die achter ons ligt, liet hij alle heidenen hun eigen wegen gaan. Toch liet hij zich niet onbetuigd door zijn weldaden. Uit de hemel schonk hij u regen en vruchtbare tijden. Met voedsel en vrolijkheid vulde hij uw harten." Zelfs met deze woorden konden ze de mensenmenigte er ternauwernood van weerhouden hun een offer te brengen. Er kwamen echter uit Antiochië en Iconium Joden die het volk voor zich wisten te winnen. Ze stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad in de veronderstelling dat hij dood was. Maar de leerlingen kwamen om hem heen staan en hij stond op en ging de stad binnen. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Ze brachten die stad de goede boodschap en maakten er talrijke leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië, waar ze de leerlingen bemoedigden. Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan. In iedere gemeente wezen ze oudsten aan en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer op wie ze vertrouwden. Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, preekten het woord in Perge en reisden naar Attilia aan de kust. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden. Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen en deden verslag van wat God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend. Geruime tijd bleven ze daar bij de leerlingen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 41. Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden: als u zich niet naar de zeden van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden. Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten, gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. De gemeente deed hun uitgeleide en zij trokken door Fenicië en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bezorgden door te vertellen van de bekering van de heidenen. In Jeruzalem aangekomen werden ze verwelkomd door de gemeente en de apostelen en oudsten, en zij deden verslag van wat God met hen gedaan had. Maar enkele gelovigen, afkomstig uit de Farizeese partij, kwamen naar voren en stelden: ze moeten hen besnijden en van hen eisen dat ze zich aan de wet van Mozes houden. Om deze kwestie onder ogen te zien, hielden de apostelen en de oudsten een bijeenkomst. Na veel discussie stond Petrus op en zei tegen hen: broeders, je weet dat God er van meet af aan bij jullie voor gekozen heeft dat door mijn mond de heidenen het evangeliewoord zouden horen en tot geloof zouden komen. God, die de harten kent, heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de Heilige Geest te schenken. Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, omdat hij met het geloof hun harten gezuiverd heeft. Waarom wilt u dan nu God uitdagen om op de nek van de leerlingen een juk te leggen dat onze voorvaderen nog wij zelf konden dragen? Nee, het is door de genade van de Heer Jezus dat wij geloven gered te worden, even goed als zij. Heel de vergadering werd stil en men luisterde naar de verhalen van Barnabas en Paulus over de tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan. Toen zij uitgesproken waren, nam Jacobus het woord: broeders, luister naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf begonnen is zich het lot aan te trekken van de heidenen, om uit hen een volk te vormen voor zijn naam. Hiermee stemmen ook de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat: daarna zal ik terugkeren en de ingestorte tent van David herbouwen. Wat omver ligt, zal ik herbouwen en weer overeind zetten. Opdat de mensen die zijn overgebleven op zoek gaan naar de Heer en ook de heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die daaraan van oudsher bekendheid geeft. Daarom ben ik van oordeel dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen onnodige last moeten opleggen, maar hun moeten schrijven dat ze zich onthouden van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees en bloed. Want van oudsher heeft Mozes in elke stad zijn verkondigers, omdat hij iedere sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente. Men gaf hun deze brief mee: de apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Wij hebben vernomen dat enkelen, uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid. Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus, die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd. Zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is. U moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het gaat u goed. Zij namen afscheid en reisden naar Antiochië. Daar riepen zij de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Toen zij die gelezen hadden, waren ze verheugd over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die ook profeten waren, spraken langdurig met de broeders om hen te bemoedigen en te sterken. Toen ze daar enige tijd hadden doorgebracht, lieten de broeders hen teruggaan met een vredesgroet voor degenen die hen hadden afgevaardigd. Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochië. Ze gaven er onderricht en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer. Enkele dagen later zei Paulus tegen Barnabas: "Laten we eens teruggaan naar alle steden waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het met de broeders gaat." Barnabas wilde ook Johannes meenemen, die Marcus heet. Maar Paulus vond het beter hem niet mee te nemen, omdat hij hen al in Pamfylië had verlaten en niet met hen aan het werk was gegaan. Het meningsverschil liep zo hoog op dat ze uit elkaar gingen. Barnabas nam Marcus mee en voer naar Cyprus. Maar Paulus liet zijn keuze vallen op Silas en vertrok, door de broeders toevertrouwd aan de gunst van de Heer. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten sterkte.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 40. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. Daar trof hij een leerling die Timotheus heette, zoon van een gelovige Joodse vrouw en een Griekse vader. Hij stond goed aangeschreven bij de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde hem meenemen op reis en liet hem besnijden met het oog op de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Op hun tocht langs de steden deelden ze ook daarmee dat ze zich moesten houden aan de besluiten die door de apostelen en oudsten in Jeruzalem waren genomen. Zo werden de gemeenten gesterkt in het geloof en met de dag namen ze in omvang toe. Zij trokken verder door Frigië en de landstreek Galatië, omdat ze er door de Heilige Geest van weerhouden werden om het woord te verkondigen in Azië. In Mysië gekomen probeerden ze door te reizen naar Bithynië, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Ze reisden door Mysië en kwamen in Troas aan de kust. Daar had Paulus 's nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na dit visioen zochten wij terstond een gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, omdat wij eruit opmaakten dat God ons geroepen had om hun de goede boodschap te brengen. Zo voeren we weg uit Troas en koersten regelrecht naar Samothrake en de volgende dag naar Neapolis. Vandaar gingen we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat gingen we de poort uit naar de rivier waar, dachten wij, de gebedsplaats was. We gingen er zitten en spraken de vrouwen toe die daar samengekomen waren. Er zat ook een vrouw te luisteren die Lydia heette, een godvrezende vrouw uit de stad Thyatira, die in purper deed. De Heer opende haar hart, zodat ze in de ban raakte van Paulus' woorden. Toen zij zich met haar huisgenoten had laten dopen, nodigde ze ons uit. Als u mij beschouwt als iemand die in de Heer gelooft, neem dan ook uw intrek bij mij. En zij drong er bij ons sterk op aan. Onderweg naar die gebedsplaats kwam er eens een slavin op ons af die een helderziende geest had en met haar waarzeggerij voor haar eigenaren veel geld verdiende. Zij liep Paulus en ons achterna en schreeuwde aldoor: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Ze verkondigen u de weg naar de redding. Dat deed ze vele dagen achtereen. Toen het Paulus te veel werd, draaide hij zich om en zei tegen de geest: in naam van Jezus Christus beveel ik je uit haar weg te gaan. Op dat ogenblik ging hij weg. Toen haar eigenaren hun hoop op inkomsten vervlogen zagen, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het stadsbestuur op het plein. Ze brachten hen voor de pretoren en zeiden: deze mensen brengen onrust in onze stad, het zijn Joden, en ze verkondigen zeden en gewoonten die wij als Romeinen niet mogen overnemen of volgen. Ook het volk keerde zich tegen hen en de pretoren rukten hun de kleren van het lijf en lieten hen met stokken afranselen. Toen men hun een flink aantal slagen had toegediend, zetten ze hen in de gevangenis en ze gaven de cipier het bevel om hen streng te bewaken. Op dit bevel zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Rond middernacht zongen Paulus en Silas hun gebeden voor God, terwijl de gevangenen toeluisterden. Plotseling deed zich een zo zware aardschok voor dat de fundamenten van de gevangenis schudden. Meteen gingen alle deuren open en sprongen bij iedereen de boeien los. De cipier schoot wakker en toen hij de deuren van de gevangenis open zag staan, trok hij zijn zwaard en wilde hij zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus schreeuwde: doe uzelf geen kwaad, we zijn er nog allemaal. Hij vroeg om licht, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas neer. Daarop ging hij met hen naar buiten en zei:
Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoorden: Geloof in de Heer Jezus. Dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor. Met al zijn huisgenoten verheugde hij zich, omdat hij nu in God geloofde. Na het aanbreken van de dag stuurden de pretoren de lictoren om te zeggen: Laat die mensen vrij. De cipier bracht die woorden aan Paulus over. De pretoren hebben laten weten dat u moet worden vrijgelaten. U kunt dus gaan en in vrede verder reizen. Maar Paulus zei tegen hem: Ze hebben ons, hoewel we Romeins burger zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegeeseld en ons in de gevangenis gezet. En nu willen ze ons in stilte wegsturen? Geen denken aan. Laten ze zelf maar hier komen om ons in vrijheid te stellen. De lictoren brachten deze woorden over aan de pretoren. Die werden bang toen ze hoorden dat het Romeinen waren. Dus gingen ze naar hen toe, stelden hen in vrijheid en verzochten hun dringend de stad te verlaten. Toen ze de gevangenis verlaten hadden, gingen ze naar Lydia. Ze troffen daar de broeders, spraken hen bemoedigend toe en vertrokken.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 34. Via Amphipolis en Apollonia reizen zij naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Naar zijn gewoonte ging Paulus daarheen en drie sabbatdagen achtereen sprak hij met hen

Ze trokken op naar het huis van Jason met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Maar toen ze hen niet konden vinden, sleurden ze Jason en nog enkele broeders voor het stadsbestuur en riepen: "Die mensen die de hele wereld op zijn kop zetten, zijn nu ook hier opgedoken. Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Zij handelen allen in strijd met de keizerlijke decreten door te beweren dat er nog een koning is, Jezus." Door dit te zeggen zaaiden zij verwarring onder het volk en bij het stadsbestuur, dat Jason en de anderen op borgtocht vrijliet. Nog diezelfde nacht lieten de broeders Paulus en Silas naar Berea vertrekken. Ook daar gingen ze naar de synagoge van de Joden. Hier waren ze vriendelijker dan in Thessalonica. Ze aanvaarden hun prediking met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften of het inderdaad zo was. Velen van hen kwamen tot geloof en ook een niet gering aantal Grieken, vrouwen uit de betere kringen en mannen. Maar toen de Joden uit Thessalonica te weten kwamen dat Paulus eveneens in Berea het woord van God verkondigde, kwamen ze ook daar onrust en verwarring zaaien onder het volk. Daarop lieten de broeders Paulus terstond vertrekken naar de kust. Naar Silas en Timotheus bleven daarachter. Paulus werd naar Athene gebracht. Daarna keerden zijn begeleiders terug met de opdracht aan Silas en Timotheus om zich zo spoedig mogelijk bij hem te voegen. Paulus wachtte op hen in Athene. Toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond, kwam zijn gemoed in opstand. Hij sprak daarom in de synagoge met de Joden en de godvrezenden, en op het stadsplein sprak hij elke dag met de mensen die hij daar aantrof. Ook enkele Epicurische en Stoïsche filosofen raakten met hem in gesprek. Sommigen zeiden: "Wat wil die praatjesmaker eigenlijk beweren? Hij lijkt een verkondiger te zijn van vreemde goden," zeiden anderen, "omdat hij over Jezus en Anastasis predikte." Zij namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: "Mogen wij weten wat dit voor een nieuwe leer is die u naar voren brengt? U zegt dingen die ons nogal vreemd in de oren klinken. Wij willen graag weten waar het over gaat." Alle Atheners en ook de buitenlanders die daar wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het vertellen of aanhoren van iets nieuws. Paulus ging in het midden van de Areopagus staan en zei: "Atheners, aan alles zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Toen ik rondliep en uw heiligdommen bezichtigde, trof ik ook een altaar aan met het opschrift 'Aan de onbekende God.' Welnu, wat u zonder het te kennen vereert, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat die bevat, de Heer van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensenhanden gemaakt zijn. Ook laat hij zich niet door mensenhanden bedienen alsof hij iets nodig had, want zelf geeft hij aan alle leven en adem en alles. Uit één mens heeft hij heel het mensenvolk gemaakt om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons. Want door hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd: wij zijn van goddelijke afkomst. Als we dus van goddelijke afkomst zijn, moeten we niet denken dat het goddelijke overeenkomt met goud, zilver of steen, met producten van menselijk ambacht en menselijke verbeelding. Zonder te letten op die tijden van onwetendheid zegt God nu de mensen aan dat ze zich moeten bekeren, allemaal en overal. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Daar heeft hij iemand voor aangewezen en hij heeft dit voor iedereen geloofwaardig gemaakt door hem uit de doden te laten opstaan." Toen zij hoorden over opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, maar anderen zeiden: "Daarover willen wij u nog wel eens horen." Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkele